0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Estoy loca.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmer...

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale

0: van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot, en in al hun kanalen dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een voet.

0: schoner en dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
1: Hoi.
0: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
1: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om ondernemend te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar. En zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
0: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
1: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen. Maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is. Dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans. En dat je daar heel erg veel uithaalt.
0: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
0: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? Drie handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan één onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in één keer, één onderwerp. Bij Seepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw één terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld één keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. Eén dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf één regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met één persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten? En hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
2: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: dag azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
2: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes. Natuurazijn en limonadesiroop. Begon daar heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
0: Ja.
2: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort... een grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je soort inbeelden, die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
0: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
2: Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
2: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
0: Ah.
2: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, mm-hmm. vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
0: Ja.
2: Dus wat dat dan is, dat
0: maakt er eigenlijk niet zoveel uit.
2: Dat maakt eigenlijk niet zoveel
0: nee,
2: uit.
0: Ja. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het flesje stoppen.
2: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
0: Hè? Ja.
2: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
0: Mm.
2: En we zijn natuurlijk gevestigd Noord-Holland, zeg maar. Daar zit ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
0: Ja.
2: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
0: Het epicentrum van de supermarkt.
2: Ja,
0: daar zitten jullie dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment.
2: In feite.
0: Ja.
2: In feite, ja.
0: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burg Group nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat het omslagpunt nou is gekomen?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
0: Ja, zeker.
2: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van de oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met

0: Oké, okay, dat is nog wel een afstandje. Ja. Oké, okay, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede... nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. Er kan nog even een paar stappen
1: gezet worden. Er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
0: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen hebben we ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. Want daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
2: Nou ja, dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
0: Ja.
2: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreis in te gaan.
0: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
2: Ik werk hier nu 5 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
2: Klopt.
0: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere internationale?
2: Grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
0: Ah ja.
2: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
0: Kijk.
2: Gewerkt.
0: Ja, ja. Van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burg Group dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
2: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
0: Ja.
2: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
0: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
1: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie. Mm-hmm. Die zijn betrokken.
0: Oké. Ja. En dus blijft het in de familie?
1: Blijft zeker in de familie.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
1: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
0: Mm-hmm.
1: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
0: Ja.
1: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
0: Ja, niet top-down natuurlijk.
1: Ja. En natuurlijk, precies ergens toplijn wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
0: Ja.
1: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
0: Ja. Jij bent zelf dus van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
1: Ik ben koude kant.
0: Ja, nou, dat vind ik wel zo naar om te zeggen. Maar ik dacht, ik doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van komt de volgende generatie weer aan?
1: Nou, het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
0: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
2: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel.

0: al dat ja, je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
1: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. Bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
0: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken. Mm-hmm. Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi. En natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
1: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk, maar of dat kan.
2: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf. Mm. Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
1: En je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
1: Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf. Maar we doen het ook weer voor de generaties /generaties na ons.
2: Ja.
1: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
2: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
1: Nou vraag ik ernaar, ja.
2: Ja, we hebben in Eergehard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6-7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
1: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
2: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het één jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
1: Ja.
2: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
1: Ja.
2: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
1: Dat was een goede les.
2: Ja, precies. Een goede les.
1: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
0: ja.
1: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
0: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
1: Ja, ja.
0: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van, ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
1: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, ik draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
0: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren, meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen, wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. waar de mensen dan hun tijd... Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
1: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent en of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. Zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je ons product kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja, is dat zo? Ja. Als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Kijk, ja. Nou, dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. Ja, dan wil ik wel even checken. En als het gaat over dit leg je uit, het gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja, dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En dus daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja.
1: Ja. Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien?
3: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
1: Ja.
3: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
1: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
3: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. Een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
1: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
3: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
1: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
3: Ja.
1: Zo werkt het.
3: En is natuurlijk gewoon gericht op planet people en profit in feite ook.
1: Ja, en dan profit natuurlijk.
3: In de breedste zin.
1: Ja, precies.
3: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
1: Ja, ik spreek ook wel eens critici die zeggen dat B Corp dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
3: Nou, zo hebben wij het niet ervaren. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
1: Dus zo. Dat is wel een flinke hoepel waar je
3: Best wel. Zeker, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
1: Ja.
3: Is dat best een groot hoepel geweest.
1: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje omdat het in de etalage zo mooi staat, maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar hebben we wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
1: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
1: Ja. Ja. Als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
3: Ja.
1: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
3: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
1: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
3: En eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
1: Nee.
3: Dat
1: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is wel heel vervelend allemaal.
3: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch zeg maar onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
1: Dat het is een leidraad.
3: Ja.
1: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
1: Ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
1: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
1: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
3: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
1: Ja.
3: Dus zo zie ik dat niet.
1: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
1: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze azijn, onze rest azijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
1: Ah.
2: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
1: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja. Ja.
1: Gebruikte azijn.
2: Ja, dat is gewoon ons afvalbaar. Met azijn halen zij op.
1: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
1: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
3: Ja, wat zie ik? Ja, veel vergaderen.
1: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
3: Ja.
1: Ja, toch wel.
3: Best minder.
1: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
3: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar praten door.
1: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
3: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
1: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
1: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja. Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
1: Ja. Nou, ik kan je geruststellen in dit programma. Geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakking en recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek. En die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn. En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, maïs. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja, vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is dan weer niet.
1: Dat is jammer.
3: Daar kan ik wel wat op.
1: Oh, oké, vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat is eigenlijk, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande te komen. Dus en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde, noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja.
3: Dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, met ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt, ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch, op dat vlak?
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze sales managers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer. En naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkoper gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je daar gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel, hè?
2: Ja.
1: En hier gewaard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep je licht op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan het op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou, moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind, hè?
2: Zeker, ja.
1: Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan of de vorkheftruckchauffeurs. En
1: je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: nee.
1: mij.
2: Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van... hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken... oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat is werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan me soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent. Dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, wat toch... Beetje, ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja.
3: In heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten bijvoorbeeld of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, dat klopt. Überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Last Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: de laatste inzichten.
1: New Business Radio, voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business. Met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè? Ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
3: Dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
2: Kijk, ja.
3: Dus
2: ja.
3: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
2: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
3: Ja.
2: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
4: We zetten veel in op energieefficiëntie. Mm-hmm. Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Mm. Dus dat is ook veel duurzamer.
2: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
4: Ja, ja. Exact.
2: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
4: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
2: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
4: ja,
2: ik.
4: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
2: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Je bent B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
4: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
2: Dat is heel moeilijk, toch?
4: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
2: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
4: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
2: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
4: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
2: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen, hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf, hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
4: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
2: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
3: Ik heb er ook vertrouwen in.
2: Ja.
3: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
2: Ja.
3: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
2: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren, waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
3: Nou, ik denk als je kijkt, eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
2: AirPet?
3: Dus een gerecycled pet.
2: Ah, zo, ja.
3: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, nou, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. En uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
2: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
3: Supermarkten.
2: Ja. Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
3: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En bijvoorbeeld dingen met HVO diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
2: Ja.
3: Maar goed, wat kan je dan anders doen? Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
2: Waar staat Burg Group over 5 jaar of 10 jaar?
3: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
2: Dus je bedoelt even terug naar het begin 1. van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om aan zijn productie gaat.
3: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
2: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
3: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water.
2: Mm-hmm.
3: Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, ja, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
2: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
5: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Listen to Lead, New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
8: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat. En inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2, 3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Wat kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest. Nou,
4: ja.
3: Dan heb je dus inderdaad op de baan, maar dan komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, uit die hele tender is onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Maar goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Dit is een school, ook biobased. Hoever zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Wat is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je dan wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je dat materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wisperweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerp. Vrijheid is bij ons een heel belangrijk thema, omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen, om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen en niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend ontwerp
4: te maken. Ja.
3: Natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wisperweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling. Een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het gebouw.
3: Het brengt een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en
3: heb
5: warmte.
3: Ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van, nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten, want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte, ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, nou, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, 8 jaar lang, ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk, enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. Niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
6: Kleinschalig,
4: ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
6: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren, maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit een duurzaamheidsambitie die wij hebben.
6: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste, met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al 100 jaren in hout. De hele grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al 100 jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
6: En vandaar de vraag ook.
4: Precies, terecht. Want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
6: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan, hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
6: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
6: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
6: dus
4: heel veel.
6: Heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
6: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer verbeteren was, op te waarderen.
6: Was, ja. Ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van facering te bouwen. Omdat houtbouw licht is, weinig zwaar materieel. Het gaat snel en in een aantal weken staat de hoofdvorm er en daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Zeker nog, de kraan is al weg.
6: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
6: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouw.
4: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
6: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen.
4: Ja.
6: Wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders. Want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit er denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. Misschien, we spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
6: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit er natuurlijk in heel veel dingen. Dat de bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
6: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
6: Dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
6: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar je hebt het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt het regelmatig.
5: Redelijk standaard, ja.
6: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
6: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
6: Precies.
4: Dus als we met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
6: Ja. Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan. En we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu een 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
6: Ja.
4: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in één keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
6: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen? Andere toepassingen, hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
4: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. Dus ze kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
6: Ja.
4: Dus ze zoeken naar combinaties.
6: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
5: Zeker. Bij ons werd zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
6: Precies.
5: Ja.
6: Ja.
5: En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
6: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu 1 schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
4: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
6: Ja. Want is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
4: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
6: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
5: En sowieso, hè, en dat is ook waar Reswaard op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
4: Ja. Wat je nu wel ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden dus ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
6: Ja, dan weer inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het daar.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
6: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort? En denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen. Dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
4: Ja. Nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden.
6: Zeker.
4: Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken. En dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen van, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om één verdieping te moeten missen. Omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
6: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken. We gaan het volgen allemaal.
5: Leuk.
6: Tot zover deze New Business Radio Update.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen drie werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Tomorrow. Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectis. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Insured & Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured & Inspired op New Business Radio.
6: Ja, tijd geworden voor een nieuwe aflevering. Aflevering 10 tellen we inmiddels. En vandaag in Insured & Inspired gaan we hebben over verzekeringen waarvan de kans bestaat dat je ze nog niet kent.
7: Ja.
6: Ik ook niet. Dat weet ik in ieder geval, Ilse. Dus dat is wel leuk. En verder gaan we het hebben over de inspecties. De beveiliging van kantoorpanden inrichten volgens de voorwaarden van de verzekering. En bijvoorbeeld voertuigvolgsystemen. Dit belooft een spannende uitzending te worden, denk ik. De studio is namelijk Frank Hazelhoff. Hij is eigenaar van Hofzaak. We gaan beginnen. Van harte welkom.
2: Dit is Insured & Inspired op New Business Radio.
6: Ilse, nou daar zijn we weer. We gaan als eerste natuurlijk beginnen met eigenlijk het standaard verhaal. Wat we altijd doen. Let op, daar komt ie.
2: Dit is Insured & Inspired op New Business Radio.
6: We gaan beginnen met de polispraat.
7: Ja, polispraat. Ja, weer een nieuwe. En ik dacht, ik ga het vandaag even anders doen. Want normaal bespreken we een beetje de actualiteiten. Ook leuk natuurlijk. Maar ik dacht, ik kwam een paar verzekeringen tegen waarvan ik ineens dacht, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat ze bestaan. Of misschien wel eens van gehoord hebben. Maar ik dacht, misschien goed om dit eens even een keer onder de aandacht te brengen. Dus verzekeringen waarvan je dus niet wist dat ze bestonden of niet zo vaak overhoort. En de eerste die ik tegenkwam is de Airbnb-verzekering. Had jij daar wel eens van gehoord?
6: Nee, nog nooit. Nee. Nou, nooit. En, maar ik sprak laatst ook mensen die doen het op een andere manier. Ook via een ander soort van systeem. Maar daar leg je ook eigenlijk, stel je huis beschikbaar.
7: Ja.
6: En je punten verzamelen. Dan kan je weer andere huizen boeken.
7: Oh, zo. Oké. Okay. Nou ja, goed.
6: Valt dat er ook onder? Is meteen mijn eerste vraag.
7: Nou, dat weet ik niet. Nee. Dat denk ik niet op die manier. Maar
6: is dit echt speciaal ontwikkeld voor Airbnb? Ook de
7: nou, niet per se voor Airbnb, maar meer voor mensen die inderdaad wel hun huis of kamer verhuren via Airbnb. Mag ook op een andere manier uiteraard. Maar je ziet natuurlijk heel veel B&B's de pan uitreizen op het moment. En ja, mensen denken dan vaak dat als zij gasten over de vloer krijgen, dat en vaak is het een deel van een huis bijvoorbeeld, hè, wat verbouwd is en die activiteiten hebben. Maar het valt dus niet onder je inboedelverzekering. Als je daar spullen hebt staan, denken mensen vaak, het staat in mijn huis of in een schuurtje of in de locatie bij mijn huis. Maar daar valt het dan dus niet onder. Dus dan moet je toch een aparte verzekering voor hebben. Want je
6: echt,
7: krijgt mensen
6: bijzonder, toch?
7: Op zoek. Ja, dus ik dacht, nou, misschien een leuke. Er zijn vast heel veel luisteraars die een kamer of een huisje verhuren. Nou, denk dan eens aan de Airbnb-verzekering. Want zodra je gaat verhuren, verandert ook het risico.
6: Is dit dan iemand die dan heeft nagedacht en gedacht van, nou, deze verzekering is er nog niet. Moeten we die gaan ontwerpen?
7: Ja, dat denk ik. Juist. Maar ja, dat is een beetje innovatie. We krijgen natuurlijk steeds nieuwe dingen. En dan moeten we meegaan met de tijd. En Airbnb-verzekering speelt hier op in. Ja. Dus die bestaat. En
6: idee vind ik sowieso. Hè. Dat is natuurlijk per persoon verschillend. Toch raar dat er mensen in je huis zitten. Ja. En je kan natuurlijk niet je hele huis leeghalen. Dus nee. Zeker in zo'n situatie. Heel veel persoonlijke spullen blijven gewoon staan.
7: Ook dat. Kijk, en als daar schade gemaakt wordt door jouw gasten. Dan zou het natuurlijk best fijn zijn als daar ook een vergoeding tegenover staat. En dat kan je met zo'n verzekering uiteraard afdekken.
6: Je hebt er nog meer. Want ja, deze is interessant. In ieder geval goed om te weten nu dat die bestaat. Dat is stap 1.
7: Ja, de tweede. We hebben hem al eens besproken. In een van de eerste uitzendingen was de workation verzekering. We hebben allemaal de reisverzekering. Voor particulier kennen we. We kennen ook een losse zakenreisverzekering. Maar je hebt ook een workation verzekering. Waarmee je dus eigenlijk beide kunt verzekeren. Dus je gaat 's ochtends zit je achter je laptop te werken. En 's middags zit je op het terras aan het strand. Dan ben je 's ochtends zakelijk bezig en 's middags lekker privé. Nou, de workation verzekering dekt dus beide reizen, zeg maar. En dat moet je anders, moet je dat los afdekken. Dus privé een verzekering en zakelijk een verzekering.
6: Deze vind ik interessant, want ik ga, zoals je weet, af en toe wel eens naar het buitenland gewoon voor werk.
7: Ja.
6: Heb daarvoor een zakelijke verzekering, reisverzekering afgesloten.
7: Ja.
6: Die workation verzekering, is die dan voor een bepaalde periode? Dat je bijvoorbeeld een zakelijke reisverzekering, daarvan gaat men denk ik uit van een week of twee maximaal?
7: Nou, je kunt zakelijk ook doorlopend afsluiten. En de workation ook, maar je kunt hem ook voor één keer afsluiten.
6: Maar wat is dan het verschil?
7: Nou kijk, als jij zakelijke activiteiten doet in het buitenland. Dus je zit 's ochtends te werken op je laptop ergens. Of je bezoekt klanten in het buitenland. Dat kan, hè. En 's middags zit je op het strand. Als er 's ochtends schade voortkomt uit jouw zakelijke activiteiten. Dus jij bent als ondernemer, ga je bedrijven bezoeken in Spanje. Ik noem maar wat. En jij slaat daar per ongeluk een kunstwerk van de muur. Of iemand gooit wat over je laptop. Ik noem maar even iets geks. Dan valt dat onder je zakelijke reisverzekering. En lig je dan 's middags aan het strand of je gaat een stadje bezoeken of wat dan ook. En vanuit die hoedanigheid maak je schade aan iemand of aan iemand anders. Dan moet je je privéverzekering aanspreken. En dat weten dus heel veel mensen
6: niet. Nee, precies. Maar het is ook erg ingewikkeld eigenlijk.
7: Nee, maar dat is het ook. Kijk, en met deze verzekering ben je dus voor beide verzekerd. Dus dan hoef je niet twee losse verzekeringen af te sluiten.
6: Maar weet je ook hoe dat dan bijvoorbeeld zit? Dan ben ik heel benieuwd. Hoe zit dat met de premies die

0: Ik denk dat heel veel mensen hem wel kennen, maar toch vind ik dat er meer aandacht aan besteed moet blijven worden. En dat is toch een evenementenverzekering. En een evenementenverzekering denk je natuurlijk wel vaak aan grote feesten die we op televisie wel eens voorbij zien komen. Maar je kunt dus ook wel denken aan een bruiloft. Ja, dat is wat kleinschaliger. Gewoon een groot feest, omdat je 80 wordt of 50. Een jubileum van je bedrijf bijvoorbeeld, waar je wat gasten uitnodigt. En je boekt een locatie, leveranciers worden geregeld, alles staat klaar. En dan gebeurt er iets waardoor het bijvoorbeeld niet door kan gaan. Je hoofdgast komt niet. Of de bruidegom wordt hartstikke ziek. Ja,
1: dat is
0: het
1: ook
0: kan
1: wel
0: allemaal.
1: Bizar. Hè? Je hoofdgast komt niet.
0: Nee, ja, dat gebeurt dus
1: je
0: gewoon.
1: Je moet een beetje denken aan van die films, weet je wel. Dan heb je een enorme bruiloft, die is opgetuigd.
0: Ja.
1: En dan komt een van de twee komt niet opdagen.
0: Nee, ja, dat zien we wel eens. Ik heb laatst nog een evenement verzekerd. Waar we inderdaad de DJ's verzekerd hebben. Waarvan degene zei die het organiseerde. Van, ja, als die uitvalt door ziekte of wat dan ook. Dan heb ik geen feest. Dus dan moet je daar een verzekering voor afsluiten. Maar dat is met een bruiloftverzekering precies hetzelfde.
1: Een bruiloftverzekering bestaat dus ook?
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ben nog nooit getrouwd, dus dat weet ik niet.
0: Nee, maar je kunt daar bijvoorbeeld ook zeggen van, met oma gaat het iets minder goed. Maar ik wil toch wel heel graag dat ze op mijn bruiloft komt. Maar als het, ernstig wordt met oma en ze kan er niet bij zijn. Ik noem even oma als voorbeeld. Kan ook iemand anders zijn. Maar dan kun je op zo'n persoon ook een verzekering afsluiten. Waardoor je dus inderdaad mag cancelen en de dag kan verschuiven naar een ander moment.
1: Ja, wanneer valt zoiets onder een soort van groot event als verzekering?
0: Nou, dat maakt niet uit.
1: Ligt dat aan het aantal personen of aan de omvang van?
0: Nee, zo al
1: eigenlijk
0: heb je 100
1: het bedrag man. wat er maar je, besteed is.
0: Kijk, we verzekeren allemaal onze telefoon van 1000 euro. Maar als je een feestje geeft van 5000, dan denken we, laat maar zitten, weet je wel. Dus 5000, 10.000, 25.000. Dus dat is natuurlijk raar dat je daar niks mee doet. Dus het is een mogelijkheid, het is geen verplichting. Maar als het helemaal in duigen valt, dan ben je wel een hoop geld kwijt. Ja. Ik vind het zonde.
1: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En wat ik me ook wel zou vragen, en dat heb ik ooit eens gehoord, misschien weet jij wel, slecht weerverzekering voor evenementen.
0: Die valt
1: is dat
0: onder de evenementendekking.
1: Dat zit erbij.
0: Dat zit er niet standaard bij. Daar kun je voor kiezen. Er zijn meerdere opties. Maar je kunt inderdaad kiezen voor een slecht weerdekking. Dus stel je geeft een feest op het strand en je... Nou ja, we weten natuurlijk nu niet wat over 3 maanden het weer gaat doen. Maar tegenwoordig in Nederland kan het ook zomaar stormen en code rood zijn. En als je dan inderdaad een feest op het strand geeft, dan kun je kiezen voor die dekking. En op het moment, er zitten wel wat haken en ogen aan. Het moet geloof ik wel echt minimaal windkracht 7 zijn. Of er moet echt een code rood zijn afgegeven. Wil die dekking uiteindelijk zorgen dat jij je evenement mag verplaatsen naar een ander moment. Of kan cancelen, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, want ik kan, misschien ken je dat filmpje nog wel. Dat ging volgens mij vorig jaar in de ronde. Dat was ergens in de Verenigde Staten. Daar viel een heel podium om.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat zijn natuurlijk scenario's.
0: Ja,
1: daar wil je niet aan denken. Maar ben je dan verzekerd op het moment dat er zo'n windvlaag
0: komt? Als je daarvoor kiest. En wat ik zeg. Het moet minimaal windkracht 7 zijn, geloof ik. En het moet echt code rood zijn in Nederland. Wil je deze aanspraak mogen maken op deze dekking?
1: Ja, het belangrijkste is eigenlijk... heb je een feest van 3000 euro. Denk nou over verzekering.
0: Ja, zeker.
1: Dat is de belangrijkste boodschap.
0: Dat is een goeie. Ja,
1: mooi.
0: Absoluut.
1: Zullen we gaan naar de hoofdgast?
0: Ja, zeker.
2: Vandaag staat een nieuw ondernemersdilemma centraal. Onze gast deelt zijn of haar ervaring. Wat is het probleem en waarom is het zo belangrijk?
1: Zullen we maar met de deur in huis vallen, Ilse? Want het is wel interessant. Het gaat hier eigenlijk over heel veel verschillende zaken. Beveiliging van een kantoorpand. Inrichten dus volgens voorwaarden van de verzekering. We gaan het hebben over voertuigvolgsystemen. GPS, pijlzenders op auto's, fietsen, boten. In de studio is Frank Hazelhoff. Hij is eigenaar van Hofzaak. Frank, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom.
1: Welkom.
0: Dank je. Superleuk dat je er bent. Ja, Frank en ik hebben elkaar leren kennen een paar jaar geleden op een evenement waar Frank een hele interessante presentatie gaf. En het grappige is dat onze vaders elkaar ook nog kennen vanuit het verleden. Want die hebben allebei in de branche gewerkt. Dus ik vond het leuk om Frank uit te nodigen vandaag.
1: Ja,
0: en ik ben blij dat je er bent. Want Frank kan hele mooie verhalen vertellen. Dus ik denk, en daar heeft iedereen wat aan die hier naar luistert.
1: Ik kwam, jullie zaten al aan tafel voordat de uitzending begon. En toen kwam ik aanschuiven, hoorde ik een spannend verhaal over een accu van een fiets.

0: waar je ook een tracker in kan stoppen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dit
1: ja.
0: is een beetje wat ja, we erover gaan hebben.
1: Ja, zeker.
0: Maar we gaan het vooral hebben, denk ik, over al die waardevolle spullen. Dus neem een busje inderdaad.
1: Ja.
0: Dat viel me op een paar jaar geleden in Frankrijk. Daar zag ik rondom Parijs allemaal van die bestelbusjes rijden met van die bolle sloten erop, Frank.
2: Ja.
0: En ik zie dat nu eigenlijk voor het eerst ook in Nederland verschijnen. Hoe kan het dat Nederland zo lang geduurd heeft?
2: Ik denk dat het te maken heeft met wet en regelgeving. En verzekeraars die beginnen nu steeds meer dat ze zeggen van we willen wat wij verzekeren, willen wij graag beveiligd hebben. Dus de eisen en de voorwaarden worden steeds strenger bij de verzekeraars. Dus vandaar dat mensen op zoek gaan naar oplossingen. Van wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we het verzekeren?
0: En jullie zijn daar dus expert in. Hoe kan je bepaalde zaken preventief aanpakken? Is dat het verhaal?
2: Ja, wij gaan eigenlijk altijd op zoek naar een praktische oplossing voor de klant, zodat het wel verzekerbaar is. En er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Alleen verzekeraars die zeggen, geef gewoon aan van wij willen het verzekerd hebben. Het moet beveiligd zijn. En vanuit daar hebben ze bepaalde voorwaarden of eisen. En dat is niet altijd praktisch. Dus dan gaan we gewoon in overleg met de verzekeraar van kunnen we het ook praktisch inrichten? En dat is wat we doen. Dus dan gaan we op zoek naar de mogelijkheden en de oplossingen die er zijn.
0: Ja, en die mogelijkheden worden natuurlijk steeds meer, hè? Steeds groter, toch?
1: Ja. Ja, nee, dat is inderdaad ook zo. Maar ja, goed, Frank kan daar alles over vertellen.
0: Want als je dit nu vergelijkt met een jaar of 10 geleden, wat is het verschil met het hier en nu?
2: Het is allemaal veel toegankelijker. Het is veel makkelijker om iets weg te nemen. De wereld is veel kleiner geworden. Eigenlijk is de wereld nog steeds heel groot. Maar het is heel klein geworden. Je kunt alles vinden. Je kunt alles lokaliseren. Je weet ondertussen overal wel wie wat doet. Mensen zijn innovatiever. We hebben veel meer mogelijkheden. Bij wijze van met drones kunnen we al heel veel bij wijze van spioneren. Om te kijken van waar moeten we zijn. Waar moeten we dingen zoeken. Ja, de mogelijkheden zijn oneindig. En dat weten die vergilden ook. Dus ja, wat is er veranderd? Het is allemaal veel benaderbaarder en betaalbaarder.
0: Ja, hoeveel zijn jullie hier bij Hofzaak?
2: Bij Hofzaak ben ik nu alleen, bewust. Maar voorheen heb ik eenzelfde soort bedrijf gehad, waarbij wij met 12 tot 14 man waren.
0: En dan heb je eigenlijk allerlei verschillende elementen, klantvragen die je oplost als het ware.
2: Ja. Ja, klanten die krijgen door middel van Ilse bewijs van krijgen ze een polis. Ilse die zorgt dat ze goed verzekerd zijn. En op de polis staan allerlei clausules en voorwaarden waar ze aan moeten voldoen. En wat wij dan eigenlijk doen is zorgen dat die clausules worden nageleefd en worden opgevolgd. En dat kan door middel van, je moet eerst weten met wat voor klant je te maken hebt, wat voor locatie. En vanuit daar ga je eigenlijk beoordelen van maar wat kunnen we allemaal doen om de zaak te beveiligen.
0: Ja, heb je dat zien veranderen, de vraag eigenlijk ook bij de klanten de afgelopen jaren?
2: De voorwaarden van de verzekeraar worden en de clausules worden strenger.
0: Ja, dus want daar ben ik naar op zoek. Wat is het spel? Is misschien een verkeerd woord, maar wat is inderdaad de beweging in die markt die jij. Waar wordt die door aangestuurd? Is de verzekeraar, de verzekering daar de belangrijkste speler in?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ook er zijn steeds meer mensen die bepaalde goederen, producten hebben die ze toch wel goed achter slot en grendel willen hebben. Het wordt allemaal kostbaarder om bepaalde zaken te beveiligen überhaupt, maar ook te verzekeren. Nou ja, vanuit daar gaan ze de voorwaarden gaan omhoog van, of de clausules die worden strenger. Dus vanuit daar komt eigenlijk de klantvraag ook van help mij eens, wat kan ik nog meer doen om toch de verzekeraar tegemoet te komen zodat ik het verzekerd heb en dat het toch betaalbaar en beheersbaar is.
0: Ja, Elsa, dus, de verzekeringskant, wat heb jij zien veranderen?
1: Nou ja, ik zie wel dat ondernemers bewuster bezig zijn met verzekeringen. Ondanks dat het bij sommigen natuurlijk ook nog echt wel 10 jaar op de plank blijft liggen. Maar als ze iets willen regelen, willen ze het wel goed regelen. Dus zijn vaak de voorwaarden wel leidend, zeg maar. Dat ze zeggen, nou, doe mij die polis maar dan. Want dan wil ik ook gelijk dat mijn pand beveiligd wordt volgens de voorwaarden van de verzekering. Of mijn auto verzekerd wordt. Want dat moet wel, want je hebt gewoon geen dekking anders. Dus je kan het wel links laten liggen. En ik denk dat dat in heel veel gevallen bij heel veel klanten ook echt nog niet op orde is. Daar ligt ook de taak van mij als adviseur natuurlijk. Dat we zorgen dat mensen de juiste beveiliging op hun auto of pand of spullen hebben natuurlijk. Dus,
0: heb je nou een voorbeeld, Frank, van een case waarvan je zegt, als ik daar nu naar terugkijk. is het goed dat het voorkomen is, bij wijze van spreken? Heeft er toch iets plaatsgevonden waardoor jullie hebben in kunnen grijpen, doordat er eventueel een GPS-tracker in zat, wat voorheen niet was?
2: Moet ik even over nadenken, kom ik op terug. Wat wel een actueel voorbeeld is bij een relatie van mij, die heeft een verkoopbedrijf in grond en wegenbouwmachines, dus eigenlijk de zwaardere machines. Die hebben daar een werkplaats bij. Vervolgens hebben we een rondje gelopen door de werkplaats om eens te kijken van wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. Door dat rondje zagen wij heel veel verschillende dingen. En dat was de orde, netheid, de brandbare materialen bij elkaar. Het was nog zo makkelijk om even een sigaretje te roken. Toch bij benzine, oliehoudende stoffen, dat soort zaken allemaal. Ja, en dan op een gegeven moment hebben we aangegeven, ja, weet je, op deze manier kun je niet meer verzekerd zijn. De verzekeraar wil de orde en netheid voor elkaar hebben. De milieuverontreinigende producten die moeten op de lekbakken, nou, et cetera, et cetera. Bij die klant aangegeven van jongens, ruim de boel op. We gaan echt strak controleren. We gaan echt kijken om te zorgen dat je wel verzekerd kunt zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Week later, klant helemaal trots op vrijdag, belt mij op, zegt van Frank, ik ben zo trots. We hebben alles opgeruimd. Nou, helemaal blij, helemaal goed. 3 dagen later, in de nieuwe week, belt hij op. Hij zegt, wat ben ik blij dat we de boel hebben opgeruimd. Want we hadden brand.
1: Oh, nee.
2: Ja. Zo. Ja. Dus eigenlijk door de boel op te ruimen en gewoon de orde net uit voor elkaar te hebben, heeft hij het voorkomen dat zijn pand van enkele miljoenen in de brand was gegaan.
1: Zo.
0: Ja, dus ze hadden brand eigenlijk ergens op de opstelplaats als het ware. En dat was net verplaatst waardoor het niet over kon slaan.
2: Er waren geen stoffen meer dat de brand zich heel snel kon verspreiden. En de orde netheid was voor elkaar. Dus geen losse papiertjes meer, geen losse zaken meer. Ja, de brand kon zich niet heel snel verspreiden. Daardoor hebben ze het gewoon kunnen blussen heel snel en brand voorkomen.
0: Dan denk ik dat je ook wel eventjes een soort van in je handen knijpt. Dat je denkt, yes, hier doe ik het voor.
2: Ja, absoluut. Dat is ook de dingen die we leuk vinden en ja, waar ik gewoon heel blij van word. Op het moment dat zo'n ondernemer schopt toch overal tegenaan. En niet zozeer dat hij het niet wil, maar het kost veel tijd, kost veel geld, kost veel energie. Je moet je mensen mobiliseren om alles toch weer voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk zien ze de nut en noodzaak er nog niet direct van in. Maar door zo'n akkefietje, ja, dan is het wel van, dankjewel.
1: Vaak moet er eerst iets gebeuren. Maar ja, gelukkig gebeurt dat niet bij heel veel mensen eerst. Maar dat is vaak wel waardoor ogen gaan openen, zeg maar. En mensen denken, oh, we moeten toch goed geregeld. Het
0: is bijna een rode draad door dit programma heen.
1: Ja, dat klopt. Dat komt steeds weer terug. Ja.
0: Waar ik wel benieuwd naar ben, de argumenten van op het moment dat je met de nieuwe klanten in gesprek gaat. De eerste argumenten en hoe weet je ze dan toch te overtuigen?
2: Ja, het is heel wisselend. Hè? Het is afhankelijk van de vraag die je krijgt. Krijg je de vraag vanuit de verzekeraar van wil je een inspectie doen op locatie om te kijken of wij dit risico willen verzekeren?
0: Is dat eigenlijk zoals dat vaak werkt?
2: Dat ook, maar ook tweeledig. Het kan vanuit de klant komen en het kan vanuit de verzekeraar komen. Dus dat is bepalend voor het gesprek.
0: Maar het is niet zo dat jij zelf, bij wijze van spreken, klanten gaat werven?
2: Ik heb geluk dat ik gevraagd word om te komen op locatie van Frank. Ik heb een risico, dat moet verzekerd worden. Verzekeraar wil het op deze manier niet meer. Dus via heb ik gehoord dat, kun je me helpen. Zo ben ik recent bij een prefabbouwer geweest. Die bouwt prefab onderdelen van huizen. En die isoleert die met stro. Nou, als je mooi droog stro hebt en een vuurtje erbij doet, dan wil dat best wel branden. Dus verzekeraar die geeft aan van ja, maar jongens, dit risico ga ik echt niet verzekeren op deze manier. Dus je moet aan allerlei voorwaarden voldoen, waaronder de elektra. Dus zorg dat je elektra voor elkaar is, de keuringen op orde zijn, et cetera, et cetera. En die klant zegt gewoon, help me alsjeblieft, van ik moet verzekerd worden. Op deze manier gaat het niet, dus wat moet ik doen? Dus we hebben met deze klant een stappenplan gemaakt. En hebben gezegd van ja, wat moet je eerst doen om überhaupt in aanmerking voor een verzekering te komen? En die hebben we samen opgezet en uitgebouwd. En nu is die op het punt dat hij nog de laatste dingen in de uitvoering moet doen. En dat de verzekeraar eigenlijk al zegt van ja, we gaan je wel verzekeren.
0: Maar in de tussentijd, gewoon even heel praktisch, hè? Ligt dat stro daar maar te wachten totdat alles geregeld is? Of is er nog geen stro aanwezig?
2: Ja, zeker is er stro aanwezig.
0: Dus, maar dat levert wel druk op, denk ik, bij zo'n ondernemer.
2: Ja, absoluut. Kijk, hij heeft nu de boel gewoon niet verzekerd. Dus dan heb je gewoon het risico dat als het misgaat, dan gaat het ook gigantisch mis. En dan loopt het in de papieren.
1: Tja, bizar, hè? Ja, dit soort dingen, dat is voor jou dagelijks kost. Maar ik hoor dit soort dingen ook natuurlijk. En vanuit de verzekeraars worden er ook wel eisen gesteld, uiteraard. Dus ik ga binnenkort ook weer met een risico-inspecteur langs een pand om te kijken of het allemaal goed voor elkaar is met de draadjes netjes in de meterkast. En je ziet af en toe gekke dingen waarvan je zelf ook niet helemaal precies weet wat voor ellende dat kan veroorzaken. Maar een losse stekker ergens op de grond kan al een risico zijn. Of containers die niet afgesloten worden of wat dan ook. Dus
0: oude tv's.
1: Ja, ook. Tuurlijk.
0: Je begint te lachen.
2: Ja, alles is mogelijk. Ja, elektra is gewoon wel een hot item. Je vroeg net van, ja, wat is er gebeurd de afgelopen tijd? Als je kijkt naar de elektrakeuringen. Eerder was het, kan wel, kom wel. Hij stond op de polis. We deden er niet zo moeilijk over. En het ging eigenlijk wel goed. En als de brand was, gingen we kijken, komt het door de elektra? Nee, nou ja, komt wel goed. Nu zie je steeds vaker dat verzekeraars gewoon zeggen van, op het moment dat jij niet voldoet aan je elektrakeuring, heel simpel, dan ben je niet verzekerd. Niet verzekerd, betaal je wel premie, maar je krijgt geen uitkering. Dus je weet ervan dat je het moet doen, dus regel het gewoon.
0: Maak je wel eens mee dat, Ilse, dat iemand bijvoorbeeld een pand huurt en denkt eigenlijk van, nou, ik wil alles tot in de puntjes geregeld hebben en dan blijkt dat de elektra niet deugt. Dat je dan in conflict komt met je huurbaas, als het ware. En dus die huurbaas moet gaan handelen. Maar maken jullie dat mee, Frank? Jij, Ilse?
1: Nou, ik heb nog niet dat daar een conflict uitkomt. Maar vaak zie je wel dat huurders zeg maar niet, ook niet precies weten hoe het is geregeld. Dus dat moeten ze dan natuurlijk weer overleggen met die verhuurder. Wat allemaal weer onhandig en moeilijk is. En dat wij dan zeggen, ja, maar je hebt wel een bepaalde inboedel. Je hebt daar een waarde staan. Dus er moet ook een bepaald slot op die deur. En dat daar haken ze dan toch vaak wel af. Want dat is allemaal ingewikkeld. En dan moeten ze inderdaad kosten maken. Wat jij net ook zei, weet je wel. Dat kost allemaal geld en tijd en moeilijk. Dus dat blijft wel een lastige connectie op die manier met huurder en verhuurder, ja.
2: Het is hier wel belangrijk dat je ook gaat kijken naar het huurcontract. Van wat spreek je af in het huurcontract? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, we leveren hem gewoon casco op. En alles onderhoud en overige zaken en keuringen die erbij komen. Ja, wie pakt dat op?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je als huurder ook helemaal niet nadenkt over van, moet ik een keer een inspectierapport laten maken door een techneut of zo, toch?
1: Nou, wat jij zegt inderdaad, een casco-pand, die heb ik inderdaad laatst ook gehad. En toen zeiden ze ook van, nou, doe mij die polis maar. En dan gaan we zorgen inderdaad dat het opgemaakt wordt zoals de polis het wil. De voorwaarden zijn. Dus dan is dat misschien makkelijker dan dat je al een pand huurt van iemand wat al bestaand is en waar de sloot al op zit en de beveiliging en de elektra al geregeld is. Want dan moet je dat natuurlijk allemaal laten aanpassen. En daar zitten ze niet op te wachten.
0: Zijn er ook trends, Frank, wat betreft, dan gaat het over diefstal, gaat het over de manier waarop dieven te werk gaan. Dat je denkt van, nou, dit verzin je eigenlijk niet, maar het bestaat wel.
2: Nou, daar hadden we het net natuurlijk even over, voordat we elkaar spraken. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat de vrachtwagenchauffeurs overvallen worden. Mensen met de camper. Er wordt CO2, dus koolstofdioxide, wordt ingeblazen in een voertuig. Waardoor mensen even hun bewustzijn verliezen.
0: Die heb ik echt dus nog nooit gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Daar stond ik echt van
0: te kijken. Dus toch nog even het langzame verhaal. dus die criminelen weten een raampje open te krijgen.
2: Ja, of een klein gaatje te boren. Of even wat open te frikken.
0: Er wordt heel veel CO2 in die cabine gespoten.
2: Ja.
0: Jeetje.
1: Het is gewoon eng.
0: Ja.
2: En dan hebben ze rustig de tijd om je portemonnee en je fotocamera of je telefoon of je spullen weg te halen.
0: En zijn er bepaalde gebieden in Nederland waar je extra moet opletten? Of gebeurt dit overal in Europa?
2: Nee, het gebeurt overal in Europa. En je ziet het, het is een trend wat steeds meer kwam. Mijn zoon die is vrachtwagenchauffeur. Die stuurde ik vorige week nog een stukje door van een chauffeur die overvallen was. Waarbij ze aanklopte op zijn deur van, hey, heb jij wel een ticket om een parkeerticket? Heb je die wel? En toen zei hij van, nee, weet ik niet. Die jongen die heeft gewoon uit de gauwigheid nagedacht en zijn telefoon en zijn portemonnee gegrepen. Is vervolgens met die jongen meegelopen die vroeg om het parkeerbewijs. Komt er iemand anders achteraan, want die wist dat die jongen weg was. En die drukt nog even een schroevendraaier in het slot en breekt de boel open.
1: Nou ja. Bizar.
0: Ja, want ik heb daar de laatste toch wel over naast te denken. En dat was puur omdat we s'avonds later een keer reden we over de snelweg. En dan zie je op zondagavond vooral zie je overal die trucks staan bij benzinestations. En over het algemeen zijn die parkeerplaatsen ook niet echt super goed verlicht. En dat je denkt van, nou, dat je maar zo'n leven zou hebben. Dat je daar gewoon een heel weekend staat. In Duitsland al helemaal.
1: Ja, dan mag je natuurlijk.
0: Dan mag je op zondag niet rijden. Dan sta je daar 2 dagen.
1: Ja, En dan gebeuren dit soort dingen dus. Maar vaak dus 's nachts en dan... Oh.
2: Ja, maar ook overdag zou je gewoon in de gaten. En toen ik net aankwam lopen hier bij jullie, waren ze ook met een drone aan het vliegen. Hoe makkelijk is het om even met een drone een rondje te doen om mijn huis? Even te kijken wat er gebeurt. Hoe makkelijk kun je dat doen?
1: Ja.
0: Is dat ook een trend inderdaad?
2: Ja, het gebeurt. Ja. Het gebeurt.
0: Met een drone vlieg je dus rondom het huis?
2: Ja, of om een pand, of bedenk het maar. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om toch even een rondje te vliegen, even te kijken. We hebben warmtebeeldcamera's op de drone zitten, grote lenzen, alles is mogelijk. Dus ja, dan is het, hoe mooi is het om even te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: Trekken vind ik eigenlijk, misschien heb je dat ook wel eens, dat je dit soort verhalen nu hoort en dat je denkt, ja, ik heb hier nog nooit bij stilgestaan.
1: Nee, maar dat is precies wat het is. Daar sta je
0: die
1: ook.
0: Verhalen worden te weinig verteld eigenlijk.
1: Ja, daarom zitten we ook hier. Toch?
2: Ja, gebeurt genoeg in de wereld.
0: Ja. En wat zou er wat jou betreft moeten veranderen daarin? Dat mensen meer bewust zijn van dat dit soort dingen gebeuren?
2: Nou, ik zit veel al bij ondernemers. En aan het einde van de dag, wat wil iedereen? Iedereen wil naar huis. De ondernemer die is misschien zelf op locatie, personeel is op locatie en eigenlijk wil iedereen gewoon op een gegeven moment, het is 5 uur, het is 6 uur, hoe laat je ook moet werken. Als je klaar bent, wil je naar huis. Ja, wie loopt dan nog alle deuren langs? Wie loopt alle ramen bij langs? Wie doet dat? Dus het is gewoon een stukje bewustwording van als je met een vaste club mensen werkt, dat je iemand verplicht maakt om de laatste ronde te doen. Loop een slot- en sluitronde, ga eens kijken wat je tegenkomt. En dat doe ik wel vaak met ondernemers. Dan gaan we gewoon aan het einde van de dag lopen we een rondje. Wat zie je dan allemaal? Oh, ik zie dat de afvalbakken, dat die nog openstaan. Ik zie dat de bakken waar je de poetsdoeken, zeg maar vooral bij garagebedrijven, mensen die met staal, aluminium, nou, noem het allemaal maar op, werken. Die hebben vaak poetsdoeken, die worden in een bak gegooid. En die bak die blijft openstaan. Maar doordat er heel vaak vuil en oliehoudende stoffen aan zitten, ontstaat de broei. Dus die bakken die zijn er niet voor niks. Dus sluit de deksel, doe de sloten erop, zeg maar. En zorg dat die bak dicht is. Laat je hem openstaan, ontstaat de broei. En zo maak je een slot- en sluitronde door het bedrijf heen. En laat je eigenlijk aan de ondernemer zien van welke risico's loop jij. Accu laden, dat doen we allemaal 's nachts. Want overdag hebben we die accu's nodig. De heftruck opladen, tegenwoordig moet alles elektrisch. Kun je wat van vinden? Dat vind ik ook. Maar los daarvan, die dingen die moeten opgeladen worden. Dus waar doe je dat? Doe je dat inpandig of doe je dat uitpandig? En zo zijn er best veel risico's die een ondernemer eigenlijk in de gang van zaken niet ziet.
1: En er moet een bepaalde routine zijn. En die is er bij heel veel ondernemers niet. En als ik inderdaad met een risico-inspectie, dan komt er natuurlijk iemand die dat allemaal naloopt. En ik vind het altijd heel interessant om daarbij te zijn. En ook omdat ik als adviseur die opvolging moet regelen. Ik moet regelen dat die klant zijn handtekening uiteindelijk onder alle punten zet waar ze verbetering aan moeten brengen. Dus daarom wil ik daar ook altijd bij zijn. En ik vind het gewoon super interessant. Maar wat wou ik nou zeggen? Dat je inderdaad, dan geef ik ook al aan. Er moet een bepaalde routine komen. Je moet dat rondje maken om 's avonds die container dicht te doen. Om die kast af te sluiten. En dat is iets wat heel lastig is voor heel veel mensen.
2: En het is niet bewust dat ze het niet willen.
1: Nee.
2: Alleen het is vaak dat ze niet weten waarom. En op het moment dat wat je net ook aangaf, als er wat gebeurt. Ja. Er moet eerst wat gebeuren voordat je ziet wat je moet doen.
1: Ja.
0: Toevallig van de week nog met iemand over dit programma gesproken. Dat ik ook vertelde, hè, waar je niet bij stilstaat, een fietsenzaak, hè, met elektrische fietsen. De accu's moeten uitpandig, zo noem je het toch eigenlijk, opgeslagen worden.
1: Ja.
0: Daar staat niemand bij stil.
1: Nee, daar staat niemand bij stil. Ik was laatst bij een klant en die had in een horecazaak rollen wc-papier bovenop de meterkast gezet. Nou, dat is gewoon doodeng. Want er hoeft maar één vlammetje te komen en de hele boel staat in de hens. Dus het lijkt heel makkelijk van we hebben zo'n hok en daar hangt die meterkast. Hup, we zetten het erboven. Maar dat is gewoon risico.
2: Ja, maar dat is gebruik maken van de ruimte die er is, toch?
1: Nee, klopt. Maar ja, dat kun je met wc-papieren beter niet doen. Nou, met heel veel andere dingen ook niet. Maar dan staan ze ook echt van, hè? Mag ik dat daar niet neerzetten? Nee, maar als er één vlammetje, als er één vonkje ontstaat, dan heb je de hele boel in de hens, weet je wel.
0: Ja, en eigenlijk is het dus, dat zal je ook wel merken, is het continu de verhalen blijven vertellen, denk ik van.
1: Ja.
2: Ja, maar het is gewoon bewustwording. En het is echt niet dat ze niet willen, maar het is gewoon bewustwording van waar ben je mee bezig, wat doe je alle dagen en welke risico's loop je eigenlijk. En die ondernemers, dat moet ik heel eerlijk zeggen, ze willen echt wel. Ze willen alles eraan doen. Want niemand heeft het belang erbij dat een bedrijf in de brand gaat. De ellende die daarvan komt, daar worden ze niet gelukkig van. Alleen de kosten, het moeten, het verplichtje. Ik moet van de verzekeraar dat, of ik moet zus, of ik moet zo. Nou, en als je die drempel over zijn, dan wil iedereen wel.
0: En zijn er nou situaties wel eens die je meemaakt? Bijvoorbeeld in industrieterreinen, s'avonds zie je vaak van die beveiligingsautootjes rondrijden. Is dat ook iets waar jij mee schakelt met dit soort partijen?
2: Afhankelijk van wat de opdracht is, kan dat best wel iets zijn waar ik over schakel. Er zijn best wel jongens die, tegenwoordig heb je die soort van lichtmasten, zeg maar. De bouwwatchen, zeg maar, die zetten ze op locaties neer om extra beveiliging te doen. En zo zijn er eigenlijk diverse manieren, dus ook die autootjes die rondrijden, om daarmee te schakelen.
0: En is dat iets wat jij dan adviseert en dat vervolgens wordt opgevolgd?
2: Dat zou kunnen. Afhankelijk als je, zeg maar, nieuwbouw hebt. Wat is er mooier als jij een hele rij met nieuwbouwwoningen hebt. En er moet allemaal een warmtepompje in tegenwoordig. Ja, om die, of een ketel ergens nog. Om die nog even vroegtijdig weg te halen.
0: Ja, bouwmaterialen zijn duur. Dus die zijn gewild.
2: Gewild. Dus dan kan het wel zijn dat we bij een ondernemer aangeven. Naast de hekken. Maar de hekken die zijn tegenwoordig ook open te draaien. Dat we zeggen van zet er een bouwwatch of een vergelijkbare installatie neer. Die de controle houdt s'nachts. En die signaleert gewoon. Beweging op de locaties. Dus dan gaat het licht aan, dan gaat de alarm gaat af. De meldkamer kan zelfs tegen degene die niet gewenst is daar praten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden.
0: En daar sta je dus ook weer niet bij stil.
1: Nee, klopt.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ik dat vaak genoeg meemaakt, dat het dus minder voorkomt dat er materialen gestolen worden.
2: Klopt, alleen het dievengilde wordt steeds inventiever. Dus ze komen vanzelf weer met wat nieuws. Waarbij eerder een loods, zeg maar, als je je loods afgesloten hebt, is het goed. Tegenwoordig beginnen ze al, je moet trildetectie op je loods hebben zitten. Want ze zagen gewoon je achterwand eruit.
1: Een trildetectie?
2: Ja, zodat je weet dat als de wand bewijs van begint te trillen, dan gaat het alarm ook af.
1: Oh, zo, oké. Ja. Ik leer een heleboel nog steeds iedere dag. Maar ik weet niet alles van jouw vak. Dus daarom is het goed dat je er bent. Maar
0: Zijn er nog meer innovaties, ontwikkelingen waar je nu volgt, waar je mee bezig bent?
2: Waar ik nu mee bezig ben is pijlzenders en voertuigvolgsystemen. Dat is een van de dingen wat ik altijd heb gevolgd en altijd leuk heb gevonden. Alleen de pijlzenders worden steeds kleiner en kun je op steeds meer locaties plaatsen, waardoor men niet weet dat ze er zijn. En waardoor je toch jouw bijzondere bezittingen of jouw goederen die je vervoert of wat dan ook terug kan vinden. Daar is geen constant stroom voor nodig. Het is gewoon een heel klein vierkant blokje. En het is niet groter dan twee Lego blokjes tegen elkaar aan. Ja, en die stop je ergens in tussen onder. En je kunt je eigenlijk jouw objecten of jouw goederen of bijzondere bezittingen volgen.
0: Ja, en wat transport betreft, zo'n hele grote container. Ik kan me voorstellen dat daar ook dat weer een andere aanpak vraagt dan een klein busje bijvoorbeeld.
2: Ja, klopt. Alleen je ziet vaak de pijlzender, dat die in of tussen een pallet met goederen wordt gestopt. Zodra die de container verlaat, dat je gelijk het signaal hebt. Want ook het dievengilde weet wel, we kunnen heel veel moeilijk maken. Als je maar genoeg staal en lood en dat soort zaken ergens gaat plaatsen, dan komt er nooit een signaal meer door. Maar uiteindelijk, als de goederen ergens buiten komen, dan wordt het signaal weer opgepakt.
0: Ga zo verder praten.
3: Vandaag staat een nieuw ondernemersdilemma centraal. Onze gast deelt zijn of haar ervaring. Wat is het probleem en waarom is het zo belangrijk? Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
4: Superstar. All ages.

0: is Orion Sven Hammond.
1: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
2: Hey Ilse, vandaag in de studio Frank Hazelhof, eigenaar van Hofzaak. We hebben net verhalen gehoord over hoe beveilig je auto's, panden. Ja. Het meest merkwaardige was natuurlijk die CO2 inspuiten in cabines.
3: Ja. Dat vond ik inderdaad ook wel een beetje shocking.
2: Ja,
3: denkt daar niet over na, maar dat wisten we al, dat we dat niet deden met z'n allen. Maar er werd nog even net iets getipt over, volgens mij, toch?
2: Nou, met name, want jij bent natuurlijk, dit gaat veel verder. Je hebt de GPS, je hebt het over trackers, je hebt het over preventie, dat soort dingen. Dat is eigenlijk iets waar ik normaal gesproken niet zo mee bezig ben. Maar jij veel meer weet, hè, die criminelen die... Die doen dingen die jij niet verwacht. Hoe kan jij daarop anticiperen als je niet weet dat het bestaat?
4: Ja, dat is een mooie vraag natuurlijk. Door wel gewoon eigenlijk te luisteren en te kijken in je omgeving. Wat gebeurt er? Ik kwam terug van vakantie. En ik had mijn buurman gevraagd van... Beste buurman, wil je alsjeblieft op mijn huis letten? Dat heeft hij keurig 7 weken gedaan. Dat is heel lang geleden hoor, dat ik zo lang op vakantie ging. Maar dat was... Dat had hij keurig netjes gedaan. De laatste 3 dagen van mijn vakantie was hij zelf op vakantie gegaan. En toen kwam hij weer. Toen kwamen wij weer. En toen was hij er ook alweer. Ik zei, buurman, nu alweer thuis? Ja, zegt hij, ze hebben ingebroken. Oh, ik zei, dat is niet best. Loop maar even mee. Dus toen zijn we gaan kijken waar ze allemaal in hadden gezeten. Van de wasman tot aan de kachelpijp tot... Onder de matrassen, de vuile was over de kop gehaald.
2: Ze hebben de tijd genomen.
4: Ze hebben gewoon rustig de tijd genomen, maar op plekken gezocht. Dat je denkt van ja, maar hoe dan? Maar ja, mensen worden steeds ook zelf inventiever en banger misschien wel. Dat ze gaan zeggen, ik ga het in de kachelpijp stoppen, mijn centen. Ja, ik weet niet of dat de beste plek is. Maar het gebeurt wel. En door heel veel te luisteren eigenlijk. En nou ja, met inspecteurs, met experts, met eigenlijk iedereen blijven praten en in contact zijn. Ja, dan hoor je eigenlijk wat er allemaal gebeurt en wat de mogelijkheden zijn.
2: Wat zou dan jouw advies zijn? Ik zou dan denken, moet je dan gewoon simpelweg een spaarpotje ergens met €100 of zo... in je huis hebben staan, dat ze denken, dit is...
3: Een soort afleider of zo.
2: Ja.
4: Nou, als ze de tijd hebben, dan weten ze je echt wat te vinden.
2: Ja, en zo'n CO2 inspuiten, wat zou je bijvoorbeeld adviseren... Als je dit hoort als vrachtwagenchauffeur of als koerier? Dan kan ik me voorstellen dat je wel denkt, van, hier moet ik iets mee.
4: Ja, je kunt een melder kun je doen, gewoon even klikken. Die gaat af zodra... Het is als het ware een reukorgaan.
2: Dus CO2 melder?
4: Ja. Die gaat af.
2: En dan gewoon zo'n ding die je bij de bouwmarkt haalt?
4: Ja, ze zijn er allerlei soorten en varianten. En dan moet je natuurlijk wel even kijken wat het best passende is. Want sommige moet je batterijtje, andere moet je stroom. Dus daar moet je wel even goed naar kijken. Maar
3: dan dus ook in een caravan of een camper. Of eigenlijk alles wat open kan. Of ja, op die manier waar je in kan leven, zeg maar. Zou je natuurlijk zo'n ding moeten hebben.
4: Mensen worden gewoon overvallen in hun slaap. Dus een klein gaatje en een beetje CO2 erin. En het is klaar.
3: Dus als ik op vakantie ga en ik huur ergens een staakcaravan of iets, dan moet ik gewoon zo'n mobiele melder meenemen, toch?
4: Bestaan
3: die ook?
4: Ja, die bestaan.
3: Oh ja?
2: Ik kan me voorstellen dat als je zelf nu een caravan hebt, dat je denkt van ik ga dit jaar wel heel anders op vakantie dan had ik dit gehoord.
3: Ik vind dit wel echt een eye-opener.
4: Gewoon veel buiten zijn.
3: Nee, begrijp ik. Maar we moeten allemaal slapen. Dus als je 's nachts ligt te slapen ik zou dat toch niet zo prettig meer vinden.
4: Ja, en raampjes, alles wordt dicht gedaan, zodat de CO2 zijn werk doet. En dan halen ze rustig je spulletjes weg.
2: Daarbij nog levensgevaarlijk als er te veel hoeveelheid CO2 in zo'n caravan of cabine komt.
4: Maar uiteindelijk moeten ze het natuurlijk zelf ook in. Dus als je maar een half uurtje knock-out bent, dan hebben zij de tijd om
2: het leven te doen. Stel, gasmaskers kan je ook overal kopen, toch?
4: Ja.
3: Het gaat wel.
4: Ja, maar ga jij zo slapen?
3: Dat is ook niet echt charmant.
2: Nee, ik heb meer over de inbrekers. Dat zij met een gasmasker naar binnen gaan.
3: Dat kan natuurlijk ook. Ja.
2: En dan GPS, pijlzenders. Wat is daar bijvoorbeeld het verschil?
4: Nou, GPS heeft een constante stroom nodig. Dus die wordt aangesloten in je auto. Gemonteerd. En vanuit daar heb je eigenlijk continu de mogelijkheid om je voertuig te volgen. Een pijlzender, die geeft op een aantal momenten per dag geeft hij een pijlmoment uit. Dan zegt hij van, op dat moment was je hier. En vanuit daar heb je eigenlijk niet een real-time locatie. De pijlzender heeft geen stroom nodig. Gaat gewoon 3 tot 5 jaar mee, afhankelijk van welke je hebt. Dus daar heb je weinig onderhoud aan of eigenlijk geen onderhoud aan. Hij is niet zo snel vindbaar en hij is moeilijker te jammen, zeg maar. Omdat hij op een bepaald moment een pijlmoment geeft om een locatie te trekken.
3: Maar dan zou toch eigenlijk iedereen met een pijlzender moeten werken? Waarom is dat verschil er dan nog, denk ik dan?
4: Nou, het verschil is dat je niet altijd een live locatie hebt. Dus er zijn heel veel verzekeraars. Kijk, als je een dure auto hebt en de verzekeraar zegt je moet een GPS-systeem erop hebben. Ja, dan willen ze ook een live locatie weten van hey, dat ding wordt nu gejat. Dus dan moeten we nu actie ondernemen. Dus hoe sneller je erbij bent, hoe eerder je voertuig terug is en hoe minder schade de verzekeraar leidt.
3: Ja, precies.
4: En een pijlzender die pelt maar op 3 momenten per dag uit. Dus op het moment dat je erachter komt dat je object gestolen is, bij wijze van 24 uur later, ga je dan op zoek. Dus dan ga je hem activeren, ga je zorgen dat hij vaker uitzendt en dan ga je op zoek naar jouw locatie.
2: Ja, dus en eigenlijk.
4: Ja.
3: Hij is dus eigenlijk in een soort van slaapstand, die pijlzender. En pas op het moment dat je hem nodig hebt, kun je hem activeren.
4: Ja, hij is wel elke dag is hij actief. Dus hij geeft wel elke dag 3 of 5 pijlmomenten geeft hij af. Dus hij laat wel zien van, hey, ik ben actief en ik ben, als er wat is, dan sta ik gereed, zeg maar. Maar hij kan extra geactiveerd worden, dus dat hij continu blijft uitzenden op het moment dat hij objecten gestolen zijn.
2: Nu, is er een paar jaar geleden, nu kan je het inmiddels overal kopen, van die trackers.
4: Ja.
2: Zijn daar ook, is er een jammer ook voor die dat kan verhinderen? Of zijn die wel veilig bijvoorbeeld?
4: Wat je vaak ziet is dat die herkend worden door bepaalde systemen of met je telefoon. Dan heb je ook een, volgens mij heeft Apple heeft ook zo'n soort systeem. Dat ding moet je opladen. Dus als je hem niet oplaadt, dan is het ook klaar. Geeft hij geen signaal. Maar hij is door veel meer mensen te lokaliseren en te herkennen. Als je een echte SCM goedgekeurde pijlzender hebt of gewoon een pijlzender die voor de verzekeraar akkoord is, ja, dan is die niet makkelijk te checken. En hij is niet zichtbaar voor andere mensen.
2: Ja, dus met andere woorden, stel je zou denken, houd je touwtje, maakt me niet uit. Ik stop zo'n trekker erin. Ja, dan ben je er dus gewoon verre van niet.
3: Nee. Maar is het dan zo dat zo'n pijlzender die, wat jij zei net, die gaat 3 tot 5 jaar mee. Als dat ding op is, moet je dan een nieuwe kopen of moet je hem weer opnieuw laten?
4: Nee, je moet een nieuwe kopen.
3: Ja, precies. Ja. En die hoeven niet gekeurd te worden tussendoor.
4: Nee, tussendoor niet. Maar goed, er gaat een gekeurde zender die gaat in het object.
3: Ja, dus. Ja, precies. Oké. Okay. Oh, interessant.
2: Is dat kostbaar? Dat is kostbaar. Ja, de lading is kostbaarder.
4: Nee. Ja. Nee, als je kijkt naar een goede pijlzender waarbij de opvolging er is, de meldkamer er is, waarbij zelfs opsporing wordt gedaan en ook daadwerkelijk de aangifte voor jou verzorgd kan worden. Ja, dan praat je voor 3 jaar praat je over 200 euro, 199 euro.
3: Nou, dat valt dan wel mee.
2: Peanuts.
3: Maar ja, heb je wel eens gehad dat door middel van zo'n zender, GPS of pijlzender, dat voertuigen zijn teruggevonden?
4: Als ik het heel plat sla, 99% van de voertuigen die gestolen wordt en die een pijlzender heeft, wordt teruggevonden.
3: Okay.
4: En dat is eigenlijk 99%. Eigenlijk is het 100%, maar we hebben zoiets van, we doen een veilige marge. Dus die 1% benoemen, maar niet dan. Het kan altijd een keer gebeuren dat. Maar met bijvangst, dus met alle bijvangst van andere objecten die ook gestolen zijn, maar die geen pijlzender hadden, zitten we op 114% tot 117% wat we terugvinden.
3: Oh,
2: en wat je terugvindt, waar vind je dan vaak terug?
4: Driehoog, Amsterdam Zuidoost, Belmer, het wordt overal gevonden. Het maakt echt niet uit.
2: Maar het is van niet Brabant zo dat het meteen de grens overgaat.
4: Nou, ook dat zie je vaak bij werkmateriaal, het kleinere werkmateriaal. Knikmopsjes, heftrucjes, zitmaaiers, dat soort spul, dat wordt verzameld. Dat gaat de grens over. Daar staat het een tijdje in depot. En vanuit daar komt er eens in de zoveel tijd een vrachtwagen. Die haalt alles op en dan wordt het omgekat.
3: Want dat hoor je veel trouwens, hè? Dat bij boerderijen de boel leeg gestolen wordt. Dus,
4: klopt.
3: Maar met zo'n zender kan je dat allemaal weer terugvinden.
2: Maar jij zegt eigenlijk, wat je nu vertelt, is het wordt dus gewoon georganiseerd.
4: Absoluut.
2: Ja, dus er zijn wat teams die gaan overal met hun klauwen tekeer. En dan wordt het verzameld op 1 plek. Dan gaat het de grens over. Dan wordt het daar ergens opgeslagen. Waardoor het maanden niet zichtbaar is. En niet gevonden of getrackt kan worden.
4: Of het wordt omgekat. Dus de nummers worden eruit gehaald. Alles wordt weggeveld. En we maken er weer wat nieuws van. Dan komt de markt op en klaar.
3: Nou, bizar. Ik vind dat echt bizar dat allemaal zo kan.
4: Ja, als je ziet wat er in een weekend gestolen wordt. Ik doe heel veel zaken met dezelfde partij. En als je ziet wat zij elke maandag weer aan meldingen hebben. Van fatbikes tot aan zitmaaiers, tot tractoren, tot motoren, buitenboordmotoren.
3: Of van boten en zo natuurlijk ook. Boten. Daar kunnen natuurlijk ook pijlzenders op.
4: Ja, ja, het vaarseizoen begint weer. Net zoals dat jij zei, het evenementenseizoen.
3: Ja.
4: Wat je ziet in de hoogtijdagen, zeg maar, als iedereen zijn bootje weer buiten heeft liggen, een buitenboordmotor eraan.
3: Ja.
4: De buitenbootmotor zit vaak met een motorslot, zit die wel vastgemaakt. Maar ja, een tangetje. Tegenwoordig hebben we accu's, hebben we gereedschap op accu. Dus we kunnen heel makkelijk wat doorslijpen. Ja, en dan zie je dat de buitenboordmotoren worden gestolen. Want het is en heel makkelijk. Je vaart er met een bootje heen. Je doet een paar opblaasbanden, die knoop je aan elkaar. Je laat de buitenboordmotor erin zakken. En je neemt gewoon 10 buitenboordmotoren mee. En je vaart ermee weg. Nou, doe er een pijlzender in en je vindt hem weer.
3: Ja.
2: Hoe vaak hebben wij elkaar dit uur aangekeken?
3: Nou, heel vaak merk ik.
2: Nooit zo vaak.
3: Nee, ik zie je. Kijk, echt met zo'n vraagteken. Ja, bizar, van, nou, ja, weet je wel. Ja, mooi is dat, hè?
2: En ja, jij bent dan eigenlijk erbij gebaat dat je dit wel iedereen vertelt. Zodat iedereen daar preventief mee om kan gaan.
4: Ja.
2: Overigens, ik vroeg me nog even af. Caravans hadden niet al een CO2-melder?
3: Dat weet ik niet.
4: Niet standaard, ja. In de nieuwere modellen zal het allemaal inzitten. Maar er zijn ook nog heel veel oudjes onderweg.
3: Ja.
4: Oude campers.
3: Goed om even te checken, denk ik.
4: Ja.
2: Heb je nog andere tips? Naast alle tips die we gehoord hebben dit uur. Ter afsluiting, Frank.
4: Zorg dat je je orde en netheid voor elkaar hebt op je bedrijf. Ja. Dat is wel belangrijk. Zorg dat je eigenlijk de standaard dingen. Het accu laden als jij je pand verlaat. Zorg dat er niet meer geladen wordt in je pand. Zorg dat je je onderhoud regelmatig doet van de koelmotoren. In je pand bewijzen van eigenlijk alles wat onderhoud nodig heeft, doe dat gewoon met enige regelmaat. Dat is niet eens dat het moet vanuit de verzekeraar, maar het voorkomt wel heel veel ellende. Hou TL-balken, hè, die knipperen standaard. De ouderwetse TL-verlichting, die knippert. Dat is het teken dat hij probeert te starten. Dat lukt net niet. Veel stof eromheen. Maak het gewoon schoon. Vervang die TL-verlichting voor LED-verlichting. Wordt het allemaal een stukje veiliger van. En ja. Zo zijn, ja... We kunnen 100.000 tips doen, dus, maar daar kunnen we een nieuwe rubriek voor maken.
2: Beter gewoon even bellen.
3: Kom nog een keer terug.
2: Dankjewel dat je er was.
1: Vrolijk zaken doen.
2: Ja, tot slot de rubriek Vrolijk zaken doen. En dat doe je zo, Ilse.
3: Ja, hoe doe je dat? Nou ja, even ik dacht ineens een tip. Voordat je op reis gaat, is het misschien wel goed om even helemaal in deze roerige tijden van oorlog en ellende. Even nederlandwereldwijd.nl te checken. Want ik kreeg toevallig laatst een vraag vanuit een relatie die op vakantie wilde naar Jordanië. Ik weet niet of ik dat al eerder genoemd had, maar het is daar code oranje of rood.
2: Ga je toch niet op vakantie?
3: Nou ja, goed. En toen zei ik, ja, ik kan niet voor jou beslissen of je wel of niet daar naartoe moet gaan.
2: Nee.
3: Check in ieder geval even Nederland wereldwijd. Daar worden die kleurcodes aangegeven. En vanuit de verzekering hangen daar natuurlijk ook voorwaarden aan. Dus ik denk dat je dan prima in staat bent om te beslissen of je daar wel of niet naartoe moet willen gaan. Dus nederlandwereldwijd.nl vond ik wel een goede.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Verder.
3: Ga je uitbreiden met een tweede locatie, kom ik ook nog regelmatig tegen. Zorg dan ook dat alle spullen en inventaris en goederen op die locatie verzekerd worden. Wordt heel vaak vergeten. Klinkt van, nou, heel logisch misschien dit, maar voor heel veel mensen is dat het niet. Je hebt daar natuurlijk soms ook een voorraad staan wat een vermogen kost. Zorg dat goed verzekerd is. En dus ik dacht, nou ja, goed, dan is dat misschien wel een goeie om even te checken.
2: Ja, verder tip 3.
3: Wat ik ook vaak tegenkom weer de laatste tijd, is dat er ondernemers zijn met een holding en één of meerdere werkmaatschappijen. En als ik offertes maak, dan heeft de klant vaak het idee dat we een aansprakelijkheid en rechtsbijstandverzekering bijvoorbeeld op alle BV's moeten afsluiten. Maar nou ja, ik kan ook werken met constructies om alle BV's op één product te plaatsen, zeg maar.
2: Dus onder een holding dan, als het ware idee?
3: Nou nee, dan, ja, je kunt dan zeggen, nou, ik verzeker de werkmaatschappij, daar doen we een aansprakelijkheid en een rechtsbijstand, maar die kun je dan ook weer koppelen aan de holding, dus dan ben je geen dubbele kosten voor je premie kwijt.
2: Ja, slim bundelen.
3: Ja, slim bundelen. Dat is het eigenlijk inderdaad.
2: Mooi.
3: Dus dat waren mijn tips.
2: Mooie tips voor nu. Volgende maand. Het seizoen begint een beetje met de evenementen, geloof ik.
3: Ja, klopt. Nou, dat begint nu een beetje. En ik vind het heel erg belangrijk om daar aandacht aan te blijven besteden. En een van mijn mooie relaties organiseert ieder jaar in mijn hometown Dronten een heel mooi festival. En die mag ik al een aantal jaren verzekeren. Wat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar Marco vond het ook leuk om daar wat over te vertellen. Dus,
2: dus die gaan we de volgende keer bellen.
3: Zeker.
2: Ja, interessant. Ik kan me ook van voorstellen dat je spontaan in zo'n dorp als Dronten spontaan een festival denkt te gaan organiseren. Wat klein begint. Voordat je het weet, slaat het aan. Wordt het groot?
3: Inmiddels
2: staan er in één keer 500 mensen in je tent?
3: Ja, nee. Het zijn er al meer dan 1200 geloof ik op het moment. Dus het is echt een heel bekend iets en een superleuk feest. Maar ook gelukkig goed verzekerd.
2: Dankjewel weer voor deze ronde van Insured and Inspired. Volgende maand zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering terugluisteren of die andere aflevering over bijvoorbeeld nog meer speciale verzekeringen? Want die hebben we ook gehad. Luister dan terug via de website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer.
1: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

shaping your future. New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Never give up.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
2: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
5: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
10: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
11: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door AdSwag, DCVF, Spotta en Havas Media. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Dit is Marketing Report met Bas Vlucht.
13: En vanavond bij ons de gast Jeroen Verkroos van LeaseWeb, Esther Goos van Scoopers, Otto van der Harst van Stichting Reclamecode, Matthijs Kiezeman en Marike van den Hoek van Mediabureau Jungmeister en Daniel Samama van Chip.
1: Dit is Marketing Report op New Business Radio.
13: Ja, en bij ons in de studio Daniel Samama van Chill. Leuk dat je er bent. Of vind eigenlijk ik moet ik zeggen, leuk dat je er weer bent.
14: Ja.
13: Het is niet voor het eerst.
14: Nee.
13: Leuk.
14: Gezellig.
13: Ja. Kun jij je Chill introduceren?
14: Zeker. Chill is een reclamebureau van oorspronkelijk van Koreaanse komaf, maar al een tijdje in Nederland aanwezig. Werkend voor Benelux doen wij in ieder geval. We werken voor heel veel mooie klanten zoals Samsung. We doen heel veel voor Basic Fit. We hebben D66 de afgelopen jaar geholpen.
13: En hoe?
14: Ja, en hoe? En we zijn nog steeds bezig voor ze. Het is nog niet afgelopen. We zijn de mooie projecten voor Philips aan het doen. We werken ook voor een mooie noedelmerk gemaakt, Nongshim. Dus zo houden we onszelf van de straat. Doen we vanuit Amsterdam, Schiphol, Brussel veel voor heel Europa. Soms ook global. En ook bijvoorbeeld voor de Stichting Ideële Reclame Sieren, waar we het vandaag over gaan hebben.
13: Ja, je denkt, ik duik meteen op die Sieren.
14: Zeker.
13: Dat komt zo aan boord. We gaan eerst even ergens anders over hebben. Zeg dat D66, dat is leuk. Want ik zit in de hoofdjury van de SAN. Daar ben ik heel trots op. Daarom zeg ik dat ook af en toe. Ja. Eigenlijk elke uitzending zeg ik dat wel een keer. En toen kwam ook D66 voorbij.
14: Ja.
13: Genomineerd voor adverteerder van het jaar.
14: Zeker.
13: Totale revolutie. Dat een politieke partij hele grote adverteerders eruit drukt. Dat was zo'n bijzondere case was dat.
14: Ja.
13: Wat heeft dat gedaan voor jullie bureau?
14: Nou, het is grappig dat politiek is natuurlijk echt een moeilijk onderwerp. Omdat de politiek is nogal aan verandering onderhevig. Dan denk je dat klanten altijd wel houden van verandering. Maar klanten die een politieke partij zijn, die houden echt van verandering. En want het is natuurlijk ook niet gek, want er gebeurt natuurlijk continu van alles. Maar dat is ook precies wat wij leuk vinden. Dus het heeft voor ons heel veel gebracht dat we en dichter daarbij zijn. En ook dat we als bureau nog beter hebben geleerd om ons continu aan te passen aan wat er speelt. Ook te werken aan lange en korte lijnen tegelijk. Want weet je, Geert Wilders zegt iets en morgen moeten we er iets mee. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon een merk wat zich over een jaar moet gaan verhouden tot iets. Toen was het de Tweede Kamer, maar daarna kwamen de gemeenteraad. Nu komen de Provinciale Staten eraan. Ze hebben goed gewonnen, zoals je weet.
13: Zo.
14: Maar nou moet je dus vasthouden. En ook daar kan communicatie een mooie rol spelen.
13: Ja, nu ga ik nog één vraag over stellen. Dan hou ik daarvoor wel een eerlijk antwoord. Denk jij dat wij nu een minister-president hebben dankzij de campagne van Chill? Een eerlijk antwoord geven.
14: Met hulp van... Nee, kijk, je kan dat niet isoleren. Het is niet
13: maar één
14: isoleren.
13: Regel, hè? Dus je kan het bijna niet anders.
14: Wat zeg je?
13: Nee, het scheelde bijna niks.
14: Het scheelde bijna niks, ja. Toch meer dan één zetel per seconde, zeggen wij altijd. 25 seconden commercial. Nee, maar het was natuurlijk veel meer. Communicatie speelt een rol. De hele strategie waar de communicatie tot geleid heeft is veel breder dan alleen maar een commercial. Er zijn veel meer mensen bij betrokken bij geweest. Ik kan wel zeggen dat dat een rol heeft gespeeld. Ja,
13: ja, ook de slogan en die Nederlandse vlag. En dat was een mooi verhaal. We gaan er niet te lang over door. We hebben beperkt tijd. We gaan nu luisteren naar iets leuks.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de banker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
14: Zo is het.
13: Hey, Daan, wat vond jij ervan?
17: Nou, wat vrolijk.
13: Dat is het, hè? Bij Sieren denk je soms een beetje zwaarmoedig, maar dit was super vrolijk.
14: Ja, zeker. Bewust ook.
13: Hey, het is reclame. Geen toeval, hè? Allemaal bewust. Hey, vertel eens. Jullie werken dan voor Sieren.
14: Ja.
13: Doe je dat dan voor 0 euro?
14: Ja. Ja, dus Sieren probeert 2 campagnes per jaar te maken. Dat lukt ze ook meestal. Dat doen ze met verschillende bureaus. Die selecteren zij. Sieren bestaat uit een grote groep aan professionals, mensen die echt hun sporen wel verdiend hebben in de reclame- en media-industrie. En die weten wel waar ze de goede bureaus moeten vinden. En dus ook ons.
13: Maar betekent dan dus, jij wordt dan geroepen door Sieren en dan zeg je altijd, ja natuurlijk.
14: Nou, je mag je hand opsteken, of figuratief je hand, of figuurlijk je hand opsteken. En dan ga je in gesprek. En dan ga je samen op zoek naar een onderwerp wat je samen past en waar je ook als bureau al die tijd in wil steken. En dat was dit voor ons. Wij vonden dit een fantastisch onderwerp. En het gaf ons ook de ruimte om te laten zien wat wij als bureau, als Chill, kunnen. Dus daar zijn we opgesprongen. Dat doe je absoluut niet alleen. Het laatst heeft iemand een berekening gemaakt. We kwamen tot 150 creatieve professionals die zich belangeloos hebben ingezet onder onze campagne-idee om deze campagne te realiseren. Het is inderdaad belangeloos, maar met heel veel liefde.
18: En hoe kwamen jullie dan met allebei de partijen op hetzelfde antwoord op dezelfde campagne uit. Hoe ging dat gesprek tussen jullie?
14: Dus het begint met een onderwerp. Die onderwerpen die worden door het Sierenbestuur één keer per jaar worden meerdere onderwerpen opgeworpen. En dan besluiten ze, nou, dit willen we wel. Dat kwam bij ons. Wij hebben daar een heel aantal reclame-ideeën of campagne-ideeën op bedacht. Nou, zoals dat gaat, hè, met normale klanten en opdrachtgevers. Gaan een paar rondes overheen. Op een gegeven moment merk je waar het enthousiasme ligt. En dan ga je vanuit daar ga je zoeken van, oké, wij wilden heel graag een liedje maken. We wilden ook dat het echt een liedje was en niet gewoon een soundtrack met een BNR onder een commercial. Dus daar gingen we een artiest voor zoeken. Nou, dan ga je in gesprek met artiesten, met platenmaatschappijen, et cetera. Vanuit daar dan moet je ook een videoclip hebben. Oké, wie kunnen dat dan binnen deze stijl? Kom je bij een productiemaatschappij uit? Bandit in dit geval, met Hotel Rio. Wat een gouden match was. En je merkt al heel snel, okay, mensen vinden dit leuk. En mensen willen graag deel zijn van dit optimistische verhaal. En soms gaat dat makkelijker dan anders. En dit keer ging het echt heel makkelijk. Je merkt al heel snel dat het gewoon een hele grote groep, een soort zwaankleef aan werd van leuke mensen die mee wilden werken.
19: Daniel, de resultaten, hè? Dat is natuurlijk, je doet dan voor niks mee, maar ja, er moeten wel resultaten komen.
14: Ja.
19: Hoe meten jullie dat? Zo'n liedje kan ik me voorstellen, dat is in termen van streams.
14: Ja, alles wordt heel goed doorgemeten. We zitten nog midden in de campagne, dus ik kan er nog niet heel veel over zeggen, als in waar jij als Sanjury-lid gelukkig van wordt. Ik kan wel zeggen dat de reacties en de mate waarin het is opgepakt in PR en in het nieuws heel groot is. Dat is een goede graadmeter. Ik merk op social dat mensen het doen. Ook de mensen die we dat niet gevraagd hebben. Dat mensen zich er ook toe verhouden. Dat ze proberen een praatje te maken. Kijken hoe dat gaat. Er worden opiniestukken geschreven in Trouw en Volkskrant, et cetera. Dus vooralsnog ziet het er ontzettend goed uit. De echte metingen moeten nog komen. Er komt een hele nieuwe flight aan in september, oktober. Dus daarna gaan we pas echt op.
19: Ja, het is wel een campagne die me enorm aanspreekt. Want ik ben enorm voor praatje maken.
14: Ja,
19: en
14: recht.
19: Contact leggen. Het is soms niet altijd even makkelijk. En nee. Soms denk ik, nou, weet je, een beetje mis of zo. Weet je, maar ja, toch heel leuk. Ik denk dat er veel wantrouwen is in het algemeen. Weet je, van als je iets tegen iemand zegt van, ja, weet je, wat wil je voor mij? Of moet ik iets voor je doen? Of heb je
14: de meeste mensen denken dat andere mensen niet op hen zitten te wachten. Of dat zij niks te brengen hebben. En dan doen ze het maar niet. Ik herken dat ook wel bij mezelf. Ik ben ook niet een heel natuurlijke praatjesmaker met vreemden. En dan denk je, ja, waarom zouden die mensen dat leuk vinden? Maar wat dus blijkt, is dat eigenlijk iedereen het hartstikke leuk vindt. En ook dat je het helemaal niet, wat mij overtuigt, is dat je het helemaal niet per se moet doen als een soort altruïstisch ding. Van, oh, dan ga ik met jou praten, want anders dan ben jij eenzaam. Maar je wordt er zelf gelukkiger van. Het geeft je een kleine endorfine of dopamine boost, waar je de rest van de dag een beetje je kop kan meezweven. Van, oh, dat was een leuk gesprekje vanochtend bij het tankstation. En daarnaast verlaagt het je angst voor vreemden, verhoogt het je gevoel voor community. Nou, je kent Sieren, het staat voor de maatschappij, dat ben jij. Dus als 17 miljoen man iets gelukkiger is, zich iets meer thuis voelt in de gemeenschap en iets minder angst voor vreemden heeft, dan krijgen wij een leuke land.
19: Ja, fantastisch. Want we hebben nu de commercial gehoord, in de wat langere versie die op Spotify staat. Als je naar de tekst luistert, als ik me niet vergis, staat er iemand bij de kassa en dan spaart je ook zegels en dan spaar je zelf ook wat. En er komt een heel verrassend antwoord, waardoor er eigenlijk een soort van hele wereld open gaat.
14: Ja, dus de campagne draait voornamelijk om, we wilden niet met een soort opgeven vingertje zeggen, je zou een praatje moeten maken, want dat is leuk. Of want anders is het zielig of zo. We geven gewoon wel heel veel voorbeelden. Wat kan je dan zeggen? De vrouw naast mij heeft een hondje in haar tas. Een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet. Nou, dan vraag je hoe heet je hond. Of inderdaad de man bij de kassa zegt, spaart u zegeltjes? Dan vraag je, wat spaar je eigenlijk zelf? Nou, en daar, die hele campagne is eigenlijk een opeenstapeling van voorbeelden. Dat zit in deze videoclip en deze track door de onvolprezen Tim Koehorn. Maar ook in heel veel out-of-homes. En we hebben bijvoorbeeld ook superveel digital out-of-home gemaakt die specifiek is voor een omgeving. Dus specifiek voor de Albert Heijn, specifiek voor Basic Fit, specifiek voor de Jumbo of bij Schiphol. Waar je dus voorbeelden ziet van wat kan je nou vragen in deze omgeving.
19: Het is bijvoorbeeld jammer dat jij nu niet aan mij had gevraagd, wat spaar jij dan? Want ik spaar tegenwoordig ook iets.
14: Podcast.
19: Nee, ik spaar Starbucks bekers. En die heette in de I Am Here serie. Die heb je, moet je voorstellen, die maken ze over de hele wereld. Echt de hele wereld. Maar niet overal. En nu heb ik laatst een reisje gemaakt. En ik heb nu gescoord in Bremen, Hamburg en Kopenhagen. En binnenkort organiseer ik een pubquiz. En dan mogen de mensen raden waar de bekers vandaan komen. Plak
20: leuk
19: aan de stad even af. Maar dat geheel terzijde. Maar je ziet dat dat had een heel gesprek kunnen openen. Ja. Als je het had gevraagd. Daan, wat wil jij nog weten van Daniel?
18: Nou, ik wil graag weten of jij je eigen gewoontes hebt aangepast nu dat je bent begonnen met deze campagne.
20: Mijn eigen wat, sorry?
18: Je eigen gewoontes met...
20: Ja, ik moest mezelf dat dus wel toezetten om dit gewoon te gaan doen. En heel veel mensen die meededen aan deze campagne hadden dat ook. En iedereen komt ook met hetzelfde terug van ja, ik moet er even toezetten. Maar het is echt heel erg leuk. En het is ook, als je er helemaal aan begint, dan weet je ook, komt het ook in je natuur. Dan weet je, dan vind je het niet meer eng. Dan weet je ook dat je wat stoms over het weer kan zeggen. Of over Ajax, of over wat er dan ook op straat gebeurt. Want dat is ook het hele punt. Je hoeft niet altijd een enorm zinvol gesprek te hebben. Het gaat er gewoon om dat je even kort contact maakt over iets nutteloos. En dat je daarna ook gewoon weer lekker je eigen kant op gaat. En dan heb je gewoon even een fijn momentje gehad.
19: Hey, en het onderwerp zelf, verzint Sieren dat? Of gaat dat ja. ook in... Dan komt Sieren met de opdracht.
20: Publiek kan onderwerpen aanleveren. Dat doen ze ook heel veel. Maar de bestuursleden van Sieren hebben 1 of 2 keer per jaar een sessie waarin ze onderwerpen bespreken. En dan gewoon voelen wat vinden wij belangrijk. Dat wordt daarna ook gemeten. Dus dan doen ze een meting in het land wat de urgentie is, waar mensen zin in hebben om te horen. Dat kwam dus ook, je zei zelf net van nou, dat was een lekker optimistisch onderwerp. Soms maar heeft Sieren ook wel zware onderwerpen, dat is ook absoluut zo. Maar er is dus nu ook heel bewust gekozen om een keer iets lichtvoetigs te doen. Dus een keer iets vrolijks te doen, want we merkten dat mensen daar naar snakken.
19: Ja, waarom doet Churchill hier aan mee? Want als je die uren... zo omzet in factuurtjes, dan loop je toch gewoon een getal met een paar nullen mis.
20: Zeker. Ja, ten eerste omdat het heel erg leuk is. Maar daar gaat mijn CFO iets anders over zeggen. Maar nee, kijk, het is ook gewoon voor ons. Het laat heel goed zien wat wij kunnen. En wat we willen maken. En wat we kunnen zijn in de markt. Het is een campagne met die ten eerste heel leuk en vrolijk en gezellig en optimistisch is. Er zitten een aantal hele slimme... vind ik zelf, mediakeuzes in. Het is onwijs veelvormig. We hebben weet ik hoeveel assets gemaakt. We werken samen met ontzettend veel hele leuke professionals die we allemaal in een soort legertje om ons heen verzameld hebben. Ik zou het liefst heel veel van dit soort campagnes maken. En dan natuurlijk nog het liefst voor betalende adverteerders. Ja. Maar dan moet je het eerste keer laten zien. En dat is natuurlijk wat Sieren heel goed kan. Laten zien wat je kan.
19: En er wordt ook niet zelden mee gewonnen. Hè? Er wordt prijzen mee gewonnen natuurlijk.
20: Het gebeurt wel eens.
19: Lekker.
20: Ja, dat is ook fijn.
19: Daan, heb jij nog een vraag?
18: Ja, ik heb er nog wel eentje. En dat is, wanneer is deze campagne voor jou persoonlijk geslaagd?
20: Is het al?
18: Is het al?
20: Ja, dat klinkt flauw, maar is het echt. Het heeft zoveel plezier gebracht, ook binnen het bureau. Het heeft ook zoveel ruimte gegeven voor iedereen binnen het bureau om aan iets heel leuks bij te dragen en ideeën aan te leveren. En het is ontzettend leuk om te werken met Sieren en met al die andere mensen om ons heen. Met allemaal enorm veel liefde voor communicatie en reclame en voor de maatschappij. Dus dat vond ik al echt een fantastische ervaring de afgelopen 3/4 jaar, denk ik. Dat het nu ook lijkt aan te slaan, is de kroon op het werk. Dus ja, ik ben al heel blij eigenlijk.
19: Schitterend. Het interview zit er bijna op. Nog tijd voor 2e. Hele korte vraag, hele korte antwoorden. Je zei, jullie zijn een van oorsprong Koreaans bureau. Noord-Koreaans of Zuid-Koreaans?
20: Ja, dat is altijd even zoeken, maar het is Zuid-Koreaans.
19: Zuid-Koreaans, ja. En hoeveel keer per jaar moet je dan naar Seoul toe om te worden bijgepraat door de grote baas?
20: Helaas gaat dat tegenwoordig remote.
19: Oh. Ja. Jammer.
20: Ja.
19: Wel heel leuk dat je hier was.
20: Ja,
19: Daniel,
20: ik ook.
19: Dank voor je komst.
20: Dank je wel.
21: Visie, strategie en creativiteit van topmarketeers. Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en aangeschoven in de studio is Otto van der Harst, directeur Stichting Reclamecode. Otto, hartelijk welkom in de uitzending.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Nou, geweldig. Kun je uitleggen wat Stichting Reclamecode is?
2: De Stichting Reclamecode bestaat sinds 1964 en is opgericht door het adverterend bedrijfsleven in Nederland. Dus dan moet je denken aan de adverteerders, de media, reclamebureaus en ook de Consumentenbond. En toen in die tijd hebben we samen gedacht, we moeten bedenken dat er regels moeten komen voor goede reclame. Wat is betrouwbare reclame? Waar kunnen mensen van uitgaan dat ze wat ze zien ook daadwerkelijk kunnen kopen? Dat moeten we organiseren en op die manier is dat verworden tot iets heel groots. Namelijk, we hebben een reclamecode die in de algemene zin gaat over je mag niet misleiden, je mag niet kwetsen, dat soort zaken. Maar we hebben ook 23 bijzondere reclamecodes van personenauto's, voedingsmiddelen, alcohol. Al die verschillende categorieën hebben eigen regels afgesproken in hun branche. En die beheren wij. En we hebben een reclamecodecommissie waar Jan en Alleman een klacht kunnen indienen. Heel laagdrempelig, heel makkelijk, kost de belastingbetaler niks. En zo reguleert de industrie zichzelf.
1: Nou, wil je geloven dat ik dat niet wist? Wist jij dat aan? Ik dacht, het is onderdeel van een ministerie. Nee, ik denk, je hebt een opdracht van de minister. Echt, dacht ik. Wat leerzaam en wat ontzettend leuk. Hoe lang ben je er al?
2: Ik zit er bijna 8 jaar, 1 september. En het is heel dankbaar werk. Ik heb daarvoor ook al in het bestuur gezeten van die stichting namens de reclamebureaus. Ik heb een achtergrond uit de reclame. Dus ik heb mijn hele actieve carrière bijna in de reclame gewerkt. Maar nu de laatste 8 jaar dus als directeur van die stichting. En die stichting, ja, het gaat niet alleen om die codes die beheerd moeten worden. Want die worden ook constant aangescherpt. Hè. Er gebeurt iets nieuws op het gebied van social media. Dan moeten we ook meteen iets doen aan de regels op het gebied van social media. Dus je moet je voorstellen, het hele vak staat niet stil. En dat betekent ook dat de code moet meebewegen. Het is niet een statisch ding, het is een actief ding.
1: Dus TikTok Shop is met jullie, oké, actie.
2: Juist. En dan praten wij met TikTok. En TikTok is ook een keurige contribuant van het systeem. Het wordt helemaal in de lucht gehouden financieel door de media en de adverteerder samen. Die betalen daaraan. Dus met TikTok, met Meta, met Google, ook die grote platforms betalen allemaal keurig mee om te zorgen dat we betrouwbare media kennen.
1: Ja, en die betalen dan aan iets mee met het risico dat hetgene waarvoor ze betalen hun zelf op de vingers tikt.
2: Zeker. En geldt ook voor adverteerders. En soms is dat niet leuk. Maar soms hoor je ook van een adverteerder dat het uiteindelijk wel terecht was. We krijgen veel klachten over greenwashing. Hè, dus bedrijven die zichzelf duurzamer voordoen in de reclame die ze voeren.
1: Sterker nog, was het niet gisteren of eergisteren met Tata Steel?
2: Een groot Nederlands staalbedrijf is inderdaad terecht gewezen door de commissie. Nou, dat is nog onder de rechter in de zin dat zij nog in hoger beroep kunnen gaan. Dus ik kan daar niet zoveel over zeggen. Maar de klagers hebben gemeend dat al naar de pers te moeten brengen. Dus het is out in the open. Maar niet door de Stichting Reclamecode.
1: Oké, en dat verklaart ook waarom ik op jullie website daar niks over kon vinden.
2: Dat klopt.
1: Want ik zag in een concurrerend medium en denk, oh, dat wil ik dan toch wel even nakijken. Maar dat is de reden waarom dat nog niet komt.
2: Ja, nee, wij wachten altijd de beroepstermijn af. Dus wij doen een uitspraak. Die uitspraak wordt toegestuurd aan een klager en aan een verweerder. En vervolgens heeft men 2 weken de tijd om te reageren. Nou, dan houden wij ons ook nog even stil. Want je knakt natuurlijk wel reputaties. Hè? Als het de ene kant op de andere kant omgaat, het is nooit leuk voor iemand om te verliezen. En waarom zou je dat nodeloos doen als er daarna nog een beroepszaak komt die de hele zaak weer omkeert?
1: Ja. Dus dat doen we. En met welke opdracht ben jij begonnen als directeur?
2: Nou, eigenlijk om te zorgen dat we grip kregen op die online wereld. He, die online wereld is enorm gegroeid in de afgelopen jaren. De grootste hoeveelheden budget gaan nu naar online media, naar influencers bijvoorbeeld. En daar hadden we eigenlijk helemaal geen kennis van. Wij zaten helemaal in die traditionele media. Die supporten ons natuurlijk ook. He. Dus de Ster, de dagbladen, de bioscopen, al dat soort partijen, die waren al aangesloten bij die stichting. Maar we hadden eigenlijk helemaal geen feeling met die internationale netwerken, die platforms van Google, Facebook, noem maar op. En eigenlijk was mijn opdracht om te zorgen dat die in het systeem zouden komen, dat die ook zouden meebouwen aan een geloofwaardig systeem online.
1: Ja, maar nu hebben Amerikaanse bedrijven en overheden ook nogal de neiging om te zeggen van, who are you? Wij bepalen wel zelf onze eigen regels.
2: Zeker. En het, dus het is ook een gesprek wat zij moeten voeren onder de lichte dwang van wetgeving. Ze zijn allemaal op zoek natuurlijk naar manieren om Brussel te beïnvloeden met name, maar ook in Den Haag. En daarmee komen wij ook in beeld. Want ze zien dat wij een rol spelen in dat systeem en dat wij een matigende rol hebben. Dus het betekent dat als je het met een zelfregulering af kan, waarom zou er dan een wet moeten komen? En dat hebben ze heel snel begrepen. Dus wij hebben in die zin goede contacten. Maar ja, het mag duidelijk zijn, er zijn grensoverschrijdende belangen aan de gang hier. Het is echt groter dan Nederland. En wij hebben dus ons ook internationaal verbonden. Dus ook de Stichting Reclamecode heeft zijn 27 vriendjes in de 27 Europese landen aan zich gebonden. En wij hebben nu samen een Europese organisatie die lobbyt in Brussel. Die zorgt voor best practices over al die landen heen.
1: Ja, we gaan zo praten over influencers en alle regels en alle wetgeving die daarom. Zeg maar, ik heb eerst nog een persoonlijke vraag aan jou. Hoe ziet een hele leuke dag voor jou eruit? Wanneer ga je nou helemaal blij naar huis? Als je dat hele boze adverteerders hebt op het matje weten te roepen, of zit de lol ook in andere dingen?
2: Nou, de lol zit erin dat wij schaken op heel veel borden. Dus je moet je voorstellen dat wij praten met grote adverteerders. Die hebben belangen. We hebben praten met mediabureaus, met media, met reclamebureaus. Maar we praten ook met overheden. Dus ik praat met de toezichthouders, het commissariaat van de media, hier de buren. Daar kom ik op bezoek. De ACM in Den Haag, grote partij, die op het gebied van digitaal een leidende rol gaat spelen in Nederland. De autoriteit persoonsgegevens, de AFM, de inspectie voor de gezondheidszorg. Al die toezichthouders zijn bezig met regels. En die moeten de wet toepassen. En wij zeggen, jongens, er is de wet, maar er is ook zelfregulering. Laat ons ook ons ding doen. En je ziet dat eigenlijk de goed geïnformeerde toezichthouders worden eigenlijk heel blij van ons. Want die denken, ja, dan hoeven wij het niet te doen. Kunnen zij het doen? Prima. Dus mijn dag ziet er leuk uit als ik al die verschillende partijen zo'n beetje spreek. Aan de telefoon, ik ga natuurlijk niet overal naartoe. Maar we hebben tegenwoordig het online confereren en dat gaat eigenlijk heel goed.
3: En je zegt dat de goed geïnformeerde prettig zijn om mee te praten. En hoe informeer je de slecht geïnformeerden dan?
2: Nou, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk toezichthouders die zich eigenlijk moeilijk verhouden tot ons. Die geen kennis hebben over wat wij doen. Die ook soms helemaal niet van ons bestaan weten. Je moet je voorstellen dat wij proberen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit positie te krijgen. En te zeggen, jongens, kijk ook naar ons. Wij doen wat op het gebied van voedingsmiddelen. En van waren, zeg maar zeggen. Maar ja, dan hebben we tijd nodig om die mensen te leren kennen. En daar ben ik dan de hele dag mee bezig. Proberen daar binnen te komen, presentatie te geven, te laten zien. We doen ertoe.
1: Ja, en je hebt bijvoorbeeld tabak. De industrie, die mogen niks. Nee. Maar ik heb het idee dat het medische blok, die mogen bijna niks.
2: Die mogen ook heel weinig. Er is in Nederland op het gebied van geneesmiddelen zijn enorm strenge wetten. En je mag in Nederland reclame maken voor geneesmiddelen richting artsen. Dus je mag de beroepsgroep wel vertellen dat je een nieuw product hebt wat goed is tegen een bepaalde ziekte. Maar dat mag je het grote publiek niet vertellen. En ja, en daar zit een hele strenge wetgeving op. En daar zit ook een hele strenge inspectie op. Dat hebben we vanochtend in het Financieel Dagblad kunnen lezen. Er is dus nu een boete uitgegaan naar redacties die aandacht hebben
1: besteed aan een
2: Ozempic.
1: Heb je daar een rol in gespeeld?
2: Daar hebben wij geen rol in gespeeld. Anders dan dat wij in het verleden wel eens een klacht hebben afgewezen. Die werd gemaakt over een redactioneel commentaar. Over een artikel over dergelijke producten. Waarvan wij toen vervolgens als de reclamecodecommissie heeft dat beoordeeld. En gezegd, ja, dit is geen reclame. Dit is een redactioneel artikel. Dat moet je ook zo in die zin beoordelen. En vandaag heeft dus de inspectie anders geoordeeld over de artikelen die verschenen zijn in verschillende bladen. En dat wel als reclame aangemerkt.
1: Ja, maar dan hebben zij dus zware vermoedens dat de industrie daar iets tegenover gezet heeft. Zo zwaar zelfs dat ze denken.
2: Nou, het is zelfs zo in de Nederlandse wet. Je mag als patiënt die een product gebruikt wat voorgeschreven is door de arts, zelfs dat mag je niet op je Facebookpagina aankondigen als van ik ben zo gelukkig met dit product omdat ik me beter voel.
1: Ja.
2: Zelfs dat is verboden. Dus dan is er niet eens een officiële financiële relatie tussen de adverteerder en degene die dat uitzendt. dat mag al niet. Ja. Want dat betekent namelijk dat je mensen op ideeën brengt. En misschien mensen dat product wil laten kopen. Terwijl ze dat helemaal niet goed voor ze is. Omdat in hun situatie dat product niet past.
1: Nou, dan gaan we het nu hebben over influencer marketing en influencers. Dat is een beroepsgroep wat vooral voor leden een soort van Wild West was. Hè. Die mocht alles aanprijzen. Daar wordt nu, denk ik, wel terecht paal en perk aangesteld. Welke rol speelt reclamecode erin en welke rol willen jullie spelen?
2: Nou, wat we zien en wat, waar we ook wel gelukkig mee zijn, is dat die markt enorm aan het professionaliseren is. Dus het is eigenlijk in de afgelopen 4-5 jaar wel veranderd. Het was Wild West, het was iedereen deed maar wat en je startte vandaag een kanaal en morgen was je bekend. Dat had heel veel cowboy mentaliteit, was ook leuk. Maar we zijn nu wel zover dat je ziet dat de grote en betere influencers en creators weten dat er regels zijn. En daar, wat wij daaraan doen is dat wij een e-learning hebben ontwikkeld samen met de DDMA en de Bond van Adverteerders. En die e-learning bieden we aan en daarmee kom je in een register. Als je een examen doet, kom je in een register en dan ben jij een gecertificeerde influencer. En wat is nou de hefboom hier? Want je kan zeggen, ja, iedereen kan een cursus doen. Kan morgen binnenhuisarchitect zijn als ik naar de LOI ga. Nee. Het aardige is dat wij de grote adverteerders van Nederland allemaal bereid hebben gevonden om te zeggen, wij werken alleen nog maar met mensen van die lijst. Dus dat register is een heel belangrijk register om in te staan. Als jij zaken wilt doen met McDonald's, Coca-Cola, Unilever, L'Oreal, grote adverteerders, dan moet jij in dat register staan. Dus dat heeft een hele erge aantrekkende werking. Daar zorgt dat autonoom zorgt dat al voor aantrekkingskracht. Ja, en ik wil vanavond natuurlijk ook bij jullie in het programma heel graag vertellen over het feit dat het goed is om je te certificeren. Want je maakt jezelf onderscheidend. Je bent professioneler dan de eerste beste buurman die een podcast begint of die een kanaal opent. Jij weet wat bazaal de regels zijn voor het bekendmaken dat je reclame maakt. Reclame moet altijd als reclame herkenbaar zijn. Dus regel 1 uit de Nederlandse reclamecode. Mensen moeten weten wanneer ze naar reclame kijken en wanneer ze een autonome redactionele inhoud zien. Dat verschil was in een krant altijd duidelijk. Dat was bij de Ster duidelijk. Dat was met Loekie de Leeuw helemaal zonder klaar. Bij influencers is dat altijd grijs geweest. Nou, daar zeggen wij.
1: Dat was de juiste kracht van influencers.
2: Dat kan je zeggen. Influencers verkopen intimiteit en authenticiteit. Maar ze moeten wel eerlijk zijn. En eerlijkheid, dat is ook intimiteit. En die eerlijkheid die zit erin dat je ook bepaald bent zegt van joh, ik kreeg gisteren deze zonnebrand van merk X. Heb ik gekregen en ik heb het gebruikt. Gewoon, het is eigenlijk best wel goed spul. Maar dan heb je wel verteld, ik heb het gekregen. En dat is voor iedereen een heel belangrijk informatiepunt. Als je dat niet vertelt en je zegt van nou, ik gebruik altijd dit. Het is zo fantastisch. Ja, dan weten mensen eigenlijk niet van, vertel je nou helemaal uit jezelf dat verhaal? Of is dat toch gestuurd?
3: Je zei net dat de adverteerders kunnen zien wie gecertificeerd zijn. Maar kunnen de consumenten dat ook zien?
2: Ja, je kan op de website van influencerregels.com kan jij gewoon publiek in de register kijken. En daar staan alle influencers die gecertificeerd zijn. Dus,
1: maar je kunt het op de blog zelf, kan je het daar zien?
2: Nou, we hebben een klein logootje wat de gecertificeerden mogen voeren op hun website. Er wordt niet heel veel gebruik van gemaakt, want ze willen al in de beperkte ruimte die ze hebben zo min mogelijk informatie kwijt die ruis oplevert. Dus we zien dat niet zo vaak gebruikt wordt. Maar in principe sta je dus in een lijst. En die lijst die zegt wie je bent, maar ook op welke kanalen jij acteert. Bijvoorbeeld. Dus zit je op TikTok, zit je op Facebook, op Google.
1: En die lijst zal er in die end toe leiden dat als je mee wilt doen met de big boys en de big girls, dan moet je daar gewoon aan. En wordt het ook gehandhaafd?
2: Ja, wat wij doen is, wij monitoren dit. Dus we hebben als Stichting Reclamecode uniek software ontwikkeld. Waarmee wij heel veel content kunnen scrapen van 3 kanalen. Dus wij kijken naar YouTube, Instagram en TikTok. En daarbij volgen wij alles gecertificeerde. Volgen wij of zij zich ook aan de regels houden. En dat is niet om ze vervolgens een boete te geven. Dat doen we helemaal niet. Maar wij sturen wel een mailtje. Als we zien dat het misgaat, jongens, deze post moet je even aanpassen. En we zien eigenlijk dat iedereen dat keurig doet.
1: Ja, de tijd zit er helaas op. Ja, dat is heel jammer, want we hebben nog veel meer vragen. Eén opmerking nog. Laatst kregen wij een persbericht uit België van een overheidsinstantie. En nog gewoon van Nou, luister, deze zes influencers, met naam en toenaam, hebben de regels geschonden. Moet je niet mee werken. Die lijkt wel een openbare executie, lijkt het wel.
2: Oké.
1: Okay. Ja, dat vond ik wel heel heftig.
2: Dat doen we in Nederland niet. Het is wel zo dat het commissariaat van de media houdt ook toezicht. Die kijken naar met name grotere influencers. Dus met een groot gevolg. De vraag is of dat de juiste metriek is om iets te klassificeren. Maar in Nederland hebben we ook een boete van het commissariaat van de media uitgedeeld zien worden. En daar werd ook niet de naam genoemd van de influencer. Maar uiteindelijk kwam iedereen daar heel snel achter. En werd die naam toch een beetje in die zin bedoezeld. En dat is niet leuk voor zo'n influencer. Dus die probeert dat natuurlijk gewoon weer weg te spelen. Maar het is in Nederland nog geen usance om boetes uit te delen. Maar ja, in België zijn ze daar blijkbaar verder mee.
1: Precies. Nog een heel klein dingetje. Ik zit over de tijd. Sorry Ron. Kun je ook genieten van het succes van influencer marketing? Het is toch een fantastische industrie.
2: Het is een fantastische industrie. Het heeft heel veel creativiteit gebracht in een wereld waar we eigenlijk een beetje aan het doodlopen waren. Het laat ook zien dat het heel toegankelijk is. Hè? Dit medium, het zelf iets maken, het zelf iets kunnen opzetten. Daar is nu techniek voor. Het is gedemocratiseerd. Je ziet ook wie goed is, komt bovendrijven. Dat is ook interessant. Hè? Het is gewoon kwalitatieve content die het beter doet. Dus ik vind het voor de industrie heel goed dat dit ontstaat.
1: Dankjewel, Otto.
4: Dit is New Business Radio.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door AdSwag, DCVF, Spotta en Havas Media. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Dit is Marketing Report met Bas Vlucht.
1: Ja, en in de tweede uur hebben wij te gast Jeroen Verkroos, de nieuwe CMO van LeaseWeb. Esther Goos, de oprichter van influencer marketing agency Scoopers. En Matthijs Kloeseman en Marieke van den Hoek van het ook kerstverse mediabureau Jongmeister. Welkom.
0: Dit is Marketing Report op New Business Radio.
1: Ja, wat ontzettend leuk dat jullie hier zijn.
10: Dankjewel.
1: Matthijs, ik heb je al eerder gesproken. Dus ik vraag mijn eerste vraag aan Marieke. Marieke, kun jij Jongmeister introduceren?
11: Dat kan ik zeker, ja. Wij zijn een nieuw mediabureau. Next Gen Mediabureau noemen we ons ook wel. Full service. En wij combineren AI met techniek, data en eigenlijk onze menselijke betrokkenheid en een stukje gezond verstand om scherpe keuzes voor onze klanten te maken.
1: Ja, en ik vind het zo ontzettend stoer dat jullie gewoon met z'n drietjes zeggen, nou, weet je, hoeveel mensen beginnen er nou een nieuw mediabureau? Dan zeker een media, een reclamebureau, maar hoeveel grote reuzen heb je wel niet wereldwijd? Je neemt het op tegen Ja, tegen
10: de allergrootste.
1: Tegen de allergrootste der aarde, zo ongeveer. Matthijs, kun jij beschrijven hoe dat, dat een beetje contained, hoe dat in zijn werk ging? Hoe je opeens, je werd soms wakker, je dacht, hey, we beginnen in een mediabureau. Maar waarschijnlijk ging het niet zo.
10: Nee, ik heb nooit eigenlijk gedacht dat ik überhaupt in de media zou starten. Nou, ik zal iets korter dan dat. Op een gegeven moment ontwikkel je een visie op het vak wat je aan het uitvoeren bent. En op een gegeven moment merk je van oké, die visie die deel ik dus met een paar anderen. In dit geval Marieke en Vincent.
1: Want jullie waren collega's.
10: We waren collega's, ja. En Vincent en Marieke kennen elkaar al veel langer en ik kwam daar later bij. En dan merk ik opeens van hey, we delen als mens delen we zeg maar bepaalde waardes over hoe kijk je naar het leven. En daarop, vanuit de inhoud van het vak, deel je een soort visie, in dit geval op eenvoud. En toen dacht ik van ja, oké, die visie willen we eigenlijk verder gaan uitrollen. En dat zijn we gaan doen in een nieuwe vorm van dit mediabureau.
1: Ja, Marieke, welke waardes deelden jullie op persoonlijk niveau?
10: Lekker dat jij dit nu krijgt.
11: Zeker. Je merkt natuurlijk wel, je klikt met elkaar, zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak. Waar wij eigenlijk altijd alle drie wel heel veel waarde aan hechten, is het persoonlijke contact, het goed doen. Goed zijn voor je klanten, maar ook in het persoonlijke leven gewoon aandacht schenken. En dat is denk ik ook een van de belangrijke pijlers in ons bureau. Open zijn, transparant zijn, eerlijk zijn. En ik denk dat dat wel belangrijke waarden zijn die je ook terugziet in ons bureau. We willen gewoon leuke dingen doen, goede dingen doen op een open, transparante manier met onze klanten. En het ook vooral gewoon leuk hebben met elkaar.
1: Ja, want jullie zijn met z'n drieën begonnen. Zijn jullie nog steeds met z'n drieën?
11: Ja, zeker. Ja, en dat is ook wel... onze visie nu is, we willen zo lang mogelijk dit met z'n drieën gaan doen. We hebben daar een heel duidelijk beeld over. Maar goed, de toekomst, dat is nog, je weet niet hoe het loopt. Dus misschien in de toekomst groeien we en moeten we wel mensen gaan aannemen. Maar zolang het kan met z'n drieën, willen we dat op deze manier gaan voortzetten.
10: Leuk. Ja, en misschien nog in de aanvulling erop is dat we werken wel met een vaste schil aan freelancers. Dus op die manier kunnen we wel het werk verder uitbouwen.
11: Ja, exact. We kunnen wel opschalen, zeker.
1: Ja, schitterend. Ja. Ja, als je met z'n drieën bent en het mediabureau kent natuurlijk heel veel specialismes. Hoe zijn jullie eigen specialismes? Hoe voelen jullie elkaar aan? Jullie doen niet allemaal alles, neem ik aan.
11: Nee.
10: Ga maar.
11: Nou, ik ben ooit gestart als media consultant. Dus echt de traditionele media, radio, tv, out-of-home, print. En Vincent en ik kennen elkaar dus al 12 jaar. En daarin werkten we heel veel samen. Want Vin was de online specialist. Dus samen maakten we wel plannetjes. En daar kwam Matthijs bij, onze strateeg. En daarmee zijn we eigenlijk gewoon met z'n drieën full service aan de voorkant. We kunnen gewoon de volledige planning, strategie uitwerken.
1: Ja, nou, fantastisch. Dit programma en ook ons bedrijf heet Marketing Report. Dus dan wil ik ook iets over jullie marketing weten. Wat was jullie visie van, nou dan gaan we met z'n drieën een bureau beginnen. En hoe ga je dan de markt op?
10: Het idee is om wel de markt in te knallen. Echt gas geven. Want ja, je moet ook als nieuw mediabureau je eigen merk bouwen.
1: Ja.
10: Maar dat is natuurlijk iets wat we veel voor klanten hebben gedaan en nu aan het doen zijn. Maar ja, als je nieuw bent, dan moet je ook zichtbaar zijn. En natuurlijk kennen wij wat mensen in de markt en we zijn er wat langer werkzaam. Maar ja, het bureau is nieuw, de visie is nieuw. Dus ja, dat moet je roepen. En ondertussen openen wij LinkedIn, zien we onszelf 20 keer voorbij komen. Dat is misschien wat veel. De kracht van herhaling, zeggen ze wel eens.
1: Ja, schitterend. Ik kan me ook zo voorstellen dat als je voor klanten of misschien wel merken hebt geïntroduceerd voor andere bedrijven, als je dan zelf aan de beurt bent, dat het ook iets doet met hoe je dat ervaart. En hoe bijzonder dat is, ook voor klanten, als je dat zelf ervaart.
10: Ja, zeker. En het is eigenlijk gaat het over heel erg in de breedte. Omdat je bent nu zelf aan het ondernemen. Dus je voelt veel meer ondernemerschap. Nu ook richting je klanten en de mensen met wie je samenwerkt. Ook met partners met wie je werkt. Dan dat je dat voorheen deed. Omdat ja, je was toch maar gewoon in dienst. En ja, dat was een beetje wat het was. En nu voel je heel erg van oké, maar we kunnen alles zelf bepalen. Dat doen we ook graag. En dan gaan we het proberen. En dan gaat het of goed, of het gaat minder goed. Maar je voelt zoveel betrokkenheid. Omdat je gewoon, ja, dat herken je misschien wel, Bas. Je bent gewoon je eigen droom aan het najagen. En dat is heel vet om te doen.
1: Ja, het is misschien een verder niet heel erg relevante toevoeging. Maar als je nog wat langer aan het ondernemen bent, kom je op een gegeven moment op het moment dat je boekhouder opbelt. Van ja, er is winst gemaakt. En stel je voor dat je ooit eens een dividend kunt uitkeren. aan de aandeelhouders. Dat ben je dan zelf. Toen wij dat hadden een paar jaar geleden. Dat vond ik wel een exceptioneel moment. En andere ondernemers herkennen dat ook. Dat is, ja, weet ik, dat is wel heel erg veel slagroom op de taart.
12: Ja, kan
1: maar dat in jullie geval kan het misschien nog wel eventjes duren. Marieke, Next Gen.

0: van de reclamecommissie die hier...
1: Waarschijnlijk niet. Wij hebben een enorme influencercampagne. Nee. Nee, die mogen inderdaad niks. Maar we hebben wel een plan voor ze gemaakt, ja.
0: Goed, leuk. Ja. Maar dat is uitdagend dan ook meteen.
1: Ja, zeker. En dat is op zich fijn dat je natuurlijk veel ervaring hebt over allerlei verschillende markten en merken heen. Dat je die wel kan plotten op het vraagstuk wat je voor je hebt liggen.
0: In Woerden, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, en in Rotterdam.
0: Ah ja, ze zitten namelijk in hetzelfde pand als een van onze concurrenten. Daarom weet ik het toevallig dat ik daar een keer op bezoek ben geweest. Hey, wat zijn jullie plannen voor de tweede helft van het jaar?
1: Veel gas geven, nog meer gas geven. Nee, kijk, uiteindelijk is het plan om... bestaansrecht vinden wij dat we dat hebben als Youngmaster, maar dat we ook echt kunnen blijven bestaan. We hebben natuurlijk een prognose en een omzetdoel en dat gaat supergoed. Dus dat is heel, heel prettig en dat geeft ook wat meer rust en ruimte om wat verder te kijken. En dat zijn we aan het doen. En uiteindelijk is het doel om verder te groeien, maar wel vanuit de basis, de visie op eenvoud. Dus niet allerlei extra randzaken erbij ontwikkelen, maar wel gewoon doen waar je goed in bent. Het liefst met zo weinig mogelijk mensen. Dus we hoeven niet naar een bureau van 30, 40 man. Maar wel groeien in omzet en klanten. En we geloven dat we dat met de visie op het vak en hoe we het bedrijf hebben opgebouwd, ook vanuit AI, want we zijn natuurlijk gegroeid, of ontstaan in de AI-tijdperk, dat kan. En dat ziet er goed uit.
0: Ja, en hoe kijken jullie naar jullie eigen beloningsmodel? En dan bedoel ik niet wat jullie verdienen, maar hoe jullie de klanten factureren. Dat is heel veel om te doen. Dat is ook bij reclamebureaus heel veel om te doen. De beweging is toch een beetje meer richting prestatie en een beetje weg van uren. Mm-hmm. Maar misschien rekenen jullie alles nog in uren. Weet ik niet. Geen idee. Hoe kijken jullie ernaar?
1: Nou, kijk, hoe je daarnaar kijkt is... Uiteindelijk werken wij op basis van waarden die we leveren. En de waarden bepalen aan de voorkant met de klant samen. Wat is de waarde die wij leveren? Waarom heb je ons nodig?
0: Van tevoren.
1: Van tevoren, ja. En kijk, de ene klant die wil dat toch een soort van platslaan in uren. Alleen met het nieuwe AI-tijdperk is dat uiteindelijk natuurlijk niet meer. Dat klopt niet meer. Want je kan wel zeggen, oké, we maken een plan in 40 uur. Keer zoveel uurtarief is dit bedrag. Maar met AI of het versnellen van de dingen... is misschien in de helft van de tijd. Maar de waarde is niet zozeer minder geworden... doordat er minder tijd in is gestopt.
0: Ja, en jij bent misschien wel een half jaar bezig geweest... om dat AI-model te trainen. Dus ja, die kan dan wel iets in een paar seconden. Ja. Maar ja, de investering die eraan vooraf gaat is enorm.
1: Ja, dus zo kijken wij ernaar en doen we dat met onze klanten in de samenwerking. En bij ons gaan de mediafacturen... dus wij zijn natuurlijk mediabureau... gaan de mediafacturen van media-exploitant direct aan adverteerder.
0: Zit er niet tussen. Was transparant.
1: Ja, maar goed, dat is hoe we kijken naar de business.
0: Ja, ja. Grappig. Dus weinig commissie-based...
1: Ja, weinig ruis. Kijk, uiteindelijk bestaan we vanuit eenvoud. Dus alle ruis moet eruit.
0: Ja. Hey, en Marieke, jij komt vanuit planning echt, hè? Traditionele planning. Nou, we zijn ook op een radioprogramma. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Veel radio gedaan. Er is ook altijd heel veel aandacht voor digital, terecht en zo. Maar hoe ontwikkelt tv, radio, planning, outdoor? Dat ontwikkelt natuurlijk ook gewoon door als traditioneel medium. Wat gebeurt er nu wat 5 jaar geleden heel anders was?
2: Ja, je ziet nu dat heel veel digitaal wordt ook. Ook digitaal in te kopen. Dat we het niet meer zozeer hebben over tv en online video. Maar meer gewoon video, out of home, deels digital. Dus je ziet eigenlijk dat alles gewoon deels digitaal wordt. Daarin moet je meegaan. En dat hier natuurlijk al jaren liep, tv is dood. Je ziet gewoon die verschuiving en daar proberen wij ook gewoon in mee te gaan. Dus nog steeds tv relevant, maar je moet het wel aanvullen met online video. Radio is super relevant, maar als je daar digitale audio en podcasting tegenover kan zetten, dan heb je nog steeds dat grote bereik. Dus zo proberen wij er wel naar te kijken. Dus niet meer echt los van traditionele media, maar meer video. Oké, welke kanalen combineren we dan?
0: Ja, als jullie naar klanten kijken, hoe bouwen jullie je portfolio open? Ik kan me voorstellen dat je niet per se voor 10 autofabrikanten wil werken.
1: Of dat mag. Ja,
0: dat maakt niet uit.
1: Dat maakt mij niet uit.
0: Nee, maar heb je daar een plan voor? Of dat je zegt, we willen een retailer. En we willen ook iets met cosmetica of zo. Of maakt het helemaal niks uit?
1: Nee, maakt eigenlijk niks uit. Kijk, uiteindelijk kunnen wij waarde toevoegen aan merken die willen groeien. In welke vorm dan ook. Of dat is over de as van merkbekendheid, overweging, voorkeur of aankopen, sales. Of in de breedte van de funnel. En daar kunnen wij bij helpen. En dat hangt er maar net vanaf waar je zit als merk.

0: merk op je uitdaging. Ja. En daarin kijken we liever wat meer vanaf het begin mee. Dus vanuit je business doelstelling en je marketingverhaal. En niet zozeer van, oké, we zijn een mediapartij, dus wij kopen radio voor je in.
1: Oké, we hebben nog tijd voor één vraag. En die is voor Marieke. Hoe ziet een hele lekkere dag eruit? Als je gewoon thuis komt, je denkt, dat ging nou echt goed.
2: Nou, 's ochtends beginnen met elkaar. We hebben een hele leuke zithoek. Daar beginnen we vaak met een kopje koffie. Wat gaan we deze dag doen? Wat moet er gebeuren? Welke deadlines hebben we? Het liefst natuurlijk een telefoontje dat we een leuke klant hebben gewonnen. Of een telefoontje voor een uitnodiging voor een leuk gesprek. We krijgen alle drie heel veel energie van klanten ontvangen. Ook met elkaar lunchen bijvoorbeeld. We nodigen ze graag uit onder het genot van een broodje. En daar krijgen we veel energie van. En ondertussen dus bezig zijn met plannen. Voor onze klanten. Ik denk gewoon vooral dat klantcontact en met elkaar leuke dingen doen en bouwen. Daar worden we alle drie heel blij van.
1: Ja, nou, ik ben heel blij dat we tegenwoordig videopodcasting doen, want het plezier spat ervan. Dankjewel voor jullie komst.
0: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.
3: Visie, strategie en creativiteit van topmarketeers. Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en aangeschoven in de studio is Jeroen Verkroos, de Global CMO van LeaseWeb. Jeroen, welkom in de uitzending.
2: Hey, hallo.
1: We kennen elkaar al wat langer, dat is helemaal niet erg. Hartstikke gezellig. Jeroen, kun jij LeaseWeb introduceren?
2: Zeker, LeaseWeb is eigenlijk een van de best bewaarde geheimen van Nederland. Het is namelijk een heel mooi Nederlands bedrijf wat in de vorige eeuw opgericht is. Vanaf begin eigenlijk op een hele zelfstandige en onafhankelijke manier geopereerd heeft. En toch ondertussen meer dan 600 mensen heeft, meer dan 200 miljoen omzet. Plekken over de hele wereld actief is in het internet. We zijn begonnen als een webhostingbedrijf, dus een websiteje bouwen, dat kon je bij ons doen. En met de komst van de cloud en internationalisering zijn we eigenlijk een internationale provider geworden die net onder het niveau zit van Amazon, Google en Microsoft.
1: Zo, nou, dan weten we dat. Hartstikke goed. Hey, als jij ergens als CMO begint en iemand is het best bewaarde geheim, dan frons jij natuurlijk meteen je wenkbrauwen. Want als CMO moet je natuurlijk voor zorgen dat iedereen het kent die het doet.
2: Ja, dat is absoluut een missie voor de komende tijd. Het is eigenlijk een bedrijf wat altijd heel bescheiden geweest is. Wij zijn technische experts en mensen die technische expertise hebben, die weten dat ze bij ons moeten zijn. Dus waarom zou je aan marketing doen? Nou ja, goed. Daar kan je echt heel groot mee worden. Dat heeft het bedrijf ook aangetoond. Maar op het moment dat je ook andere doelgroepen wil aanspreken dan alleen maar de techneuten, dan zou je misschien ook wat meer marketing moeten gaan doen.
1: En heb je die case ook moeten maken tijdens je sollicitatie?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje andersom gegaan. Dat besef, dat was er wel. Je kan natuurlijk ook heel lang verkopen aan techneuten en dat altijd blijven doen. Maar je ziet eigenlijk ook dat in de maatschappij de discussie steeds meer gaat over geopolitiek. Waar staat je data? Wie kan er eigenlijk bij? Soevereiniteit is een woord dat steeds relevanter geworden is. Dus het besef drong door tot het bedrijf al een tijdje terug. Van ja, eigenlijk zijn wij met LeaseWeb een soeverein bedrijf. Wat eigenlijk vanaf het begin al opgericht is op een manier die nu eigenlijk echt hip aan het worden is. En allerlei bedrijven plakken nu ineens een sticker op met wij zijn soeverein. En wij kunnen een uniek aanbod leveren. Ja, dat is iets wat LeaseWeb al vanaf zijn eerste oprichting gedaan heeft in 1997. Dus wat dat betreft is die onafhankelijkheid in het bloed van LeaseWeb. En dat is een verhaal wat verteld mag worden.
1: Ja, je had het even over die geopolitieke elementen. Merken jullie dat het in toenemende mate zo is dat veel partijen in Nederland graag willen werken met een in ieder geval Europese partij? En er zeker van willen zijn dat data niet in handen komen van zekere personen aan de andere kant van de plas.
2: Ja, dat is absoluut een ding. En je ziet ook dat, dat is iets wat in de afgelopen periode ook door de Nederlandse overheid gezegd is. En daar zijn ook besluiten over genomen, Rijkscloud Act, dat soort dingen. En je ziet eigenlijk dat de overheid ook aangeeft, bedrijven, denk goed na over waar je data neerzet, wie daar toegang toe heeft. Voor heel veel bedrijven is het idee geweest van nou, we gaan naar de cloud en dat is allemaal beter. Dus we zetten alles in de cloud. En dan kan iedereen erbij, dat is ook waar. Maar eigenlijk, het is niet een binaire keuze. Je hoeft niet te zeggen, we doen alles in de cloud of we zetten alles op een server in de kelder. Je kan ook zeggen, goh, de data met onze bedrijfsgeheimen en onze persoonsgegevens, ja, die houden we heel dicht bij ons en dat schermen we helemaal af. En de data die heel de wereld moet kunnen zien, waar mensen in Amerika en Azië ook direct bij moeten kunnen, dat moet supersnel beschikbaar zijn en dat moet overal staan. En op die manier kan je eigenlijk een combinatie maken van hybride cloud, zoals we dat noemen.
1: Ja. Jij bent een CMO in een bedrijf wat wij voor het gemak even een B2B bedrijf noemen. Yep. Dan kan ik dat zo zeggen. Betekent dat je als ook een apart soort type CMO moet zijn wat daarvoor geschikt is? Want jij gaat geen, denk ik, de landelijke televisiecommercial maken. Want dat slaat natuurlijk op niks. Of was je dat wel van plan?
2: Nou, landelijke televisiecommercial zit niet op ons ambitieniveau, maar we zijn wel bijvoorbeeld shirt sponsor van AZ, toch de nummer 1 van Nederland op dit moment. Dat is niet echt een positie met een beperkt bereik. Dankjewel.
1: Hey, schitterend. Prachtig, shirt sponsoring. Dat is weer een heel verhaal apart. Ik heb een paar specifieke vragen, die misschien niet helemaal, maar ik vond, je weet er zoveel van. Ik heb laatst Claude gevraagd, doe nou zo'n poging dat wij in Europa onze eigen AI agent kunnen bouwen à la ChatGPT. Wat zou er voor nodig zijn en welke bedrijven zouden erbij betrokken moeten zijn? Dan komt hij een heel end zelf en dan zegt Claude zelf, probleem alleen is kapitaal. In Europa is er gewoon niet genoeg geld om dat echt te maken. Maar hij zegt, als je ASM en dan die in Frankrijk, als je technisch gezien kunnen we dat wel maken.
2: Zeker.
1: Dus ik was benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want ik zeg altijd, Airbus is ook een gigantisch succes geworden. Dus waarom kunnen wij dan niet onze eigen Google of onze eigen cloud bouwen?
2: Ja, dat is op zich een vraag die gaat over het op kunnen brengen van kapitaal. En dat is in Europa altijd moeilijker, omdat het hier meer gefragmenteerd is dan in grote markten zoals in Amerika. Maar je ziet dat wij, bijvoorbeeld als LeaseWeb, hebben we over de hele wereld datacenters staan. In Nederland ook, eigen capaciteit. En op basis daarvan kun je ook als organisatie kun je zeggen, weet je wat, wij gaan onze eigen AI-toepassing gaan we lokaal neerzetten. En we zorgen ervoor dat onze data niet allemaal naar Amerika gaat om daardoor cloud geprocessed te worden. Maar we gaan onze eigen AI-infrastructuur neerzetten, zodat we die data ook binnen kunnen houden.
1: Ja, dat is makkelijk. Hm. Ik heb een andere vraag die misschien iets dichterbij ligt. Simo gaat over het merk, over de brand. Maar de brand heeft natuurlijk een overstijgend belang voor het hele bedrijf. Hoe belangrijk is de relatie tussen de CMO en de CEO als het over positionering en over brand gaat? Want het is natuurlijk, het is niet alleen een speeltje van marketing. Het is natuurlijk te belangrijk. Het is voor het hele bedrijf.
2: Dat is correct. Wat is je vraag?
1: Mijn vraag is, hoe is dan de relatie met de CEO? Als je bijvoorbeeld zegt, luister, het is belangrijk voor brand om investeringen te doen. Ja, dan moet dat wel worden gefilterd. En dan moet ook het belang van branding en van het merk en de borging van het merk, dat moet je dan wat duidelijk kunnen maken aan de board.
2: Ja.
1: Waar je dan zelf ongetwijfeld in zit, maar dan nog.
2: Ja, zeker. En een merk is eigenlijk van het hele bedrijf. Hè? Want het bedrijf moet zichzelf kunnen herkennen in de manier waarop een bedrijf naar buiten treedt. En wij zijn een bedrijf van techneuten. Wij noemen onszelf nerds en daar zijn we trots op. En dat is ook iets wat we uitdragen. De kennis die wij hebben, de informatie die wij hebben opgedaan over onafhankelijkheid en jezelf zo organiseren dat je jezelf heel veilig opstelt in deze digitale wereld. Dat is kennis die we heel graag willen delen. Daar zou het niet echt bij passen als we ineens als een soort van silverback gorilla ons zelf op de borst kloppend iedereen mansplainend in de wereld zouden gaan vertellen van jij moet dit doen of jij moet dat doen. Maar wij gaan in onze communicatie wel uitdagen met vragen. Gewoon mensen aan het denken te zetten van goh, hoe onafhankelijk ben jij eigenlijk van je technologiepartners? En weet je eigenlijk wel waar je data staat en wie erbij kan? En dat soort vragen stellen. Nou, bij sommige mensen gaat dat zo over het hoofd heen. Nee, dat is prima. En andere mensen die gaan nadenken, daarvan zeggen, nou, als dit iets is wat jou bezighoudt, kom dan een keer met ons praten. Want wij weten hoe dat soort dingen werken. Dat doen we namelijk al vanaf 1997.
3: Ja, en jullie positioneren jullie zelf dan als nerds, of in ieder geval mensen die kennis daarvan hebben. Is het dan ook de boodschap die je naar buiten brengt alleen voor de nerds? Of ook voor mensen in de pakken?
2: Zeker. Ja, je ziet dat eigenlijk ook in Nederland en in de hele wereld dat eigenlijk het toezicht vanuit C-level was vroeger. IT was een ondergeschoven kindje. Dat zat vaak zelfs nog onder de CFO. En tegenwoordig als je bestuurder bent, dan ben je hoofdelijk aansprakelijk voor cyberrisico's. Ben je hoofdelijk aansprakelijk voor datalekken en al dat soort dreigingen die er zijn. En je moet zelf nadenken over hoe je aan je RVC gaat uitleggen. Hoe jij ervoor zorgt dat je niet het volgende bedrijf bent wat op een hele vervelende manier in de krant komt. En vervolgens al je klanten moet gaan aanschrijven over het feit dat er iets misgegaan is. Dus het is niet meer een zorg van de IT-directeur of van de mensen in de machinekamer. Het is een zorg die bestuurders hebben en de verantwoordelijkheid die bestuurders ook hoofdelijk aansprakelijk opgelegd gekregen hebben. En daardoor is de belangstelling voor dit soort onderwerpen, cyber resilience, data security, het is eigenlijk veel breder in de bedrijven belegd op bestuursniveau dan vroeger.
1: In welke mate kun je je als bedrijf beschermen tegen aanvallen van buitenaf? En laat ik zo zeggen, we lezen regelmatig bij het net zei, bedrijven die dan worden getroffen. Ik denk, ja, dat zijn, er zitten toch geen domme mensen. Die mensen hebben ook nagedacht over beveiliging. En toch overkomt het ze. Kun je dat dan echt voorkomen in alle gevallen? Of is het gewoon een gradatie van veiligheid en risico?
2: Nou ja, het is een beetje zoals de wijkagent die ooit bij mij langskwam en die zei van ja, je kan nooit uitsluiten dat iemand bij je binnenkomt. Maar je kan er wel voor zorgen dat er bij jou meer sloten op de deur zitten dan bij de buren. En iemand die door de straat loopt, die kijkt naar jouw deur en die denkt, wordt ingewikkeld. Die gaat toch een deur verderop kijken. Zo werkt het uiteindelijk ook met beveiliging. Er is geen einde aan het budget wat je aan beveiliging kunt uitgeven. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je het beter doet dan de meeste andere bedrijven, waardoor je minder aantrekkelijk doelwit wordt. En daarbij hoort niet alleen de beveiliging, maar ook hoe je omgaat met je mensen, hoe je hun informeert over de risico's die er zijn en hoe ze zich moeten gedragen. Dus het is zowel een cultureel als een technisch verhaal.
1: Nou, duidelijk. Je valt in zekere zin met je neus in de boter, en dan bedoel ik in de AI-boter natuurlijk. Nu is het voor heel veel bedrijven natuurlijk en organisaties van, ja, wat moet ik er nou precies mee? Voor een bedrijf als jullie is dat nog veel relevanter van, kan ik me voorstellen, hoe diep gaan we nou in daarin? En wat kunnen we dan betekenen voor onze klanten? Wat is jouw rol in die vraag?
2: Nee, dat is zeker een hele bewuste afweging die we daarin maken. En dat gaat ook bijvoorbeeld over, hè, je zegt dat AI maakt ook een enorme aanslag op natuurlijke resources. Wij kiezen ervoor om bijvoorbeeld al onze energie op vanuit zonne-energie en windenergie te betrekken om onze datacenters te draaien. In plaats van dat wij daarvoor niet schone energie gebruiken. Dus je bent je bewust van de impact die je hebt op de maatschappij. Datacenter is een woord wat in media op dit moment heel erg plat geslagen wordt tot is slecht en moet je niet willen. Tegelijkertijd zijn zelfs de politici van alle kanten van het spectrum in Nederland ervan overtuigd dat het heel belangrijk is voor Nederland om een betere, sterkere eigen datacenter infrastructuur te krijgen. En we zijn ook als enige Nederlandse partij partner in IPCEI, wat een Europees initiatief is. Wat een project is wat bouwt aan een soeverein, energiezuinig en schaalbaar Europees cloud alternatief. Om de afhankelijkheid van niet-Europese providers te verminderen.
1: Aha, over brand assets gesproken, Jeroen. Dit lijkt me nog iets wat je wel van de daken mag schreeuwen. Want een tijdje geleden was het ook van, nou, elke keer als je zegt bedankt ChatGPT, dan gaat er een boom om, zo ongeveer.
2: Ja.
1: Dus dit werpt weer een heel ander licht op de zaak.
2: Ja, en dat is ook vaak, hè, wat mensen denken. Het is of zwart of wit, of je hebt alles in de cloud, of je hebt niks in de cloud, of je doet niks met AI, of je doet, en je doet het wel. Maar je kan het ook op een verantwoorde en doordachte manier doen. En ja, dat is een van de dingen die bij ons in het DNA zit. Dat is niet een sticker die we vorig jaar opgeplakt hebben. We zijn in 1997 opgericht en we hebben in elk land waar we actief zijn, hebben we een aparte entiteit. Dus op het moment dat je in Amerika zaken met ons doet en dat je daar je data hebt staan voor Amerika, dan wil dat niet zeggen dat Amerikanen iets te zeggen hebben over de data die je in Nederland hebt staan. Dat is, vroeger was dat iets waarvan onze klanten zeiden, wat ingewikkeld, ik moet bij jullie heel veel contracten tekenen met allemaal verschillende onderdelen van jullie. Kan dat niet wat minder omslachtig? En vandaag de dag komen mensen naar ons toe die zeggen, we horen dat jullie het op een hele slimme manier ingericht hebben, waardoor we veel meer datazekerheid hebben. Kunnen we eens met jullie praten? En dat is het verschil.
1: Schitterend. Hey Jeroen, je hebt een lange carrière achter de rug, zonder te suggereren dat je oud bent, maar je bent ook niet meer een starter. Heel veel ervaring opgedaan en ook allemaal in technologische hoek en technologische posities. En toen kwam blijkbaar de opportunity voorbij om bij LeaseWeb aan de slag te gaan. Toen dacht jij, maar nu praat ik voor jou, oh leuk, dan kan ik daar iets toevoegen. Dan kan ik daar iets doen.
2: Ja.
1: En ik wil graag van je weten, wat voor gedachten had jij erbij dat je dacht, oh, dan kan ik daar gaan werken. En dan, wat breng je dan mee, zeg maar, waar zij ze in hebben?
2: Ja, ik denk de achtergrond die ik heb in technologie, media en telecom is eigenlijk altijd het gedeelte waar ik ingezeten heb. Ik ben veel met marketing bezig geweest. Bij Holland Casino heb ik een marketingbudget gemanaged wat tientallen miljoenen groot was met mijn online activiteiten daar. Dus ik ben bij het IAB, nu het VIA, bestuurder geweest en directeur. Ben eigenlijk ook als uitgever heel lang het businessmodel met advertising verantwoordelijk geweest. Dus ik heb heel veel met marketing te maken gehad. Maar ik heb nooit de kans gehad om vanuit een bedrijf wat zo mooi, onafhankelijk, op een hele eigen manier, niet op zoek naar een exit, niet op zoek naar een IPO, maar gewoon een goed product neerzetten op een hele slimme, weldoordachte manier om dat in de markt te mogen zetten en daar eigenlijk de eerste stap in te kunnen zetten, omdat er nog niet zo heel veel gebeurd was in de 30 jaar bijna hiervoor. Ja, dat is natuurlijk een unieke gelegenheid en ik vond het heel mooi om mijn kennis die ik opgedaan heb in al die branches daarin te kunnen inpassen.
3: En wat wordt dan de eerste stap?
2: Nou, we moeten zeker een beetje de bescheidenheid van ons afwerpen. Want het verhaal wat ik hier nu vertel is niet vaak verteld. En het is heel aansprekend. Ik hoop ook voor Nederlandse ondernemers dat het gewoon mogelijk is om op je studentenkamer te beginnen. Uiteindelijk een bedrijf te hebben wat over de hele wereld zit. Is super tof. Maar we moeten dat verhaal gaan vertellen. En we moeten ook mensen vertellen in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat wij ze kunnen helpen om die uitdagingen die er zijn op een andere manier op te lossen dan door alles maar naar een van de techbureaus toe te stoppen.
1: Nou Jeroen, de tijd zit erop. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit fijne gesprek. En we gaan over een paar jaar kijken waar het allemaal toe heeft geleid.
2: Dankjewel.
0: Visie, strategie en creativiteit van topmarketeers. Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Voilà.
1: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en in de uitzending de laatste gast van vandaag, maar niet de minste. Esther Groos, CEO en founder van Scoopers.
3: Yes. Welkom. Dankjewel.
2: Leuk je het bent.
3: Is het leuk om er te zijn?
2: De laatste keer dat wij jou zagen, zaten wij in Cannes aan een heerlijke lunch. En dat was tof zeg.
3: Ja, dat was heel leuk. Ja, ja. Maar opnemen, dat kwam er daar niet van.
2: Nee, wij hebben toen geprobeerd om een video-interview te doen. Maar er was zoveel licht ter plaatse dat het dat werd helemaal niks. Hey, leuk dat je er bent. Scoopers is een influencer marketing agency. En nu heeft mijn collega Daan dit gesprek met jou voorbereid. En de resultaten daarvan staan voor mijn neus. En ik was er nog bij gebleven dat je een kantoor hadden geopend in Amsterdam. Wat ik al heel stoer vond. Daar waren we ook bij met Marketing Report. Maar ik heb dit kantoor geopend in Parijs.
3: Ja.
2: In april al.
3: Klopt.
2: Parijs.
3: Dat is helemaal langs jou heen gegaan.
2: Ja. Ja. Tof zeg.
3: Ja, heel leuk. Ja, absoluut heel leuk.
2: Ja. En daar praat u allemaal Frans natuurlijk.
3: Je parle français, hoor.
2: Ja, ja, ja. Tof. Leuk.
3: Ja, dat klopt. Maar ik moet ook wel zeggen dat we veel internationale klanten hebben met wie we niet per se in het Frans communiceren, maar wel voor Frankrijk werken. Dus dat, dat scheelt weer deels.
2: Alweer. Ik vind het wel een opmerkelijke move, want veel Nederlandse bureaus die naar het buitenland gaan, die kijken dan naar België of naar Vlaanderen of naar Duitsland, Nordics. Of UK, maar Parijs, ja, dat is toch wel een hele stoere stap.
3: Ja. Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik zelf goed Frans spreek, maar ook omdat wij heel veel klanten hebben waar we al ook in Frankrijk voor actief zijn. Dus vandaar was voor ons een stap naar Frankrijk een logische, naar Parijs. Ja.
2: Wat er bijzonder is aan het Frans is dat de francofoniteit is natuurlijk veel groter dan Frankrijk zelf. Dan heb ik het niet alleen over Wallonië en over Zwitserland, maar je hebt natuurlijk Canada natuurlijk. De helft van Afrika is natuurlijk Frans. En dan zijn we nog wel, ook er in Azië is nog wel. De Frans is echt een wereldtaal.
3: Ja.
2: Is dat voor jullie Parijs ook een toegangspoort tot die hele wereld? Of is dat echt voor Frankrijk?
3: Ja, het is echt. Eigenlijk is het ons startpunt om verder Europa in te gaan. En Frankrijk is dan één. Dus eigenlijk is onze activiteit wel voornamelijk op Europa gericht, hoor, moet ik zeggen. Dus die andere landen hadden we er niet per se al op.
2: Maar dat kan nog komen, hè? Wie weet. Het is ook wel zo dat die andere landen die Frans praten, die kijken cultureel gezien wel allemaal naar Parijs. En wat daar gebeurt.
3: Ja.
2: Dan kom je als Nederlands bedrijf, ga je dan naar Parijs. En wat kun je daar dan toevoegen?
3: Nou, eigenlijk, wij zitten natuurlijk op het snijvlak van creators, content en communities. Hè? Dus dat doen we eigenlijk al een hele tijd voor heel veel merken internationaal en ook op Europees gebied. Dus ook verder dan Frankrijk. Heel veel mensen weten het niet, omdat we vanuit Breda en Amsterdam vooral primair werkten. Maar we hebben al heel veel andere talen. Onze dienstverlening is hetzelfde. In Parijs zal die dus ook niet anders zijn. Dus dat betekent nog steeds dat onderdeel. We gaan wel meer met creators on the ground doen. Dus, dus waarom we ook lokaal aanwezig zijn, is ook om gewoon meer in de cultuur te zitten. En je ziet wel nu een ontwikkeling in het vak waarin ik zit, dat het steeds meer ook om local relevance en culturele relevantie gaat. En ja, dan moet je er ook zijn. Dus vandaar.
2: Leuk. Hey, nu heb je hier in Nederland een aantal collega-bureaus, concurrenten. En sommige daarvan doen het ook heel goed. Is influencer marketing, is dat nou iets wat in Nederland heel goed gedijt? Of is het meer een exponent van dat de industrie zo hard groeit?
3: Ja, ik denk dat het toch wel een beetje de doorontwikkeling van de industrie is. Ik denk dat er meerdere ontwikkelingen zijn in ons vakgebied. Maar één daarvan is natuurlijk wel de exponentiële groei van investeringen op creators. Dus vandaar denk ik dat influencer marketing agencies het momenteel heel goed doen. Ja.
2: Ja, lekker. Hey, nieuwe klanten binnengehaald dit jaar. Samsonite, Fastnet, Barbaria. Dat had ik nog nooit van gehoord.
3: Uit Spanje zijn ze.
2: En wat doen die?
3: Die hebben eigenlijk. Ik denk ook niet dat jij dat product gebruikt. Tanning gel is het. Dus het is een gel voor als je lekker in de zon ligt.
2: Oh.
3: Ja. Ja.
2: Nou, ik moet eerlijk toegeven. Dat maakt voor de kijker dan verder niet uit. Maar de laatste keer dat ik op een strand heb gelegen in de zon. Met de bedoeling om dat te doen. Dat is denk ik 30 jaar geleden. En toen dacht ik na 5 seconden. Ja, en nu? Ik,
3: Het is niet aan jou besteed.
2: Ik heb er gewoon geen geduld voor. Nee, ik vind het heel saai. En heel warm.
3: Maar daarom ben jij in Cannes ook zoveel radio gaan maken, denk ik.
2: Ja, lekker binnen.
3: Ja.
2: Waar het cool is. Not. Daan, help jij even mee.
0: Ja. Nou ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd als we terugkomen op Parijs. Hoe zit dat met de influencers, talenten die jullie daar vinden? Want jullie achterban zit natuurlijk in Nederland. En hoe komen jullie aan het nieuwe contracten?
3: Ja, nou, we hebben eigenlijk een aantal diensten. Wij hebben influencer marketing en daarvoor sourcen we eigenlijk op basis van wat een merk nodig heeft. Dus dan kijken we gewoon wat heeft dit merk nodig in welk land. Maar ook welke type communities, wat voor type creators, wat voor content maken die. En dan zoeken we eigenlijk altijd custom. Dus dat doen we al een tijdje, onder meer voor Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook voor Duitsland, UK, allerlei andere landen doen we dat. Maar als het gaat om talent management, dat is ook een van de diensten die wij aanbieden. En dat is dus eigenlijk het exclusieve management voor creators. Dan is het echt de bedoeling dat creators ons vinden of wij hun scouten. En dus eigenlijk een beetje zoals in de modellenwereld, je dat wellicht nog kent van langer geleden, dat mensen werden gescout. Nou, dat doen we eigenlijk ook met creators. Dus wij scouten creators, maar zij weten ons ook te vinden. En vanuit Frankrijk meer en meer. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, en ook nog eens andere landen. Begint talent bij jullie aan te melden?
3: Of? Ja, we melden wel veel aan, maar we zijn daar nog niet klaar voor om die nu ook te onboarden, zeg maar. Dus wij kijken wel echt ook passend bij de groei. Dus onze groei is nu eerst Benelux. We zijn natuurlijk verder aan het bouwen. En daarnaast zijn we Frankrijk aan het uitbouwen. En we zijn wel actief voor merken in die andere landen, maar nog niet met talent management in die andere landen.
0: Wat een luxe positie eigenlijk, dat je meer talent hebt dat binnenstroomt dan dat je eigenlijk aan kan.
3: Ja, maar het is ook wel, ik denk dat het ook wel een beetje een ontwikkeling in het vakgebied is. Dus je zag in de begintijd, zag je heel veel YouTubers bijvoorbeeld. Dat is een beetje starttijd geweest, Instagrammers. En nu is dat speelveld heel erg veel aan het uitbreiden met creators. En je hebt mensen die heel erg gericht zijn op bijvoorbeeld affiliate en e-commerce marketing. Maar je hebt ook heel veel creators die gewoon content maken en die daarin een verdienmodel zoeken. En dus meer en meer ook ondersteuning zoeken van een management om daar samen mee te werken. Dus het is ook wel, het geeft denk ik ook dit weer aan de ontwikkeling in het vakgebied die we zien.
2: En de komst van bijvoorbeeld de TikTok Shop, heeft dat voor jullie een schok veroorzaakt? Of juist niet? Of vind je het heel leuk of vervelend? Of?
3: Nou, ik vind het een hele leuke ontwikkeling dat het speelveld breder wordt. Hè, en eigenlijk de koopknop aanwezig is, hè, op een plek waar mensen ook producten ontdekken. Ik denk alleen dat een koopknop geeft een merk nog geen aantrekkingskracht om ook gekocht te worden. Daar heb je dan weer creators voor nodig. En dat is dus weer eigenlijk weer ook weer een nieuw speelveld wat nu in de Benelux dan verkrijgbaar is. Voor creators en voor merken. Dat zag je al wel in andere landen. Landen om ons heen was dat al. Ik merk wel dat als je kijkt naar het landschap, dan zijn dat wel weer bepaalde type creators die daar echt heel erg voor kiezen.
2: Ja, het is zo dat in de creatieve industrie, dat hebben veel bureaus hebben het zwaar. Maar influencer marketingbureaus, die hebben het heel licht, zeg maar. Of eigenlijk de wind gewoon enorm in de zeilen. Het is gewoon niet normaal. Een collega bureau die kwam laatst met een persbericht. Oh, we hebben vandaag 17 mensen aangenomen. Er zijn heel veel bureaus die hebben helemaal geen 17 mensen. Maar zag jij dit 10 jaar geleden al aankomen dat het zo groot zou worden?
3: Nee, ik denk dat dit heeft ook wat te maken met eigenlijk het type waar, hè, door ontwikkeling van marketing en gewoon waar het hele marketing speelveld omheen draait. Ik was wel 15 jaar geleden bezig toen met social, toen was dat eigenlijk nog niet upcoming. En later zie je dan op een gegeven moment creators ontstaan en zie je dat verder groeien. Ik denk dat het wel uiteindelijk is het ook een kwestie van leiderschap en ondernemerschap en meegaan met de trends en ontwikkelingen. Wil je die stap zetten? Het moet ook bij je passen, denk ik, als bureau. Sommige bureaus hebben daar niks mee. Ik weet nog uit mijn begintijd dat mensen tegen mij zeiden, ja, ik ben geen senior geworden om Facebook posts te maken. En ik dacht, nou, ik wel. En dat is ook een beetje verschil van waar je passie zit. Mijn passie heeft altijd gezeten op dit deel. En ik denk dat de mensen die dat ook, die gedeelde passie hebben, dat die inderdaad qua opdrachten het nu makkelijker hebben. Ik wil niet zeggen dat het als business altijd makkelijker is, hè?
2: Oh.
3: Volgens mij kennen we allemaal onze uitdagingen in bedrijfsleven en in ondernemen en in leiderschap.
2: Werkt het pitchje voor jullie grosso modo hetzelfde of precies hetzelfde als voor reclame- en mediabureaus? Of is dat anders?
3: Ja, wij werken met name zelf ook voor grote global brands. Dus dat betekent veel RFI's, RFP's, pitchtrajecten waar je met 4 tot 7 partijen in zit.
2: Sorry, je noemde een paar afkortingen. RF wat? Nooit van gehoord.
3: Request for information, een RFI. En een request for proposal, een RFP. Dus dat zijn eigenlijk de pitchfases waarin merken dus pitchen. En dan selecteren ze bijvoorbeeld eerst. En dan komt er een informatieverzoek. En dan selecteren ze daar bijvoorbeeld 7 bureaus voor. En dan gaan ze met 3 of 4 gaan ze een voorstelfase in. En dan gaan ze met 1 of 2 de onderhandeling in. En dat traject werkt dus voor ons precies hetzelfde.
2: Ja, van reclamebureaus hoor je veel die zeggen, als wij 3 pitches achter elkaar verliezen, zijn we failliet. Zoveel tijd en moeite en energie kost dat om te doen. Is dat voor informatiemarketingbureaus hetzelfde?
3: Nou, je moet je daar wel op inrichten dat je te maken met pitches. Dus wij zijn gelukkig niet failliet. En was ik al 10 keer failliet geweest als ik van zoveel pitches failliet zou zijn.
2: Okay.
3: Maar we hebben wel te maken met een speelveld waarin merken nog steeds voor het kiezen hebben. En ook heel veel afwegen wie ze kiezen. En daar eigenlijk heel veel tijd vooraf vragen voordat ze hun budgetten vastleggen. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon in het landschap. En vind ik gewoon dat nog steeds een complex iets.
2: Ja, zijn er nog steeds adverteerders die koudwatervrees hebben? Of is influencer marketing al zo groot geworden dat het mainstream volwassen is en dat pionieren helemaal weg is?
3: Er zijn 2 partijen nu. Eén is de merken die vroeg zijn ingestapt en die hebben nu eigenlijk een vraag. Kunnen we van campagnematige aanpak naar een ecosysteem? Hè? Die komen echt met grotere aanvragen van, nou, we willen het eigenlijk allemaal gebundeld hebben, heel systematisch en strategisch ingezet hebben. En het tweede is eigenlijk de merken die eigenlijk heel lang nog op de traditionele media hebben ingezet en nu starten. Die twee vragen zie ik heel erg naast elkaar nu.
2: Ja, het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal om return on investment. Blijkbaar gaat die rekensom heel lekker bij influencer marketing. Kun je uitleggen waarom het terecht is dat er zoveel adverteerders in de afgelopen jaren zijn ingestapt op influencer marketing?
3: Ik denk dat alles te maken heeft met aandacht. Dus waar is de aandacht van de consument? He, uiteindelijk draait adverteren om aandacht. En als je ziet dat er aandacht is op social media en er is aandacht voor een creator, meer dan dat er aandacht is voor je advertentie die je zelf plaatst als merk en betaalt, dan is het logisch dat je daarnaar verschuift.
0: Meestal associeer je social media en influencer marketing met de jongere generatie. Maar merk je dat je nu ook met andere soort creators ook wat andere generaties aan kan spreken? Van de opa's, oma's, vaders, moeders, tot en toe.
3: Ja, is wel meer en meer. Ik vind nog steeds weinig hoor. Ik hoor wel heel veel vragen die wij krijgen. Is nog wel, we willen ook meer met Gen Z gaan doen. Dus meer met social en influencers. Maar er zijn wel merken die specifiek nu zeggen, we willen de 50+. Dat hoor ik dan specifiek 50+ doelgroep ook targeten. En die krijgen ook een plekje binnen de campagne targeting. Ja.
2: We hebben deze avond een centrale vraag voor al onze gasten. En die is, hoe ziet een hele leuke dag op jouw werken uit? Je zit ook te stralen. Maar als je dan thuis komt van, wow, het is echt een hele leuke dag. Wat maakt je nou blij als ondernemer? Je draait er wat langer mee. En je moet ook de energie opbrengen. Word je blij van?
3: Ja, ik word heel blij als ik merk hoeveel passie voor het vak, zeg maar, in mijn team zit. En dat zij met klanten omgaan die heel happy zijn. Ik word natuurlijk blij als een klant happy is, als er een nieuwe klant aan boord komt. Als er een mooie samenwerking is die goed loopt. Als iets wat wij bedacht hebben het goed doet op de tijdlijn. Maar ook soms als we hele mooie gesprekken voeren, 1-op-1 weer op social media. Dus eigenlijk als mensen trots zijn op hun werk, dan ben ik daar ook heel happy mee.
2: Is er, we zitten nog een beetje het eind van de zomer. Dus het grote drukke werk gaat weer beginnen. Heb je in de zomer iets gedaan of meegemaakt waarvan je dacht van, hé, dat neem ik mee in de tweede helft van het jaar?
3: Goeie vraag zeg. Jeetje, dit is echt, hoe lang duurt het interview?
2: Of ik even een boek heb gelezen of mensen heb ontmoet of iets heb gezien of iets wat je dacht van wow.
3: Ja, ik ben zelf net zoals gewoon mijn vak het betaald. Kijk ik heel veel podcasts, kijk ik heel veel naar content. En ik moet wel zeggen, ik heb altijd inspiratie uit wat voorbij komt in de tijdlijn. Ik vind dat ook heel leuk. Wij sturen ook onderling met het team tegen dingen naar elkaar door. Dit zou leuk zijn voor ons, dit zou leuk zijn voor ons. Wat ik heel veel zie in het vak is natuurlijk contentontwikkeling. En jullie nemen nu ook snippets op van een podcast. Zie ik nog steeds dat het goed doet. Heel veel in-face praten werkt heel goed op TikTok praten. Alsof je eigenlijk heel intiem met iemand praat. Alsof je tegen een vriend praat. Dus niet zo gecast, maar juist heel erg authentiek. dat zie ik heel erg werken. Dat inspireert mij dan weer. Verder zie je ook heel veel miniseries. En dat inspireert mij dan ook weer van, goh, waar kunnen we dan weer miniseries inzetten? Kunnen we dat zelf toepassen? Kunnen we dat voor klanten toepassen?
2: Ja.
3: Dat soort dingen.
2: Nou, we hebben nog tijd voor één vraag. En dat gaat natuurlijk over AI. Daar hebben we nog niet over gehad. Schande. Komt nu. Er was een jaar geleden kwamen de eerste AI-influencers. En dat was, Tui, geloof ik, was sensational. Mijn vrouw heel boos, want die vond het veel te sexy. Ze zegt, waarom heeft ze niet gewoon een pakje aan? Hè? Waarom moet het dan weer met een jurkje? Nou goed, andere discussie. En ik vond het een heel interessant ding, want het leuke van influencers is natuurlijk dat het echte mensen zijn. En dat is ook een onderdeel van het succes. Nu komen de AI-influencers. Ik heb er het afgelopen half jaar niets meer van gehoord.
3: Nee, ik ook niet. Ik denk dat het hele AI-influencers, dat een hele moeilijke is. Want dan heb je waarom zet je influencers in? Omdat zij een authentieke community hebben. En wat je heel veel zag met die AI-influencers, dat zeg maar bots elkaar gingen volgen. En eigenlijk computers elkaar gingen volgen. En dan heb je niet meer je juiste bereik. Dus je ziet juist eigenlijk een tegenbeweging dat we juist de echte mensen willen zien. Maar waar dat in de toekomst naartoe gaat, dan kunnen wij misschien met het blote oog niet meer onderscheiden of iemand echt is of niet. Ja, dan kan dat best eens een andere kant op keren. Maar voorlopig zijn we lekker gewoon naar echte mensen aan het kijken.
2: Precies, wij vieren de mens. Ja. Esther, heel hartelijk dank. We spreken elkaar een andere keer.
3: Yes, dankjewel.
2: Ja, Daan, het zat er weer op. Hoe is het jou gegaan als sidekick in jouw vuurdoop?
0: Nou, in mijn vuurdoop, het was even wennen. En dit is iets heel anders. Je kijkt ernaar, je denkt, dit is gemakkelijk. Dit is gewoon lekker gezellig
2: babbelen. Op tv ziet het er heel makkelijk uit.
0: Ja, precies.
2: Toen ik thuis zat, wist ik het antwoord. Nee, ja. Schitterend. Nee, maar dat is hartstikke leuk. Je hebt het goed gedaan. Dankjewel, complimenten. Wij staan aan de vooravond van een nieuw seizoen van Marketing Report. En wat gaan we allemaal doen, luisteraars en kijkers? Wij gaan eerst naar de Dutch PR Awards. Als je dit live hoort, je kunt nog inzenden tot komende vrijdag. Maar ja, als je dit niet live hoort, dan ben je waarschijnlijk al te laat. Daarna gaan we door naar, let op Esther, de Influencer en Content Marketing Awards. Scoopers kan nu nog Influencer Agency van het jaar worden. Moet je wel gaan inzenden. Ga je inzenden, Esther?
3: Het is goed dat jij het zegt. Dat moet ik zeker doen. Ik zit
2: ja, nou, daar heb je nog wel een paar weken tijd voor. En daarna gaan we door naar het M100 event. En daar zijn we zo trots op. We zitten dit jaar niet in Amsterdam of in Bussum. We zitten daar in Utrecht. In de stad Schouwburg. Home van het Nederlands Filmfestival. En ook home nu van Marketing Report bij de M100. Daar gaan we het vak vieren. Het is de 15e keer dat wij de lijsten bekend gaan maken van de meest invloedrijke mensen in ons vak. En iedereen kunt mensen voordragen op dit moment voor deze prachtige lijsten. En je kunt ook meedoen met het onderzoek. Maar dan moet je je wel even abonneren op de Marketing Report nieuwsbrief. En hoe dat moet vind je op marketingreport.nl. Nou, ik heb nog nooit zoveel reclame voor onszelf gemaakt. Ron, Esther, alle andere gasten en Daan. Heel hartelijk dank voor de medewerking. De luisterers en de kijkers. Bedankt voor het luisteren en het kijken. En graag tot een volgende keer.
0: Yep.
1: Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets te missen.
4: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
10: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
12: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
13: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
14: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
15: ja.
14: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
15: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
14: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
16: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
17: De Radiofabriek.
18: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.
19: Logistiek en vermogensbeheer lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar beide sectoren hebben te maken met grote uitdagingen. Grote hoeveelheden data, technologische ontwikkelingen en inflatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik hierover in gesprek met Elmer Spruit van Descartes en Jeroen Thijssen van Index People.
18: Dit is Topic Talks op New Business Radio.
19: Als je vaker luistert, dan weet je dat we beginnen met de stelling. En vandaag luidt die: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst kunnen omgaan met data. Welkom, heren.
20: Ja, dank je. Fijn om hier te zijn.
19: Elmer, om met jou te beginnen. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
20: Ja, logistiek is een complexe puzzel waarbij data cruciaal is. En eigenlijk het enige wat je zeker weet in logistiek, dat zoals je het voorspeld en bedacht hebt, gaat het nooit helemaal precies. Dus het is cruciaal om constant data te vergaren. Zowel vooraf als ook tijdens dat de logistieke handelingen plaatsvinden. Dus zeker voor logistiek heel erg van toepassing.
19: Want welke rol hebben die data voor jullie?
20: Nou, data gaat over weten waar transport is, wanneer het aankomt, wat de status is. En eigenlijk de eisen aan data nemen ook steeds meer toe. Hè. Je hebt de overheid die wil weten wat de CO2-emissies zijn van een transportbeweging. Wat voor soort stoffen erin zitten. Je klanten willen ook steeds meer weten van hey, wanneer komt iets aan. Dus het is cruciaal om die data te verzamelen en ook daar dan iets mee te doen. En de puzzel als het ware opnieuw te leggen mocht er iets gebeuren. Want we hebben ook nog allerlei verstoringen natuurlijk. Zowel wereldwijd als lokaal. Files of iemand die een oorlog begint ergens. Nou ja, allerlei evenementen die impact hebben op wat jij zou willen doen en bereiken met je klanten.
19: Jij bent vice-president transportmanagement bij Descartes. In hoeverre is dat een onderwerp waar jij mee bezig bent met die data?
20: Nou, onze klanten, en dan moet je denken aan Rituals of Philips, zijn constant bezig om die puzzel te leggen en willen eigenlijk ja, de beste beslissingen nemen, zowel voor hun eigen kosten. Natuurlijk, transport is ook niet gratis, best veel kosten voor. Dus voor hun is het cruciaal om hun kosten laag te houden en om hun klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dus zij willen telkens weten wat er gebeurt en daar direct acties op laten nemen. En Descartes heeft systemen, transportmanagement systemen, die dat voor hun doet.
3: Naast jou zit Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People, een vermogensbeheer op basis van indexbeleggen. Nou ja, ook aan jou de vraag natuurlijk of jij wil reageren op de stelling: in een wereld vol onzekerheid winnen niet de beste voorspellers, maar de organisaties die het slimst omgaan met data.
21: Nou, daar kan ik me enorm in vinden. Er is natuurlijk waanzinnig veel data beschikbaar als het gaat over beleggen. Maar de data die wij voornamelijk gebruiken, dat zijn al onderzoeken die vanaf de jaren 80 met enige regelmaat gedaan zijn. En die onderzoeken gaan over de impact van kosten op beleggen en het nut van het wel of niet proberen te voorspellen van de beurzen of het kiezen van het juiste aandeel, et cetera. En uit die onderzoeken blijkt stevast dat het actief beleggen, dus proberen de toekomst te voorspellen qua beleggen, dat je daarmee op de lange termijn geen extra rendementen gaat halen voor de klant. Sterker nog, meestal eindig je dan met lagere rendementen, omdat dat ook gepaard gaat met hogere kosten. Dus ja, wij gebruiken zeker ook data, maar meer dit soort onderzoeken. En je hebt ook elke half jaar komen er wel nieuwe onderzoeken uit op dit gebied van Morningstar, van Spiva en waarin de actieve partijen met passieve vermogensbeheerders zoals Index People bijvoorbeeld worden vergeleken. En dat volgen wij en dat is ook de basis voor onze beleggingsaanpak.
3: Wel op een andere manier weer dan bijvoorbeeld hoe Elmer erover vertelt.
21: Enorm, ja. Ja. Want ik denk dat vooral in logistiek dat er zijn zoveel componenten. En dan is vooral data en de mogelijkheden van AI, denk ik een enorme vernieuwing voor het bedrijf zal zijn. Enorme kansen gaat bieden. En ik denk dat in het vermogensbeheerlandschap wat minder zal zijn. Omdat uit het verleden blijkt gewoon dat nogmaals dat voorspellen geen waarde toevoegt.
3: Waarin is dan voor jullie die data belangrijk? Want als ik Elmer hoor, is voor hun eigenlijk echt cruciaal. En ligt dat inderdaad binnen het indexbeleggen anders?
21: Ja, voor ons is het heel belangrijk om onze klanten toegang te geven tot zeg maar alle duizenden beleggingen, aandelen die op de beurs te koop zijn. En al die obligaties die op de beurs te koop zijn. Dus wat wij proberen met die data is om tegen zo laag mogelijke kosten onze klanten toegang te geven tot die duizenden aandelen en obligaties op de beurs. En bij ons zit de truc voornamelijk in de efficiëntie van het proces.
3: Zie je nog overeenkomsten met hoe het gaat bij Descartes en hoe het gaat bij Index People?
21: Ik denk dat daar wel veel verschillen zitten, eerlijk gezegd. Wat minder overeenkomsten misschien. Hoe zie jij dat?
3: Elmer?
20: Nou ja, ik denk in ieder geval is, en dat is meteen wel ook een beetje wat deze tijd met zich meebrengt, is dat we bezig zijn met data. Dus inderdaad de manier en wat voor soort data is wellicht anders. Maar beide, denk ik, gebruiken data om besluiten te optimaliseren en het beste besluit te nemen. En dan kijken wij naar waar is een vrachtwagen, wanneer komt die aan. Dat is natuurlijk ander soort data, maar we zijn daar wel mee bezig. En we gebruiken software om die besluiten ook te faciliteren. Wat denk ik bij jullie zal software ook een rol spelen.
21: Nee, zeker. Maar het grote verschil zit er denk ik in dat bij jullie in logistiek is alles echt on the spot. Hè? Het is nu en het moet gebeuren. Het moet goed lopen. En qua beleggen is het eigenlijk, je moet heel erg op de langere termijn gericht zijn. En eigenlijk op de korte termijn zo weinig mogelijk proberen te muteren. Dus al die data, zeg maar, nu gebruiken, nu wat mee doen. Dat is in ons vak eigenlijk juist heel onverstandig.
3: Ja. Wat jullie precies doen in jullie vak, daar praten we zo meteen over door.
22: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer. Listen today, lead tomorrow.
23: Dit is New Business Radio.

0: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
1: De logistiek is volgens mij de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Nou, Elmer, jij bent van Descartes. Jij kan mij volgens mij heel goed vertellen wat de grootste veranderingen zijn.
2: Ja, zeker. Ik denk de veranderingen zijn echt van diverse kanten. Waarbij bedrijven vroeger logistiek zagen als een soort noodzakelijk kwaad. Is het steeds meer, wordt het gezien als een echte manier om je te onderscheiden van andere bedrijven. Descartes, we doen jaarlijks onderzoek naar bedrijven die zich bezighouden met logistiek. En 81% geeft aan dat is een cruciaal iets wat we onder de knie moeten hebben om ons te onderscheiden. En dan gaat het over dat de kosten laag hebben, onze klanten.

0: erg toegenomen. Ja.
1: Ja, want ik las ook dat jij in een interview zei, de verwachtingen zijn enorm toegenomen. Als je als consument online iets bestelt, krijg je continu updates. Dat geldt ook voor klanten. Ja, hoe spelen jullie daar dan op in?
0: Nou, dus wij helpen klanten om continu inzicht te houden en te hebben. Dus er zijn gelukkig zijn steeds meer systemen in vrachtwagens die wij bijvoorbeeld continu uitlezen. En we gaan ook zover dat mocht dat op een bepaalde manier niet lukken, dat we nu AI inzetten, agents bellen met vrachtwagenchauffeurs om te vragen of ze dan op een telefoon een app willen installeren. En dat is echt een nieuwe manier om maar te zorgen dat we ten alle tijde voor alle transportbewegingen weten waar het is en ook kunnen bepalen wanneer het aankomt.
1: Ja, want jullie hebben een nieuwe AI-agent, Debbie. Wat doet Debbie precies?
0: Ja, Debbie is de moeder van de developer die het ontwikkeld heeft. Dus daar komt Debbie vandaan. Dus Debbie helpt als er eigenlijk we data missen. Dus we zien, we krijgen niet data binnen wat we verwacht hadden van bijvoorbeeld een vrachtwagen. Dan gaan we bellen met de chauffeur of gaat Debbie bellen. En zij helpt de chauffeur met de installatie van de applicatie op zijn mobiele telefoon. En Debbie heeft bijvoorbeeld de afgelopen 6 maanden meer dan 1 miljoen telefoontjes gepleegd. Dus die werkt op een gigantische schaal. Ik geloof dat ze 21 telefoontjes per minuut start. Dus dat is echt iets wat we tot een paar jaar geleden niet zouden kunnen. En nu met AI, ik heb ook de fragmenten gehoord, klinkt als een heel natuurlijk gesprek. Die chauffeur heeft niet in de gaten, of tenminste heeft er geen last van dat het eigenlijk een softwareapplicatie is.
1: Want ze weten het wel, denk ik, toch?
0: Ja, we moeten het melden, dus ze krijgen dat wel te horen. Ja.
1: Ook al aan het begin van het telefoontje.
0: Ja.
1: En hoe reageren de chauffeurs daarop?
0: Nou, voor hun is het eigenlijk ook makkelijk. Hè? Dus A, is het gesprek heel prettig. Dus het is niet inderdaad zo heel een robotstem.
1: Nee.
0: Debbie spreekt ook meerdere talen. Dus dat is
1: dat
0: ook
1: is
0: prettig.
1: Ja.
0: Ja, dus die,
1: Debbie is van alle markten thuis.
0: Ja, Debbie gaat best goed. Het is natuurlijk wel heel erg op 1 specifieke use case. Dus je kan niet met Debbie kletsen over het weer. Hè? Dus het gaat wel over een bepaald onderwerp.
1: Ja.
0: Maar daarin is ze heel efficiënt en heel effectief.
1: Ja, dus dat levert jullie veel op. Kan je vertellen wat het jullie precies oplevert?
0: Ja, kijk, onze klanten die willen dus eigenlijk weer hun klanten altijd op de hoogte houden van wanneer iets aankomt. Zodat mensen in een warehouse klaar kunnen zijn. Soms zit er spoed bij. Soms moeten dingen afgeleverd worden bij een ziekenhuis. Super belangrijk dat ze weten wanneer het precies komt. Ja, als wij geen data kunnen leveren voor hun, dan weten we ook niet wanneer het komt. En dan heb je bij vrachtwagens heb je misschien files, ongelukken die plaatsvinden. Je hebt natuurlijk heel veel spullen komen ook over die oceaan. Nou, daar zijn tegenwoordig ook allerlei disrupties met oorlogen, boten die een Suezkanaal blokkeren. Dus voor ons is het zaak om onze klanten beter te helpen. Om te zorgen dat ze altijd weten wanneer iets binnenkomt. En dan kunnen planningen op aangepast worden. Dan wordt het later op de haven opgehaald. Of er wordt een spoedzending misschien via luchtvracht nog nagestuurd. Dus er kunnen diverse acties getriggerd worden op basis van de data die we dan wel hebben.
1: Ja, je noemt het eigenlijk al. Er zijn van allerlei verstoringen. Oorlog, inflatie, data. Wat zijn nou voor jullie de grootste uitdagingen?
0: Nou, ik denk de combinatie van die uitdagingen. Dat en klanten meer service willen, beter willen weten, altijd waar het is. En dat bedrijven hun kosten echt zo scherp mogelijk in de gaten willen houden. En niet onnodig uitgaven willen doen. En een overheid die zegt van ik wil ook weten wat voor soort stoffen erin zitten. Wat de CO2 emissie. Die combinatie zorgt dat het complex is. En dat je eigenlijk een systeem nodig hebt wat elk moment telkens weer opnieuw kan evalueren van wat is nou het beste besluit op basis van alle data die we op dat moment tot onze beschikking hebben.
1: En als er dan een pandemie uitbreekt of er is oorlog in het Midden-Oosten, wat is de invloed daarvan op jullie werk?
0: Nou ja, dus dan zien we voor onze klanten dat allerlei transporten geraakt worden. En die gaan dan kijken van moeten we dat dan herplannen? Moeten we in ieder geval de klant van onze klant weer op de hoogte gaan stellen? Dus er gaat een hele schokgolf aan communicatie eigenlijk door die hele keten heen. En logistiek is heel erg een samenspel met partijen die iets tot 1 punt brengen. Dan bij de haven haalt weer een andere partij het op. Die levert het weer af bij een warehouse. Dan allemaal mensen klaar of niet klaar. En die moeten op de hoogte worden gebracht van wat is nou eigenlijk de werkelijkheid? Wat gaan we zo meteen krijgen? Wordt er iets afgeleverd om 2 uur of komt het eigenlijk niet? Of komt het pas

0: s'avonds laat. Ja, maar dan is het warehouse misschien niet meer open. Of hebben we te weinig mensen. Dus daar is de hele tijd een planning die aangepast kan worden.
1: Je kijkt, neem ik aan, ook wel als bedrijf naar de concurrentie. Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven?
0: Nou, Descartes bestaat al 30 jaar. En eigenlijk de oprichters hebben ooit bedacht dat voor handel te drijven je eigenlijk data of moet communiceren. Dus data uit te wisselen. En daarom hebben we een netwerk gebouwd. Er zitten nu 300.000 partijen zijn erop aangesloten. En elke maand sluiten we daar iets van 1000 partijen weer aan bij. Dus we hebben een gigantisch netwerk waar letterlijk miljarden transportbewegingen doorheen gaan. Om maar al die data uit te wisselen. En dat gebruiken we voor, soms gaat het over douaneaangiftes of de transportmanagement systemen. Er zijn diverse applicaties in de logistiek die gebruik maken van dat netwerk. Maar zonder dat netwerk is het heel moeilijk en in ieder geval niet efficiënt om logistiek te bedrijven.
1: Wat kunnen jullie voor jullie klanten betekenen?
0: Ja, dus zorgen dat ze altijd dat inzicht hebben en dat het systeem ze helpt om besluiten te nemen. Of in ieder geval ze een notificatie geeft van hier gebeurt iets wat afwijkt van de planning. Wil jij daar, beste klant, zelf iets mee doen of niet? Wil je iemand informeren of een besluit nemen? Dus dat is het belangrijkste, dat ze in ieder geval inzicht hebben en weten wat er gebeurt. En dat niet hun klanten hun vertellen van er zou iets geleverd worden vanmiddag om 2:00, maar het is er niet. Dat probeer je natuurlijk ten alle tijde te voorkomen.
1: Hoe blijf je in contact met de klant?
0: Nou, dat is gelukkig nog steeds wel een mens tot mens interactie. Dus we hebben natuurlijk.
1: Dat lijkt me wel fijn, want het is natuurlijk hartstikke mooi, zo'n AI-agent. Maar het persoonlijke gaat er wel een beetje vanaf.
0: Of het persoonlijke wordt nog belangrijker, omdat het gaat over wat echt belangrijk is. Hè? Dus AI voorlopig, en ik denk dat het nog wel even zo blijft, neemt simpele dingetjes over. Maar het zijn nog altijd de mensen die de kaders moeten schetsen waarin AI actief kan zijn. En wanneer echt een belangrijk besluit genomen wordt, dan is het niet alleen een bot die dat doet. Dan zijn daar mensen bij betrokken. En ook onze interacties met onze klanten zijn ook cruciaal. Daar zetten we geen AI op.
1: Nee. Dus daar is gewoon nog wel veel communicatie.
0: Zeker.
1: Ja, want hoe leeft dat onderwerp AI? Dat is natuurlijk ontzettend groot en het kan ontzettend veel opleveren, maar mensen zijn er soms ook wel een beetje huiverig voor. Misschien bang dat het ten koste gaat van hun werk.
0: Ja, dus bijvoorbeeld Debbie was, we hebben wel bekeken van als we dat door mensen zouden laten doen, hadden we 17 mensen nodig gehad om al die telefoontjes te doen. Het is niet zo dat we die hadden en daarna daarvan afscheid genomen hebben. Nee, we leveren eigenlijk nu een betere service door Debbie. Dus gelukkig is AI niet altijd ten koste van mensen hun werk. En tegelijkertijd is inderdaad nog heel veel meer mogelijk. En zijn er allerlei ideeën en plannen zijn we bezig om dat verder te ontwikkelen. Het is misschien een beetje, zoals vergelijkbaar met het internet in het begin. Ja, is het wel interessant, maar weten nog niet wat het allemaal, hoe de wereld zal veranderen. En dat is denk ik met AI ook zo. We hebben heel veel toepassingen nu al, maar één ding is zeker, over een paar jaar doen we er nog veel en veel meer mee.
1: Ja, want zijn jullie nu druk al bezig met de volgende AI toepassingen ontwikkelen?
0: Ja, er zijn echt diverse, dus het systeem zelf heeft nu AI agents die specifieke problemen oplossen. Maar er zijn nu plannen om te kijken of niet het hele systeem als een soort ChatGPT-achtige AI agent met jou kan interacteren. Dus de hele interactie met het systeem zou wel eens kunnen veranderen. Naast het feit dat er nog veel meer problemen zijn waar we AI willen inzetten om het op te lossen. Over dat soort documenten ontbreken of automatisch documenten gecorrigeerd kunnen worden. Er zijn eigenlijk heel veel toepassingen nog binnen logistiek waar AI zou kunnen helpen.
1: Dus de veranderingen de afgelopen jaren zijn heel groot geweest. Nou ja, en dat gaat dus nog wel even door.
0: Ja, dat is zeker.
2: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11:00 op Nieuw Business Radio.

0: op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Aan tafel zit ook Jeroen Thijssen, de commercieel directeur van Index People. Ja, jouw boodschap is natuurlijk: index beleggen kan een goede manier zijn om vermogen op te bouwen. Voor wie is dat precies interessant?
2: Ik denk dat voor heel veel mensen dit interessant is. Ik bedoel, de laatste tijd krijgt bijvoorbeeld het Nederlandse probleem best wel veel aandacht. En dat Nederlandse probleem is dat heel veel mensen, heel veel huishoudens, hebben heel veel geld liquide cash staan op een bankrekening. Maar ik denk dat voor al die mensen die dat doen, het voelt natuurlijk wel heel veilig op de korte termijn. Want je bedrag op de bankrekening blijft wat het is. En dus het gaat niet omhoog, niet naar beneden. Dus het voelt heel veilig. Maar op de langere termijn heb je met cash op de bank, heb je de allergrootste kans op koopkrachtverlies. Ja, in mei stond de inflatie alleen al op 3,5%. Ja, dus dat geld op de bank zetten. Ja, het is echt. Ja, die inflatie is een soort sluipmoordenaar voor je vermogen. Ieder jaar wordt het minder en minder. En dus iedereen die wat vermogen heeft of wat vermogen wil opbouwen voor de toekomst. Of het nou ZZP'ers zijn die voor hun pensioen wat moeten opbouwen. Of het vermogende mensen zijn die in de BV vermogen moeten opbouwen voor hun toekomstige pensioen of voor de volgende generaties. Voor al die mensen is beleggen eigenlijk een hele goede oplossing.
1: Ja, heel veel mensen voor wie het interessant is dus. Want ons spaargeld verdampt gewoon. Ja. Als we hem dan misschien even omdraaien. Want het klinkt eigenlijk bijna alsof het voor iedereen interessant is. Voor wie is het niet interessant?
2: Het is niet interessant. Zeg maar, er zijn natuurlijk ook mensen die die raken bijna in paniek als hun vermogen 5% minder waard zien worden. En dat zijn de mensen die, als zij hun emoties niet onder controle kunnen krijgen, dan is de kans heel groot dat zij op een slecht moment die verkoop, die paniekknop gaan indrukken. En ik denk dat voor die mensen zou het wellicht verstandiger zijn om dan maar te accepteren dat je inteert op je vermogen.
1: Want voor degene die nog moeten gaan beleggen en dat wel willen, hoe pak je dat slim aan? Hoe begin je met beleggen?
2: Door een rekening te openen bij een vermogensbeheerder of een rekening zelf te openen, execution only. Maar ik denk dat iedereen die wil gaan beleggen, die moet eigenlijk zichzelf een vraag stellen. Geloof ik dat er vermogensbeheerders zijn die in staat zijn om structureel de toekomst te voorspellen op de beurs? Want er zijn genoeg vermogensbeheerders die zeggen dat ze dat kunnen en dat ze dat voor jou gaan proberen. Maar we weten uit onderzoek, dat heb ik zojuist ook al even aangegeven, dat het proberen te speculeren op de toekomst is A, duur, maar B, veel van die voorspellingen komen niet uit. En de combinatie van die hoge kosten en voorspellingen die niet uitkomen, dat zorgt er in de meeste gevallen voor dat je eindigt met een lager rendement dan wanneer je gewoon de beurs had geprobeerd te volgen. En dus ik denk dat iedereen die op het punt staat om een keuze te maken, vraag jezelf af van: geloof je dat het mogelijk is om de beurzen te voorspellen? En ben je bereid die hogere kosten daarvoor te betalen met de kans dat het tegen gaat vallen? En als je die keuze hebt gemaakt, dan zoek je een partij die daarbij past. Ja, je stort wat geld, het wordt voor je belegd. En in principe is het dan de truc om het zo lang mogelijk belegd te laten zijn en er vanaf te blijven.
1: Ja, dus hoe eerder je begint eigenlijk, hoe beter.
2: Dat is absoluut een feit. Vooral zeg maar voor mensen die voor hun pensioen bezig zijn. Elke 5 jaar dat je eerder start met beleggen, dat heeft al een flinke impact op je eindkapitaal. En dus ook op de hoogte van de pensioenuitkering die je voor jezelf aan het regelen bent. Dus tijd is een van de belangrijkste aspecten bij beleggen.
1: Er zijn een aantal partijen bij wie je dat kan doen. Nou, één daarvan, dat is dus Index People. Als je bij jullie aanklopt, hoe helpen jullie? Want je voorspelt dus niet.
2: Nee, klopt. Wij hebben, Index People is in 2007 gestart. En wij waren toen de eerste vermogensbeheerder met die niet geloofden in voorspellen. We waren dus, dat wordt dan een passieve vermogensbeheerder genoemd. En passief, dat klinkt net alsof je dan niks doet voor je klant. Maar passief slaat alleen maar op het feit dat we geen tijd, geen geld, geen energie stoppen in het proberen te voorspellen wat de beurs morgen of overmorgen gaat doen. Op heel veel andere vlakken zijn we uiteraard wel heel actief. We weten elk jaar die kosten naar beneden te krijgen. We onderhouden de portefeuilles volgens het gekozen profiel en dat soort zaken. Maar passief beleggen is inderdaad wat wij doen. Dus al onze focus zit op het zo efficiënt mogelijk inrichten van het hele beleggingsproces. Met als doel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Want alles wat je niet uitgeeft aan kosten verandert op een magische manier in rendement. En dat is uiteindelijk waar we voor opgericht zijn. Om het rendement van die klanten te laten landen waar het hoort. En dat is in de portefeuille van die klant.
1: Klinkt eigenlijk best eenvoudig.
2: Ja, het is wel altijd wat ingewikkelder dan dat.
1: Ja, dat
2: maar in de basis is, als je gaat beleggen, dan is het, als je besluit om de index te gaan volgen in plaats van proberen hem te verslaan, dan heb je al voor 85% denk ik een goede keuze gemaakt. En daarna komt het veel meer op de details aan.
1: Ja, de een die zal zich er misschien wat te gemakkelijk instorten. En de ander die wil zich eindeloos inlezen en het helemaal begrijpen. Terwijl dat misschien een soort illusie is. Maar wat moet je echt weten voordat je begint? Want je moet wel een beetje ingelezen zijn, toch?
2: Nou, eigenlijk, het is niet zo dat als je als belegger er meer in verdiept hebt en meer weet over het hele beleggingslandschap, dat je dan een betere belegger wordt. Er is ooit een keer een onderzoek geweest van een bank die had wat stagiairs de opdracht gegeven, gaven in ons klantenbestand kijken welke beleggers het beste resultaat hebben behaald. Want beter goed gestolen dan zelf verzonnen. En toen kwam de teleurstellende conclusie. De portefeuilles die het best hadden gedaan, dat waren de klanten van de bank die niet wisten dat ze er een rekening hadden of waren overleden. Dus met andere woorden, zeg maar, het is echt heel erg belangrijk om er, als je eenmaal aan het beleggen bent, om er zo weinig mogelijk als klant zelf mee bezig te zijn. En dat is wat wij natuurlijk als vermogensbeheerder heel erg doen, om dat te ontzorgen. Wij zorgen dat je gewoon al die duizenden aandelen in de wereld, dat die tegen minimale kosten in die portefeuille komen. En dan welke sector het beter gaat doen, of het nu AI is of de defensieindustrie. Wij weten ook niet wat het beter gaat doen. Maar al die aandelen zitten toch in die portefeuille, dus ook die aandelen.
1: Ja, en dus dan is het eigenlijk meer nadenken over waar je je prettig bij voelt om in te beleggen dan waarvan je denkt dat dat een hele goede keuze gaat zijn.
2: Ja, het is eigenlijk, als je het heel plat moet slaan, je moet niet op zoek gaan naar de speld in de hooiberg, maar we kopen gewoon de hele hooiberg tegen minimale kosten. En dan weet je zeker dat je mee profiteert van al die rendementen die gehaald worden.
1: Persoonlijke begeleiding is heel belangrijk. Vinden jullie, hoe ziet dat er bij jullie uit?
2: Iedere klant, we hebben te beleggen, is bij Index People mogelijk vanaf 100.000 euro. En iedere klant die krijgt een eigen directe aanspreekpunt. Eigen accountmanager, vermogensbeheerder, waarmee die kan afstemmen. Kunnen dus direct bellen, korte lijntjes. En ik denk dat vooral in het beleggingslandschap het enorm belangrijk is om dat persoonlijke contact te hebben. Het is ook een van de dingen die wij hoog in het vaandel hebben staan. En waarom? Kijk, het in de beleggingswereld, we weten gewoon met z'n allen dat er af en toe een crisis langskomt. En iedere keer als er een crisis langskomt, dan zijn er toch een x-aantal klanten die hebben heel bewust gekozen om voor de lange termijn te beleggen. Maar als die crisis gaande is, zoals recent met de Straat van Hormuz, maar vorig jaar met de heffingen van Trump ook. Dus elk jaar komt er wel zo'n momentje langs ongeveer. En dan zijn er toch een hoop mensen die beginnen te twijfelen aan dat lange termijn plan. Is het wel zo'n goed idee om te gaan beleggen? Want er zijn heel veel redenen om niet te gaan beleggen op dat moment. En die mensen die bellen ons dan op om te vertellen dat ze hun portefeuille willen gaan liquideren. En dan ga je zeggen, geen enkel probleem. Het is jouw geld, natuurlijk. Je mag erover beschikken en doen wat je wil. Maar wat is de reden waarom je gaat beleggen? Want we hadden toch een lange termijn strategie met elkaar afgestemd. En dan komt de aap uit de mouw. Dan zeggen ze van, goh, de wereld ziet er toch wat onzekerder uit dan ik had voorgesteld. En dus, ik geloof eigenlijk nu eventjes niet meer in dat lange termijn plan. En dan kunnen wij in dat persoonlijke gesprek, kunnen we die klanten gaan behoeden om die, ja, de, zeg maar, die potentieel grote fout te voorkomen. Want als je in een daling je verlies gaat nemen, ja, dan is dat verlies genomen. En dan als die beurzen dan herstellen, dan kun je niet meer profiteren van die herstelcapaciteit. En dus de grootste fout die je eigenlijk met beleggen kan maken, is om, ja, naar die emoties te luisteren en op een verkeerd moment verkeerde beslissingen te gaan nemen. En juist dat persoonlijke contact, dat zorgt ervoor dat we de mensen weer een beetje bij de hand nemen, weer een beetje uitleggen op basis van veel van die onderzoeken, data weer dus, hè, van goh, luisteren naar de emotie pakt meestal verkeerd uit, ben je daarvan bewust, het gebeurt heel vaak zo'n crisis, het is er gewoon weer eentje in de reeks, en dan worden die mensen wat gerustgesteld, en dan denken ze, ja, daar heb je wel gelijk in. Want ja, de beurs staat nu al 15% in de min. Eigenlijk had je het moeten verkopen voordat die crisis kwam. Maar ja, toen wist nog niemand dat er een crisis zou komen. Dus het is een hele belangrijke manier om die mensen bij de hand te nemen en te helpen een slechte beslissing te voorkomen.
1: En ook wel eigenlijk een soort les die dan in het begin wel belangrijk is, je noemde het natuurlijk eerder ook al wel, dat je weet, dit gaat er gebeuren. Die dalen horen erbij. Ja. Wees daarop voorbereid. Want ja, dat is nou eenmaal onderdeel van de deal.
2: Ja, ik zeg nog wel eens gekscherend tegen relaties die bij ons gaan beleggen. Zo van, ja, ik beloof je dat je in de min komt. Want weet je, die gouden bergen beloven, daar heeft helemaal niemand wat aan. Het moet wel een beetje realistisch zijn. En we weten gewoon ook weer vanuit de statistiek dat er gemiddeld is er op de aandelenbeurs van het hoogste naar het laagste punt een daling van 15%. Dus dat is de normaalste zaak van de wereld. Dus die volatiliteit die hoort er helaas bij. Maar het mooie van die volatiliteit is dat je natuurlijk, omdat er risico aan vast zit, de mensen die het wel volhouden om te blijven beleggen, die worden wel beloond met een mooi rendement. Als gevolg van dat risico.
1: Dit is dan een van die dingen die je regelmatig bespreekt in die persoonlijke gesprekken die jullie hebben. Zijn er nou andere valkuilen die je vaak tegenkomt?
2: Ja, wat momenteel denk ik wel een valkuil is voor heel veel beleggers. Je ziet nu dat er heel veel indexproducten gemaakt worden op basis van een bepaald thema. En uiteindelijk, zoals ik het een beetje zie, die hele vermogensbeheerindustrie is voornamelijk een grote marketingcampagne. Alle grootbanken die hebben een duur concept met actief beleggen, waarmee ze proberen te speculeren. Maar ze hebben natuurlijk ook allemaal een concept op de plank liggen met indexbeleggen. Maar daar wordt minder aan verdiend. En dus de meeste aandacht die wordt, de klanten krijgen gewoon het verhaal te horen van die dure actieve concepten. Want dat is gewoon een beter verdienmodel voor iedereen. En wat je nu ziet met al die thema-ETF's, of het nou AI of wat de defensie-industrie, landen-ETF's, sectoren-ETF's. Ja, pas er alsjeblieft mee op. Want wat je feitelijk doet, als een bepaalde sector het een paar jaar heel goed heeft gedaan, dan krijgt het pas aandacht. Dan worden al die thema-ETF's gemaakt. Dan gaan al die klanten erin beleggen. Maar ja, wat ik vaak zeg, ja, chasing winners is a losing game. Je moet niet de dingen kopen die de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan.
1: Je rent achter de piek aan.
2: Exact. En de kans dat je dan precies weer een beetje op het verkeerde moment daar met te veel geld ingaat, dat is natuurlijk een enorme valkuil voor heel veel beleggers.
1: Ja, dus je kan geluk hebben, maar de kans dat je dat niet hebt, is eigenlijk groter.
2: Ja, en het is wederom, je gaat weer een voorspelling doen. Hè, welke sector, welke soort bedrijven gaan het in de aankomende periode beter doen dan de rest. En ja, uit die onderzoeken nogmaals blijkt heel simpel. Voorspellen zorgt ervoor dat je meestal eindigt met een lager rendement dan met een hoger rendement. Dus probeer dat vooral niet te doen.
1: We hadden het net natuurlijk ook al over zaken als die oorlog in het Midden-Oosten en inflatie. En ja, welke invloed heeft dat op jullie? Op Index People?
2: Nee, niet veel, eerlijk gezegd. De manier waarop wij beleggen. Wij zeggen van je moet het vermogen van de klanten maximaal spreiden. Hè, over zoveel mogelijk bedrijven in de wereld. Over zoveel mogelijk landen. Over zoveel mogelijk obligaties. En want dat is eigenlijk de enige manier. De enige gratis manier om het risico van die klantenportefeuilles te verlagen. Dus wat wij doen, we kopen inderdaad een klant die bij ons belegt. Die heeft onderliggend zit hij in 7000 aandelen verspreid over 70 landen. En over 10.000 obligaties. Dus die klant die is mega goed gespreid. En dat er dan ergens in de wereld wat problemen zijn. Ja, er zal altijd wel een regio zijn of een product zijn of een soort aandelen die wat onder druk komen. Maar er zijn ook altijd weer andere regio's, landen, bedrijven, sectoren die ervan profiteren. Dus als je gewoon zorgt dat je dat allemaal in de portefeuille hebt, dan heb je het veel minder last van al die problemen in de wereld. En uiteraard, toen dat in de straat van Hormuz gebeurde, hè, we hebben ook een stukje grondstoffen in de portefeuille. En je zag natuurlijk die olie en die gasprijzen, die gingen door het dak. En dan, ja, dan kloppen de verhoudingen van de portefeuille van de klant niet meer met de opdracht die ze feitelijk aan ons gegeven hebben. En dan moeten wij gaan herbalanceren. En wij hebben dus in die spike omhoog met die grondstoffen, hebben wij puur op een rules-based manier de portefeuille teruggezet naar de normwegingen. En we hebben daar winst moeten nemen op opkomende landen en op grondstoffen. En de dingen die achterbleven hebben we weer moeten bijkopen. Dus, maar heeft dat dan veel impact? Nee, dat is gewoon de service. Hè? Dat is datgene waarvoor klanten ons inhuren. Zodat zij zich daar niet mee bezig hoeven te houden. En dat ze weten dat het risico van die beleggingen altijd aansluit met de uitgangspunten die de klant met ons heeft gedeeld.
1: Wat zou jij mensen die nu op het punt staan om te gaan beleggen, om daarmee te beginnen, willen meegeven?
2: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is, zeg maar, wees je vooral bewust van het risico van niet beleggen. Dus zeg maar, waar we het net over hadden, geld op een spaarrekening zetten. Op de korte termijn is het lekker veilig, maar op de langere termijn heb je het grootste kans om je vermogen minder waard wordt. Dus, en de meeste mensen die hebben toch een minimale doelstelling dat ze hun vermogen in stand willen houden na inflatie en belasting en kosten, et cetera. En de pech van geld hebben is feitelijk dat je moet er wel wat risico mee lopen om uitzicht te hebben op een beetje groei van vermogen na kosten, inflatie en belasting. Dus als je vermogen hebt en je wil het in stand houden, ja, dan moet je ermee gaan, eigenlijk iets mee gaan doen. En beleggen is dan een van de opties. En als je dan in onze ogen is dan index beleggen de meest verstandige optie. Omdat je maximaal gespreid bent, lage kosten en je gaat niet voorspellen. Dus dan heb je de hoogste kans op een bovengemiddeld rendement.
0: In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op Nieuw Business Radio.

0: talking. Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.
1: Er gebeurt genoeg in de wereld. Ik ben benieuwd hoe jullie naar de toekomst kijken. Om met jou te beginnen, Elmer.
2: Ja, we hadden het natuurlijk al even over heel veel ontwikkelingen in de logistiek, maar ook in de software. De Kart maakt logistieke software. Dus ja, wij kijken met heel veel plezier eigenlijk naar de toekomst. Dat we zien dat er steeds meer kan en we steeds beter in staat zijn om onze klanten nog meer te helpen met AI, met het vergaren van al die data. Dus voor ons denk ik heel veel leuke dingen om naar uit te kijken met nieuwe mogelijkheden om het werk en logistiek nog beter te maken voor onze klanten.
1: Wat zijn de nieuwe mogelijkheden, de dingen die jullie gaan doen de komende jaren waar jij het meest enthousiast van wordt?
2: Nou ja, dat je echt altijd overal weet waar je transport is en dat je automatisch steeds meer nog besluiten krijgt die software voor je gaat nemen. Dus dat je echt niet meer hoeft na te denken over van hey, is dat document er wel? Ontbreekt er iets? Heeft iemand iets niet ingevuld? Is er iets niet ingescand? Dat het echt allemaal geregeld wordt en dat je bij spreken steeds meer met je benen op het bureau en een sigaar erbij kan kijken hoe je misschien wel je miljoenen transportorders per jaar worden uitgevoerd. Ik denk dat dat een beetje de doel is waar we naartoe streven. Daar zijn we nog niet. Misschien komen we er nooit helemaal. Maar we zetten absoluut stappen om daar steeds meer naartoe te komen.
1: Want wat zijn de stappen bijvoorbeeld voor dit jaar nog of voor volgend jaar?
2: Ja, dus we hadden het al heel even over Debbie, één AI agent. We hebben er nu al, ik geloof een stuk of 5 of 6. En er komen er nog veel meer bij die steeds meer gaan helpen. En misschien ook overkoepelend. Dus dat zijn hele spannende ontwikkelingen. En dan gaat het over misschien administratieve dingen die niet heel sexy zijn. Maar wel nu zorgen dat mensen moeten nabellen over hey, waar is dat document? Waarom hebben we dit niet ontvangen? Waarom is deze data? Ja, dat zijn eigenlijk activiteiten waar niemand heel gelukkig van wordt. En die we gewoon uit handen kunnen nemen. En denk daarom hartstikke leuk dat we dat gaan doen in de toekomst.
1: Bedrijven zijn natuurlijk altijd wel bezig met en gewoon goed draaien. Kijken naar de toekomst. Toekomstbestendig zijn. Voor zover je dat nog niet hebt verteld deze uitzending. Hoe kunnen jullie daarbij helpen?
2: Ja, dus we helpen door ze meer zekerheid te geven dat transport altijd optimaal uitgevoerd wordt. Dus zowel qua kosten als qua hun interactie met hun klanten. Dus het verzamelen van die data en de Kart is al, we groeien 20 jaar lang. Elk jaar zit er groei in. We investeren dus ook. Dus wij zijn ook qua partner zelf heel betrouwbaar. En alleen maar bezig met nog meer en meer te doen voor onze klanten. Dus dat is qua partner en qua de software die we leveren, denk ik, een hele belangrijke steunpilaar voor onze klanten.
1: En even iets anders. Beleg jij eigenlijk al?
2: Jazeker. Een heel klein beetje, maar ik
3: zie binnenkort.
2: Ja.
1: Beetje enthousiast gemaakt.
2: Ja, Jeroen heeft me zeker enthousiast gemaakt. En ik zit wel. Misschien moeten we nog iets meer gaan doen. We hebben ook nog ergens een spaarrekening. Dus ik zal het met het thuisfront even opnemen. Maar de boodschap dat als je gewoon een rendement wil, dan denk ik dat je moet index beleggen. En als je misschien van casino's houdt, dan kan je misschien gaan proberen te voorspellen. Maar ik hou meer zelf van het rendement. Dus Jeroen heeft mij zeker overtuigd.
1: Kijk, ik zie Jeroen blij kijken. Jeroen, hoe kijk jij naar de toekomst?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde als altijd. Want wat er natuurlijk heel actueel is dit jaar, met bijvoorbeeld de straat van Hormuz, wat er allemaal speelde. Heel veel mensen, heel veel beleggers, die hebben ook dit jaar weer besloten van goh, laat ik maar wat aandelen gaan verkopen, want die beurs die zal wel wat naar beneden gaan. Dit kan natuurlijk niet goed gaan. Er is hogere inflatie. Er zijn problemen met de logistieke aanvoer van olie, gas en noem het allemaal maar op. Dus dat gaat die economieën raken, et cetera, et cetera. En wat denk je? Die beurzen die gingen gewoon nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high, nieuwe high. Wederom niet proberen te voorspellen was dit jaar weer het beste geweest. En wederom, er is weer een reden dit jaar om niet te gaan beleggen met die oorlog met die Iran, et cetera. Maar de beste manier om ermee om te gaan is feitelijk om het te negeren. Onze aandelenportefeuilles die staan nu al tussen de 15 en de 20% in de plus ongeveer. En de dat voelt alsof er een enorme disconnect is tussen de beurs en de echte wereld. Maar uiteindelijk is het altijd een optelsom van allerlei plussen en minnen. De minnetjes die zijn duidelijk. Hè? De aanvoer van olie en gas, de hogere grondstofprijzen. Je hebt de inflatie die toeneemt. De rente zal wat verhoogd worden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten betalen om te lenen. Dat zet een rem op de groei, zou je zeggen. Maar aan de andere kant, en daar hebben we het vandaag ook al over gehad. De komst van AI met de voorbeelden die je net verteld hebt. Ja, die zorgen ervoor dat de productiviteit bij die bedrijven weer beter is. En dus de winstcijfers waren toch weer hoger dan verwacht. En ja, daar ga je. Ik denk dat richting de toekomst, wat ik kan voorspellen, de enige constante is dat je altijd wel 1 of 2 redenen hebt om niet te gaan beleggen. En dan moet je gewoon negeren, niet naar luisteren.
1: En als we het hebben over de toekomst van Index People, wat zijn jullie plannen?
3: Wij vasthouden aan het concept. Zeker niet gaan proberen te voorspellen. Hoge klanttevredenheid proberen te realiseren door de klanten te bedienen zoals we nu doen. En dat werkt heel erg goed. Zo'n 30% van alle nieuwe aanmeldingen komt doordat een bestaande klant ons heeft aanbevolen. En dus in die zin onze opdracht van Index People, van al mijn collega's, is om te blijven doen wat we doen. Op de manier waarop we het altijd al gedaan hebben. En dan lekker doorgroeien.
1: En dan een AI-agent zoals Debbie?
3: Oh, dat zit er zeker ook aan te komen, ja.
1: Als je nog een advies mag geven voor degene die luisteren. Heb jij nog een goed advies voor die toekomst?
3: Ja, zo snel mogelijk beginnen met beleggen eigenlijk. Maar wees heel selectief in de partij die je selecteert. Want ja, dat bepaalt voor een groot deel je rendement.
1: Elmer, jij hebt ook vast nog wel iets wat je de luisteraar mee kan geven.
2: Ja, nou ja, zeker. Voor logistiek is het maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Dus ik weet, ondanks we leven in de 21ste eeuw en er is heel veel mogelijk, zijn ook nog heel veel bedrijven die toch dagelijks bezig zijn met Excel sheets en mailtjes en telefoontjes. Ja, schroom niet om te kijken of dat niet beter kan. Want er zijn heel veel oplossingen die je zouden kunnen helpen en serieus impact hebben op je kosten en klanttevredenheid.
1: Ja, dus niet te veel vasthouden aan zoals het altijd ging en zoals het altijd heeft gewerkt. Maar toch een beetje meebewegen met wat er nu gebeurt.
2: Ja.
1: Dank voor jullie komst naar de studio. Elmer Spruit, vicepresident transportmanagement bij Dickard. En Jeroen Thijssen, commercieel directeur bij Index People. Nou, de tijd is omgevlogen, maar dit was Topic Talks voor nu. Deze en natuurlijk andere afleveringen vind je op nieuwbusinessradio.nl en in je favoriete podcast app.
0: Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Nieltje de Boer.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De echte vragen uit de praktijk en de oplossingen die je verder helpen. Wat speelt er in organisaties? Waar lopen leidinggevenden op stuk? En natuurlijk, hoe los je dat op? In Company Challenge hoor je herkenbare vraagstukken, frisse inzichten en praktische adviezen van ervaren leiders en experts. Dit is Company Challenge op New Business Radio.
7: Goedendag, ik ben Olivier de Neef en in deze Company Challenge gaan we het hebben over bedrijventerreinen. Vaak denk je dan aan een verzameling bedrijven achter één afslag, maar zo'n terrein is meer dan dat. Het is een plek waar ondernemers dagelijks tegen dezelfde vragen aanlopen. Hoe houd je terrein veilig? Hoe zorg je voor goede bereikbaarheid? Hoe verduurzaam je je bedrijf? En wie voelt zich eigenlijk verantwoordelijk voor de openbare ruimte tussen al die bedrijfspanden? Dat kun je als ondernemer proberen zelf te gaan oplossen, maar sommige problemen zijn simpelweg te groot voor één bedrijf. Samenwerking klinkt dan logisch, maar in de praktijk is het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In deze uitzending onderzoeken we waarom ondernemers, gemeenten en andere organisaties elkaar toch nodig hebben. Wat levert samenwerking op? Wie moet het initiatief nemen? En wat doe je met ondernemers die vooral denken aan hun eigen centen? Ja, daar gaan we het over hebben vandaag met Fernando Abral, projectleider bij VNO-NCW Midden. Dick Brandwijk, ondernemer in Zaltbommel en voorzitter van de coöperatieve vereniging Parkmanagement De Wildeman. En Etienne Schiffelers van de Parkmanagers, ondernemer en specialist in collectief ondernemerschap. Goedemorgen, heren.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
7: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Laten we eens even beginnen. Ik begin even bij Fernando.
8: Goedemorgen.
7: Laten we eerst eens even horen VNO-NCW. Wat heeft VNO-NCW te maken met bedrijventerreinen?
8: Eigenlijk heel veel. Wij behartigen de belangen van de ondernemers. Dus ook op bedrijventerreinen.
7: Ja, dus ook op bedrijventerreinen. Want?
8: Nou ja, wat we zien is dat er weinig tot geen samenwerking is. De individuele ondernemer krijgt dingen niet voor elkaar die je in het collectief wel samen kunt bereiken.
7: En daar helpen jullie bij.
8: En daar helpen wij bij, daar adviseren wij bij, daar ondersteunen we bij. Het is de samenwerking, het is een middel om dingen voor elkaar te krijgen.
7: Juist. Ja. Nou, ondernemers die willen dingen voor elkaar krijgen. We hebben er hier eentje. Hè? Dick, jij bent ondernemer in Zaltbommel. En je bent dus ook voorzitter van het parkmanagement van De Wildeman.
9: Ja.
7: Dat is ook een bedrijventerrein in Zaltbommel.
9: Ja, prachtig georganiseerd bedrijventerrein in Zaltbommel.
7: Ja, sinds jij daar natuurlijk het parkmanagement doet, is het echt prachtig georganiseerd.
9: Nou, dat heeft ze aan toegedragen, bijgedragen. Maar de belangrijkste rol is toch wel de parkmanager.
7: Ja.
9: Want die heeft natuurlijk overal zijn ingang, hè, zoals bij VNO-NCW.
7: Ja.
9: En ondernemers die zijn vooral bezig met ondernemen. En die worden daarin al voldoende gehinderd door Den Haag, maar ook door lokale politiek.
7: Ja.
9: Dus dan is het wel handig als je elkaar verenigt en met elkaar te strijden trekt. En in Zaltbommel werkt dat perfect samen.
7: Ja. En dacht je niet gewoon van, joh, laat mij lekker ondernemen. Waarom zou ik me ook nog gaan bemoeien met het bedrijventerrein? Ik doe het gewoon lekker wel zelf, joh. Ik doe mijn eigen ding.
9: Ja, dat is helemaal waar. En toen werd ik benaderd om een voorzitter te zoeken. En toen kon ik eindelijk een voorzitter vinden. En die zei toen, ik word voorzitter, maar dan kom jij in het bestuur. Ja.
7: Oh,
9: dus
7: ja,
9: was ik de lul.
7: Je werd er een beetje bijgenaaid.
9: Ja, ja. En nu is hij weg. En nu ben ik dubbel genaaid, want nu ben ik de voorzitter.
7: Nu moet je het allemaal doen.
9: Ja.
7: Oké, nou daar gaan we straks nog zeker het verder over hebben. Dan Etienne Schiffelers van de parkmanagers dus. De parkmanagers. Nou op zich, hè, bedrijfsnaam zegt al wel wat. Maar toch, waarom parkmanagers?
10: Nou eigenlijk 20 jaar geleden zijn wij begonnen. En we hebben eigenlijk gekeken hoe je op bedrijventerreinen iets gezamenlijk zou kunnen doen.
7: Mm-hmm.
10: En in Engeland is dat heel erg goed georganiseerd. En in Engeland hadden ze dan Park Ranger. En toen dachten we, nou, vertalen Park Ranger naar Nederlands parkmanager.
7: Ja.
10: En zo zijn we gestart.
7: Ja, want de Park Ranger, dan denk ik misschien nog aan een wildreservaat, waar allemaal gevaarlijke leeuwen lopen en zo. Dat valt wel mee, denk ik, bij de bedrijventerreinen die jullie managen.
10: Dat valt wel mee. Ja. Maar heel vaak wordt toch wel, als je zegt, ja, ik ben parkmanager, wordt er gedacht, je doet iets met een natuurgebied of je beheert een natuurgebied.
7: Ja.
10: Heel vaak wordt er niet gedacht aan bedrijventerrein.
7: Nee, en dat is toch wel het geval, hè, bedrijventerreinen. Want valt daar zoveel aan te managen?
10: Ja, wat mij betreft heel veel. Wat je met name nu ziet, hè, de sense of urgency op bedrijventerreinen is groter geworden dan dat het vroeger was. Toen wij 20 jaar geleden begonnen, was het eigenlijk los zand. En nu zie je dat energietransitie, watertransitie, groentransitie, de veiligheid, dat er steeds meer zaken toch op een bedrijventerrein geregeld moeten gaan worden.
7: Mm-hmm. Hoe zijn jullie met elkaar hier in contact gekomen? Want we hebben deze aflevering samengesteld. Ik heb hier opeens drie heren voor me. Werken jullie ook op dagelijkse basis met elkaar samen?
10: Dick is de voorzitter van een vereniging waar ik het parkmanagement lever.
7: Ja. Dus
10: waar ik voor werk. En ik moet wel zeggen, we hebben echt wel dagelijks contact. Hè? Er spelen veel dingen op een bedrijventerrein.
9: Dus nou ja, en met VNO-NCW is het makkelijk als je iets meer gewicht in de schaal wil brengen dan. Dan komen die helpen.
8: Je zit nu naar mij te kijken. Ja. Hij bedoelt de organisatie.
7: Ja. Nee, niet qua gewicht persoonlijk. Nee, zeker niet. Nee, maar inderdaad Fernando. Want gewicht in de schaal, dat heeft dan te maken met lobby of met andere zaken?
8: Ja. Lobby, ingang, expertise. Dus dat zijn wel de zaken waar je samen kunt optrekken.
7: Ja,
8: absoluut.
7: Ja, en ook misschien wel moet optrekken. Want samen sta je niet alleen sterker, maar moet je misschien ook sterker staan.
8: Ja, dat is uiteindelijk wel de basis. Dus samen dingen voor elkaar krijgen, dat gaat toch in gezamenlijkheid wat makkelijker dan individueel.
7: Ja, absoluut. Wat maakt een bedrijventerrein nou anders dan een gewone verzameling losse bedrijven?
8: Wat je ziet is dat de ondernemers het meestal wel voor zichzelf, of zeg maar, ik noem het altijd even binnen het hek, prima voor elkaar hebben.
7: Mm-hmm.
8: Alleen de problemen die dan buiten het hek spelen, ja, dat een hele lastige opgave wordt om dat in je eentje op te lossen.
7: Nee.
8: En dat zijn meestal ook wel wat grotere problemen. Maar het zijn ook echt de simpele dingen. Hè, wij noemen het altijd gekscherend de losliggende stoeptegel.
7: Mm-hmm.
8: Maar ook die moet opgelost worden.
7: Ja.
8: En op het moment dat je dat zeg maar vanaf het begin oppakt, ja, dan ziet een bedrijventerrein wat samenwerking en vertrouwen in elkaar kan oplossen door iets simpels al even op te lossen. Ja. Buiten nog de grote vraagstukken waar Etienne het al over had, netcongestie,
7: ja,
8: energietransitie, dat soort zaken.
7: Ik zie Etienne knikken.
10: Ja, we zien met name op bedrijventerreinen dat als je begint op zo'n bedrijventerrein, dat het eerst het vertrouwen er moet komen. Mm-hmm. Dat best wel veel ondernemers wat minder vertrouwen hebben in de overheid. Ook wat minder vertrouwen hebben in de zaken die opgepakt kunnen worden. De losliggende stoeptegels, het vandalisme op een bedrijventerrein.
7: Denken ze, joh, dat wordt toch niet opgepakt. Ik kan het wel melden, maar
10: ja, joh, mee. Dus het heeft geen nut. Dus je begint echt met eerst het werken aan vertrouwen. En dat ga je niet binnen een jaar regelen. Daar moet je echt wel even een tijd voor nemen.
7: En dat is dan het vertrouwen tussen de ondernemer en een eventuele parkmanager?
10: Ja, nou, tussen elkaar, de ondernemers onderling.
7: Onderling, ja.
10: Heel veel ondernemers kennen elkaar onderling niet eens. Hè? Dus dat is heel grappig. Hè? Dan weten ze niet eens wat hun buurman aan dienst levert of producten levert.
7: Nee.
10: Maar ook het vertrouwen in de overheid. Ook die samenwerking met die overheid. Hè? Ondernemers willen altijd snel, snel, snel. Overheid is bedachtzaam, is risicomijdend. Zit toch iets anders in elkaar.
9: Vertrouwen in de parkmanager, dat duurt ook even.
10: Ja, vertrouwen in de parkmanager.
7: Het is inmiddels gelukt, geloof ik, zo te zien. Ja.
10: En wat je ziet bij ondernemers is, een ondernemer is ondernemer geworden omdat hij zelf zijn keuzes wil maken.
7: Mm-hmm.
10: Omdat hij dus een goed product heeft bedacht of een goede dienst heeft bedacht. En eigenlijk zegt een ondernemer dan van ja, ik ga dat product nou op de markt brengen, maar ik wil ook mijn eigen keuzes maken. En ze zijn dus eigenlijk niet zo graag aan iets verplicht mee te doen of iets in de gezamenlijkheid mee te doen, want dan kunnen ze niet hun eigen weg kiezen.
7: Ja.
10: En door de jaren heen zien we daar wel een transformatie in ontstaan. Dat mensen zeggen van nou luister, sommige dingen kunnen we niet meer alleen.
7: Nee.
10: Sommige dingen kunnen we alleen maar gezamenlijk oppakken.
7: Dus je moet eigenlijk een vorm verzinnen waarbij je aan de ene kant die zelfstandigheid van de ondernemer nog vasthoudt en tegelijkertijd toch een collectief belang weet te vinden.
10: Yep.
7: Dat is de crux.
10: En dat is de truc.
7: Nou, dan kunnen we stoppen. Bedankt. Nee hoor, maar dan hebben we wel volgens mij de kern al te pakken, toch?
10: Ja, absoluut. Ja.
7: Nou, daar gaan we dan straks nog zeker verder over praten. Eerst nog even de problemen, hè? Want je noemde net al een paar dingen, Dick. En ook Fernando noemde al wat. Als het gaat om waar ondernemers nou op bedrijfterreinen tegenaan lopen. Noem eens een paar dingen waar jij tegenaan liep voordat misschien die samenwerking startte.
9: Nou,
7: waardoor je dacht van, dat is toch wel handig om met elkaar op samen te werken.
9: Uiteindelijk is het natuurlijk heel moeilijk om de ambtenaar van de gemeente te bereiken en op een goede manier mee samen te werken. Zoiets moet groeien. Dus de contacten, we hebben het over een parkmanager die belangrijk is, een VNO is belangrijk, maar zeker de contactpersoon bedrijven van de gemeente.
7: Mm-hmm.
9: En daar hebben wij in Zaltbommel wel mazzel mee gehad. Want eentje die heeft er heel lang gezeten. En die was gewoon, dat was gewoon een onderneemster eigenlijk. Die was gewoon 24/7 bereikbaar. Zelfs als ze op vakantie was.
7: En dan werk je bij de gemeente?
9: En die werkte bij de gemeente.
7: Zonder ambtenarenmentaliteit.
9: Maar de vader is een bekende in de regio. Maaike van de Ven. En haar vader was ondernemer. Een aannemer. Dus ze was zo opgevoed.
7: Met de paplepel ingegaan.
9: Ja, met de pap. En dan is het wel lekker als je snelle contacten binnen de gemeente hebt.
7: Ja.
9: En die zijn nu gewoon perfect.
7: Ja.
9: Dus als er iets is bij een ondernemer, dan hoeft hij maar te bellen naar de parkmanager of naar onze secretaresse van parkmanagement.
7: Mm-hmm.
9: En dan wordt het in gang gezet.
7: Dat is heel prettig natuurlijk.
10: Ja, een heel duidelijk voorbeeld daarvan was, veel bedrijventerreinen hebben dat probleem. Logistiek. Grote aanvoer van vrachtwagens.
7: Ja, grote zware vrachtwagens.
10: Vrachtwagen parkeren op bedrijventerreinen in heel Nederland een probleem.
7: Ja.
10: In Zaltbommel zeiden we, wat willen we? Willen we nou vrachtwagens gaan weren? Willen we nou zorgen dat er gehandhaafd wordt? Of willen we gasvrij zijn? In Zaltbommel hebben de ondernemers collectief besloten, we willen gasvrij zijn voor de chauffeurs, voor de vrachtwagens die bij ons komen leveren. Dus we hebben gezamenlijk met de gemeente en de ondernemers een truckparking gerealiseerd.
7: Ja, dat vraagt dus aanpassingen dan. Ja.
10: En dat vraagt commitment.
7: Ja.
10: Er moet een stuk grond ter beschikking komen. Heeft de gemeente ter beschikking gesteld. De ondernemersvereniging betaalt de exploitatie.
7: Ja.
10: En samen zorgen we voor de gasvrijheid voor onze vrachtwagenchauffeurs.
7: Ja, omdat het dus in het collectieve belang is om vrachtwagens op dat terrein binnen te laten.
10: Kun je nooit in je eentje regelen.
7: Nee.
10: Als ondernemer.
7: Nee, dat is een goed voorbeeld denk ik inderdaad. Dick, dat moeten we eigenlijk ook wel even weten. Dat heb ik jou nu nog helemaal niet gevraagd.

0: leuk om je toch nog een beetje werkzaam te zijn door je overal een beetje mee te bemoeien.
1: Ja, lekker.
0: En een beetje een bemoeizuchtig type.
1: Ja, dat moet je ook wel zijn als ondernemer, toch? Anders heb je het verkeerde vak gekozen.
0: Ja, maar als ondernemer is het wel ontzettend leuk om te zien hoe dat hele parkmanagement gegroeid is, Bill.
1: Ja. Ja.
0: Dus nu is het echt gewoon een geoliede machine naar de gemeente. Mm-hmm. Maar ook naar politie en brandweer. Mm. Chen had het over de vrachtauto's. Nou, we hebben een paar logistieke reuzen bij ons. Vos Transport, Doesburg Transport, maar ook DHL bijvoorbeeld. Alleen bij DHL komen al 750 vrachtwagens per dag.
1: Zo, allemaal op dat bedrijf.
0: Allemaal op dat bedrijventerrein.
1: Maar kan DHL daar toch niet zitten als dat niet was geregeld? Ik bedoel, dan werkt dat toch helemaal niet?
0: Nou, daarvoor heeft DHL mede daarvoor heeft DHL voor Zaltbommel gekozen.
1: Ja, ja.
0: En ook die samenwerking weer, want de meeste vrachtwagens komen 's nachts. Dus daar hebben we als ondernemer overdag eigenlijk geen last van.
1: Nee, precies.
0: Maar hoe dat samenwerkt, we hebben een grote brand gehad op het bedrijventerrein, waardoor alles vastliep door al die vrachtwagens. Hmm. Nou, daarna hebben we een plan gemaakt samen met de gemeente om het beter te kunnen ontlasten voor als er weer een calamiteit is.
1: En word je dan als bedrijventerrein ook interessanter dus voor andere partijen weer nieuwe partijen die denken, hey.
0: Ja, maar gelukkig zitten we vol.
1: Ja, nu wel, maar je weet nooit. Hè? Er zal altijd weer eens een keer een verhuizing plaatsvinden.
0: Ja, maar als je eenmaal op de Wildeman zit, ga je niet meer weg.
1: Is dat zo? Nee. Once you go Wildeman.
0: Goeie buur, hè? Goeie buur.
2: Ja, maar ziet wel, het is ook wel een mooi voorbeeld, denk ik, voor andere bedrijventerreinen. Ondanks dat het vol zit, is het wel een heel mooi voorbeeld hoe je kunt samenwerken en de problemen oplossen.
1: Ja.
2: Dat is denk ik wel een beetje het verhaal wat ik nu van Dick hoor. Mm-hmm. Het zit vol. Hartstikke goed en het loopt goed. Maar het is wel een signaal, denk ik, voor met name de andere bedrijventerreinen. Oké, jongens, dus zo kan het ook.
1: Ja, dat is een goed voorbeeld, zeg
2: absoluut,
1: je eigenlijk.
2: Absoluut.
1: Ja. Ja. Wat zijn slechte voorbeelden? Je hoeft geen namen te noemen, maar waar gaat het niet goed?
2: Nou ja, als er geen draagvlak is. Zo simpel is het. Als de ondernemers niet willen, ja, houd het op. Ja. Zo simpel is het.
1: En kom je dat wel eens tegen, NCW'er?
2: Zeker.
1: Want daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik hoor hier eigenlijk alleen maar voordelen. Ik denk, dat klinkt voor mij als een no-brainer. Hè? Ik ben natuurlijk een leek, maar ik hoor dit en denk, waarom zou je het niet doen? Maar er zijn dus bedrijven die dat niet doen. Waarom doen ze het dan niet? Wat zijn hun argumenten om het niet te doen?
2: Geen tijd.
1: Te druk met bijvoorbeeld kerstpakketten of iets anders.
2: Het ambassadeursfuncties waarschijnlijk. Dus, nee. Ja, nee. Even zonder gekheid. Ja. Uiteindelijk is dat wel een beetje. En ook, er zit natuurlijk wel wat meer achter. Er zit historie achter. Mm-hmm. Hoe is het in het verleden gegaan? Samenwerking met de gemeente.
1: Beschaamd vertrouwen misschien dan ook?
2: Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja. Er zijn legio voorbeelden waarin dat gebeurt. Over en weer. Hè? En als er een ondernemer denkt, we spreken iets af. Er moet wel iets uitgevoerd worden. Ja, als dat te lang duurt, dan is het vertrouwen weg. Dan krijg je, oké, ik ga mijn eigen toko weer runnen. Ik doe het gewoon op mijn manier.
1: Ja.
2: Met alle gevolgen van die.
1: En dan kom je er dus niet uit eigenlijk.
2: Kom je er niet uit.
1: Nee, dan wordt het ook niet beter.
2: Helaas niet. Nee. En dan heeft het even tijd nodig om daarna weer even proberen toch weer die kar te trekken.
1: Een soort reset.
2: Ja.
3: Weet je? Kijk, je hebt wel krachttrekkers nodig.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Als je geen ondernemers hebt die hun nek willen uitsteken en die zeggen van nou, weet je wat, wij gaan dit nu gezamenlijk doen.
1: Mm-hmm.
3: Ik heb er ook geld voor over. We hadden Hitachi Vantara op het bedrijventerrein. Die zei van joh, luister, als er ergens iets aan geld bijgelegd moet worden, dan bel maar. Want wij willen gewoon dat ons bedrijventerrein toekomstbestendig wordt. Dat het een mooi bedrijventerrein blijft. Dat medewerkers hier graag komen werken. Dat er weinig leegstand is. Dat er weinig vandalisme is. Weinig inbraken zijn. Dus we hebben daar gewoon geld voor over.
1: Ja.
3: Maar je moet wel krachttrekkers hebben. Je moet wel mensen hebben als Dick. Hè? En niet alleen als ambassadeur van de kerstpakketten. Maar ook als ambassadeur van zo'n bedrijventerrein.
1: Ja, die echt mensen in beweging krijgen.
3: Ja, die zijn nek willen uitsteken. Ja.
1: En in welke fase worden jullie dan als de parkmanagers er dan bij betrokken? Is dat dan in dat helemaal vroege fase al van een beetje aftasten? Of juist als ze al wat verder zijn in hun denkproces als ondernemers met elkaar?
3: Nou, wat je eigenlijk heel veel ziet. De Raad voor de Leefomgeving heeft onderzoek gedaan. En er zijn 3800 bedrijventerreinen in Nederland. En 500 daarvan hebben een collectiviteit.
1: Mm.
3: Dus er zijn bijna 3200 bedrijventerreinen zonder die collectiviteit. Nou, VNO-NCW, PVB Nederland, ministerie hebben gezegd, we moeten zorgen dat het draagvlak komt op die bedrijventerreinen.
1: Ja.
3: Want anders gaan die bedrijventerreinen achteruit. Moeten we gaan revitaliseren. Moeten we weer geld erin gaan stoppen. Om de bedrijventerreinen weer op een hoger niveau te krijgen.
1: Ja.
3: Wij worden aan de voorkant betrokken voor het regelen van dat draagvlak. Dat is echt mensen bij elkaar brengen. Inventariseren. Ophalen wat er noodzakelijk is. En we worden bij de uitvoering betrokken.
1: Ja.
3: Zo zijn er in Nederland, ik denk nu, 26 commerciële parkmanagementorganisaties. Er zijn denk ik ongeveer 300 parkmanagers actief. maar het zijn er veel te weinig.
1: Jullie zijn eigenlijk een beetje de Tinder van de bedrijventerreinen.

0: En ze een beetje die spark creëren tussen die ondernemers om de liefde te laten opbloeien.
1: Ja, en dan ook echt wel weten wat een ondernemer wil. Hè? En dat zit zoveel differentiatie in type ondernemers. Hè? Ja. Je hebt de grote, je hebt de kleine, je hebt de productiebedrijven, je hebt de kantorenbedrijven. We lopen nu met een inventarisatie om wat kleiner bedrijven te rijden, waar heel veel zelfmede ondernemers zitten. Die zeggen van, joh, ik heb dat druk genoeg met mijn eigen bedrijf. Dus waarom zou ik iets meedoen in het collectief?
0: Ja.
1: Dus je moet ergens een sense of urgency vinden.
0: Precies. We gaan zo er verder over praten. We weten nu in ieder geval welke gezamenlijke uitdagingen er spelen. Maar waarom is het in de praktijk nou zo moeilijk om die daadwerkelijk samen aan te pakken? Daar zo meteen meer over in deze Company Challenge. Na Lost Frequencies en Are You With Me?
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Je luistert naar de Company Challenge hier op Nieuw Business Radio, waarin we het vandaag hebben over bedrijventerreinen en hoe samenwerken je allemaal vooruit kan brengen. Met Fernando Arrabal van VNO-NCW, ondernemer Dick Brandwijk en Etienne Schiffelers van de Park Managers. Nou, heren, we hebben net al vastgesteld dat samenwerking op bedrijventerreinen dus veel kan opleveren. Maar Dick, waarom komt die niet vanzelf tot stand eigenlijk? Want je zou zeggen, nou, iedereen heeft hetzelfde belang, dus let's go.
3: Nou, elke ondernemer kijkt zo ver mogelijk vooruit. Hmm. Maar is zo druk dat het, je bent gewoon veel te druk. En om dingen te kunnen regelen bij de gemeente, daar moet je tijd voor uittrekken.
2: Is het niet
3: als individuele ondernemer.
2: Ja, is het niet ook zo, dat heb ik. Ik woon zelf in een flatgebouw. En dan heb je altijd ook gezamenlijke ruimtes. Daar probeer ik het dan even mee te vergelijken. En dan ligt er bijvoorbeeld, heeft iemand zijn vuilniszak laten lekken. Om maar wat te noemen, dat is het vies. En dan denk ik van, ik zie dat. Nou, dat hopelijk gaat iemand het even opruimen of even melding van maken. Maar dat doet dus iedereen en vervolgens ligt het er 3 dagen. Is dat ook wat op bedrijfterreinen eigenlijk in grotere mate gebeurt? Dat er dus zo'n stoeptegel los ligt of weet ik veel.
3: Als je niet
2: al die ondernemers er langs lopen, denk je,
3: Als je niet georganiseerd bent, dan wordt het dus een bende.
2: Ja.
3: Kijk, wij zijn georganiseerd en we hebben er ook al een aantal jaren over gedaan natuurlijk. Hè, voordat je alle neuzen de goede richting op hebt.
2: Mm.
3: Wat heel belangrijk is, dat je ook lokale leveranciers neemt. Hè. In de beveiliging bijvoorbeeld, de tuinman is lokaal.
2: Die komt uit Zaltbommel bij jullie.
3: Ja, die zit gewoon op bedrijfterrein.
2: Ja,
3: dus als die een vuilniszak ziet liggen, denkt die, oei, die moet weg.
2: Ja.
3: En als bestuur hebben we besloten dat we een mooi groen bedrijfterrein willen hebben. Dus in de samenwerking met de gemeente hebben we gezegd, joh, wat geven jullie uit aan groenvoorziening? Mogen wij dat hebben, dan gaan wij het verbeteren. Dus wij hebben daar dan weer geld bij gelegd.
2: Dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid voel je dan daarbij om het op te lossen.
3: Ja.
2: Is het zo dat, want jij bent op een gegeven moment daar dus mee begonnen. Hè? Samen met wat andere mensen om dat van de grond te krijgen. Is het dan zo dat je allemaal mee moet doen om het te laten werken? Of zijn er ook ondernemers op het bedrijventerrein die zeggen, joh, ik doe nog niet mee, mij niet gezien?
3: Nou, bij ons is iedereen verplicht om zijn bijdrage te doen, financieel.
2: Ja.
3: En als bestuur zijn we heel transparant. We hebben allemaal onze portefeuilles. En ik heb de leukste portefeuille. Ik heb veiligheid. Dus ik kan bij iedereen op zijn bord kijken via de camera. En dat is gewoon, dat is leuk. Weet je, en als je dan zorgt dat goed geregeld is, doordat je een goed camerasysteem hebt, een goede volgsysteem hebt, beveiliging die ook op bedrijfterrein gevestigd is. En dan de technische man van de camera's is ook een lokale ondernemer. Ja, dan heb je wel echt korte lijnen.
2: Ja.
4: Ja, dus even een tussenstap.
2: Ja?
4: Want jij zei iets over je appartement.
2: Ja.
4: Waarom geen VVE?
2: Ja. Nou ja, dat is inderdaad, ik huur dan, dus dat is al een ding.
4: Ja.
2: Maar inderdaad, VVE's zouden dat kunnen en moeten oppakken.
4: Ja, zo is het. Dat is een beetje hetzelfde principe wat wij dus doen op bedrijven.
2: Eigenlijk zijn dit de VVE's van de bedrijventerreinen.
4: Absoluut.
2: Ja. En daar is het inderdaad, bij VVE's is het vaak verplicht ook om deel te nemen. Daar sloeg ik even op aan, omdat ik ook zei van het is verplicht dat je bij ons meedoet. Ja. Hè. Is dat bij alle bedrijventerreinen zo?
5: Nee, je hebt verschillende vormen. In Zaltbommel is gekozen, bij de koop van de grond staat het in de overeenkomst.
2: Mm-hmm.
5: Dus de mensen hebben een sense of urgency, willen een stuk grond omdat ze een bedrijf willen bouwen. Zijn dan ook verplicht om mee te doen aan parkmanagement.
2: Part of the deal.
5: Part of the deal. Nou, dan krijg je toch wel mensen die dan zeggen waarom en waarom betaal ik dan en waar betaal ik dan aan. Dus dat moet je wel nog altijd goed uitleggen. Maar dat is één mogelijkheid, hè, in de verkoop van de grond.
2: Ja.
5: Een andere mogelijkheid in Nederland is de BIS en het ondernemersfonds. En dat is een soort van eigenlijk verplichting die dan komt, waar wel ondernemers voor gestemd moeten hebben. Ondernemers moeten akkoord gegeven hebben.
2: Dat en heb je een soort vetorecht ook of niet?
5: Nee, het is echt 66% moet voorstemmen op een bedrijventerrein. En dan die andere 34% die moet dan ook mee.
2: Dat is
5: een ondernemersfonds of een BIS-organisatie. Mm-hmm. En heel grappig is eigenlijk dat je ook nog de vrijwillige manier hebt. Die kost het meeste energie om te regelen. Want dan moet je elke individuele ondernemer overtuigen van het feit dat er meerwaarde in zit. Het zijn wel altijd de meest betrokken ondernemers.
2: Ja, die dat dan de kartrekkers zijn.
5: Nou ja, die hebben dan zelf gekozen om ergens deelnemer in te zijn.
2: Ja.
5: Die hebben dan geen verplichting gekregen. Of verplichting in de koop van de grond. Of, dus die kiezen dan zelf om ergens deelnemer in te zijn. Ja. En dan zie je dat ze het meest betrokken zijn bij projecten die draaien op bedrijven.
2: Dat is dan een voordeel. Maar Fernando, dat kan het dus wel betekenen dat je allemaal freeriders op zo'n bedrijventerrein krijgt. Hè? Een paar mensen die het allemaal de kar trekken. En dan de rest die denkt, nou, het is wel lekker dat die oplossing allemaal voor mij geregeld worden. Maar ik betaal niet mee, ik doe ook niet mee.
4: Klopt. Zien we veel.
2: Ja?
4: Uiteraard, het doel is natuurlijk met z'n allen. Maar inderdaad, de freeriders is altijd een aandachtspunt. Heeft ook met vertrouwen te maken. Mm-hmm. Dus op het moment dat je inderdaad de projecten van de grond krijgt en ze zien het. Nou, wat zou dan de meerwaarde voor zijn of haar bedrijf zijn om toch aan te sluiten? Nou, misschien kun je die nog een keer overhalen om toch toe te treden. Tot een stichting of een coöperatie of wat dan ook. Ja, je hebt inderdaad de verplichte vorm. Verplichte vorm is wel echt wel een iets van de lange adem. Maar dan heb je ook alle kikkers in de kruiwagen.
2: Ja, dus, want als je al met z'n allen op zo'n bedrijfterrein zit, dan is het natuurlijk echt wel even een stap om te zeggen, we gaan het nu verplicht maken. Dan moet iedereen daar dus ook echt aan meedoen. Anders moet je verhuizen.
4: Klopt, en er zit gewoon regelgeving aan. Hè, wat Etienne ook terecht zegt. Ja. Er zitten een aantal percentages wat voor moet stemmen. Alleen ja, daarna komt er wel een stukje transparantie van wat krijg je dan voor het geld wat je uitgeeft.
2: Ja. Dus, en speelt die, als het over die freeriders, de vrijwillige vormen, speelt VNO-NCW daar ook nog een rol in? Om dan mensen daar bijvoorbeeld van te overtuigen of daar meer informatie over te voorzien? Of hoe doen jullie dat?
4: Nou ja, overtuigen is altijd een lastige. Mm-hmm. Hè? Dus een ondernemer is bezig met ondernemen. Dus die heeft A, geen tijd en wil gewoon zijn toko runnen. En terecht. Ja, wat wij altijd wel zeggen, begin gewoon klein. Begin. En de freeriders, die kun je erbij betrekken. Nodig ze een keer uit. Overtuig ze van wat voor project je daar ook draait.
2: Ja.
4: He, dus probeer ze op die manier erbij te betrekken. Ja. He, dus uiteindelijk heeft het ook met vertrouwen te maken.
2: Ja. Toch Etienne, gaat het ook wel eens mis dat dus zo'n groep zegt, nou, wij stappen naar voren, wij willen dit regelen. Misschien wel inderdaad met die freeriders nog aan de zijkant. En uiteindelijk valt het weer uit elkaar omdat het toch op de een of andere manier de belangen niet voldoende op één lijn zijn.
5: Nou, wat je heel vaak ziet is dat het niet zozeer dan nog uit elkaar valt. Maar dat het dan gewoon een soort van slapende constructie is.
2: Ja, ja.
5: Dus dat, dan is er een vereniging, dan zijn er leden, maar dan gebeurt er eigenlijk weinig. En dat is eigenlijk eeuwig zonde.
2: Ja, ja. Wat kan jij daar nog voor rol in spelen? Want ik bedoel, het is natuurlijk ook, het is ook jullie commerciële belang als de parkmanagers om te zorgen dat zo'n park gemanaged kan worden. Dat je die samenwerking juist van de grond krijgt. Wat kan jij daar nog aan doen? Wat kunnen jullie daaraan doen?
5: Nou kijk, wij geloven in collectiviteit. Dus dat is het eerste wat je moet hebben. Dan geloven wij in vertrouwen. Mm-hmm. Dat is het tweede wat je moet hebben. En dan geloven we in een soort van sense of urgency. Er moet iets zijn op een bedrijventerrein. Als de criminaliteit hoog is op een bedrijventerrein, gegarandeerd krijg je een collectiviteit voor elkaar.
2: Ja, omdat je er allemaal last van hebt dat je bedrijf de volgende kan zijn.
5: Als er netcongestie is, wat nu heel erg veel speelt op bedrijventerreinen, zie je dat er mensen wel meer naar elkaar toe gaan kruipen. Mm. Dus je ziet dat er toch wel altijd een gevoel is bij een collectiviteit. De collectiviteit is niet altijd even groot. De successen moet je meer gaan vieren. En het vertrouwen moet je meer gaan opbouwen.
2: Ja.
5: En daar spelen we wel vaker een rol in. Hè, dat je zegt van nou, we brengen goed in kaart. Hè. VNO-NCW heeft de zogenaamde SPUC-regeling omarmd. Dat is speciale uitkering van het ministerie om collectiviteit op bedrijventerreinen van de grond te krijgen. En dan zie je, als je goed kijkt bij de ondernemers waar iets speelt en kijkt wat het collectieve belang is, dan lukt het ook om iets van de grond te krijgen.
2: Ja, we gaan het straks over die SPUC-regeling nog hebben natuurlijk. Eerst nog eventjes over de verschillen tussen bedrijven. Grote bedrijven en kleine bedrijven. Zie je daar als VNO-NCW daar nog een verschil tussen in de bereidwilligheid om mee te doen aan zo'n samenwerking?
4: Ja, zeker. Je ziet met name de ZZP's, de eenpitters, dat die wat sneller afhaken. Mm. Het belang van een, ik noem even wat Dick zei over het transport wat er op Zaltbommel gebeurt.
2: Ja, als je ZZP'er bent.
4: ZZP'er, ja, prima.
2: Ja.
4: Even je schouders ophalen en je gaat verder.
2: Ja.
4: Maar voor andere ondernemingen die ook met transport te maken, ik noem het maar even, stel dat er een autozaak zit die ook zijn auto's ergens moet parkeren. Dan kom je wel in elkaars vaarwater. Mm. Dus we zien dat zeker voorkomen, absoluut.
2: Ja. Ja. Dick, als het gaat over die samenwerking met die andere partijen, heb je daardoor ook, doordat je nu in zo'n vereniging zit, wij spreken zakelijke vriendschappen gesloten met mensen die
5: meer kerstpakketten.
2: Ja, misschien wel samenwerking.
3: Elke ondernemer die slim is, die weet waar die zijn kerstpakketten moet kopen. Dus daar hoef ik niets over te zeggen.
2: Nee.
3: Ik ga mezelf niet promoten.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Nee.
3: Maar het is wel heel goed om te zien dat hoe meer succes je hebt, hoe korter de lijnen naar de gemeente, de politie en de brandweer er zijn, hoe meer succes je hebt, hoe gehechter het wordt. Dus met name duurzaamheid, daar zijn wij echt voortrekker in geweest. En dat was in het begin dacht ik dat dat heel lastig zou worden. Maar dat werd al heel snel omarmd. Net zoals het vergroenen van het bedrijfterrein. Mm. Dus dan is het leuk als je dan ziet dat er succes is. We hebben ook verschillende prijzen gewonnen. En daar hebben we met z'n allen aangetrokken. Het hele bestuur en Etienne. Maar ook alle medewerking van de gemeente.
2: En verschillende prijzen gewonnen. Want er zijn ook prijzen voor de Oscars van het beste bedrijventerrein van Nederland. Of hoe moet
4: het
2: voor
4: zit er hier een aan tafel. Ik noem geen namen, maar hij zit op de hoek.
3: Etienne, vertel. Ja.
5: Nee, er zijn een soort van Oscars voor bedrijventerreinen.
2: Ja. Zelfs voor parkmanagers?
5: Ook.
2: Ja.
5: Nee, we hebben in Zaltbommel een unieke manier van beveiliging gevonden. We hebben het bedrijventerrein, bij de bouw van het bedrijventerrein is dat in een hovenstructuur gebouwd. Alle panden staan tegen elkaar aan elkaar vast.
2: Okay.
5: Dus je kunt eigenlijk alleen maar via één kant het pand benaderen. En daar hebben we camerabeveiliging hangen. En bedrijventerrein De Wildeman bestaat nu denk ik 18 jaar, 19 jaar. En ik geloof dat we 2 inbraken hebben gehad in de 19 jaar.
2: Zo, op het bedrijf. Dat is echt heel weinig dus.
5: Ja. En daar hebben we de prijs beste beveiligingsconcept voor bedrijventerreinen voor gewonnen.
2: Wat goed.
5: Toen gingen we ons collectief organiseren. En gingen we ook kijken van wat moet je eigenlijk doen met ondernemers. Maar misschien ook met medewerkers van bedrijven. Om het aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. En daar hebben we de meest sociale bedrijventerreinprijs mee gewonnen.
2: Kijk.
5: Toen zijn we nog een keertje gaan inventariseren wat er aan afvalstromen liep op het bedrijventerrein. Toen hebben we de circulaire prijs gewonnen. Dat is elke keer na de 3 jaar ongeveer. En het geeft een soort van waardering, maar het geeft ook aan. En weet je, als je wint heb je vrienden, is het een beetje het verhaal. Hè? Dus Tuurlijk. Mensen voelen zich dan ook betrokken, zijn dan ook trots als ondernemer dat ze op de Wildeman zitten. Want dat is hun bedrijventerrein, daar is het goed geregeld. En die complimentjes krijg je ook heel erg vaak.
2: En de prijzenkast staat vol. Dat is natuurlijk ook leuk.
5: Vol.
2: Ja, tuurlijk. En dik, dat is lekker dat ze niet je kerstpakketten komen jatten.
3: Nee.
2: Dat is ook wel prettig.
3: Ja, dit is wel natuurlijk het meest gewilde. Je kan beter een kerstpakket jatten dan een gouden ring.
2: Ja,
3: daar heb je natuurlijk veel meer aan.
2: Ja.
3: Nee, maar het is leuk om ook, doordat het bij ons goed georganiseerd is, een voorbeeld te zijn voor andere bedrijventerreinen.
2: Precies.
3: Het is natuurlijk van de gekken dat er maar 500 goed georganiseerd zijn, terwijl het zoveel rust geeft voor ondernemers.
2: Ja.
3: Ik bedoel, als er een akkefietje is, ze bellen. En wij weten de juiste weg om het op te lossen.
2: Juist. We gaan er zo verder over praten, want de voordelen zijn duidelijk. Maar er zijn dus ook drempels. Wat is er nodig om van al die losse belangen toch een werkend collectief te maken? We gaan naar de oplossingen zometeen. Na Sarah Larsen en Lush Life hier bij New Business Radio bij Company Challenge.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Je luistert naar Company Challenge met vandaag een aflevering over bedrijventerreinen. We hebben net besproken waarom samenwerking daarbij zo belangrijk is. Maar hoe zorg je nou voor zo'n succesvolle samenwerking op bedrijventerreinen? Daar praat ik verder over met Fernando Arrabal van VNO-NCW, ondernemer Dick Brandwijk en Etienne Schiffelers van de Park Managers. Laat ik eens even beginnen bij jou, Etienne. Wat moet je nou als eerste doen om ondernemers op een bedrijventerrein succesvol bij elkaar te brengen? Waar begint het?
3: Wat mij betreft begint het bij weten wat er noodzakelijk is. Mm-hmm. Dus een goede inventarisatie bij en de overheid, de gemeente en de ondernemers.
2: Ja. En waarom bij de overheid, waarom bij de gemeente? Wat heeft die er eigenlijk mee te maken of zij zich verenigen of niet?
3: Voor een gemeente is het van belang als er een vereniging is. Want dan weten ze, dan gebeuren er gewoon dingen op een bedrijventerrein. En dan zijn er ook ondernemers die mee willen betalen aan dingen op een bedrijventerrein. Maar voor een ondernemer is het nog belangrijker om te weten of een gemeente mee wil. Want van heel veel dingen ben je toch afhankelijk van een gemeente. Als je dingen in de openbare ruimte wil hebben, als je betere fietspaden wil aanleggen, als je de bereikbaarheid van het bedrijventerrein wil verbeteren, zo'n truckparking waar we het over hadden, je bent afhankelijk van de overheid.
2: Ja.
3: En wat je eigenlijk ziet op een bedrijventerrein is, wij kunnen door 20 jaar ervaring en met de mensen die hier aan tafel zijn, we kunnen best wel bedenken wat er speelt bij ondernemers en wat de nut en noodzaak is. Netcongestie is er eentje van. Dat kun je best wel bedenken. Maar het gaat er niet zozeer om dat wij het bedenken. Het gaat erom dat die ondernemers het zelf aangeven.
2: Ja.
3: En vandaar dat wij zeggen, je moet een goede inventarisatie bij de ondernemers hebben. Niet de usual suspects. Hè. Niet de mensen die altijd aan het woord zijn, maar ook de ondernemers die daaronder zitten. Goed inventariseren, goed ophalen. En dan kun je naderhand ook zeggen, oké, dit project gaan we oppakken, want dat heb je zelf aangegeven. Als ondernemer.
2: Fernando, moet het altijd vanuit de ondernemers komen? Of kan een gemeente ook de partij zijn die zegt, hey, zou jullie je niet eens moeten verenigen?
4: Dat kan. Dat kan zeker. Alleen uiteindelijk heb je beide partijen nodig. Precies wat Etienne zegt. Publiek en privaat gaat samen. En zeker als je op de lange termijn dat wil vasthouden, dan heb je beide partijen nodig.
2: Ja, we hoorden net Dick heel lovend praten over de gemeente Zaltbommel en dan vooral degene die de contacten met de bedrijven onderhoudt. En dat zal echt niet altijd zo zijn.
4: Nee, absoluut. Absoluut. Helaas niet. Dat is ook een beetje onze rol. Dus de partijen samenbrengen, ondanks historie of wat er ook gebeurd is. Dat is wel een beetje, ik noem onszelf altijd een beetje het oliemannetje.
2: Mm-hmm.
4: Als het aan de ene kant niet goed gaat, probeer het toch voor elkaar te krijgen dat het wel lukt.
2: En hoe krijg je die gemeente dan mee? Want ik kan me voorstellen, we hadden het net over een gemeente die heel ondernemend denkt. Maar er zijn natuurlijk ook echt de pennenlikkers die bij de gemeente zitten. Die denken, ja, ik vind het allemaal moeilijk, procedures. Dat soort dingen. Ik zie die kan knikken. Dat kan natuurlijk ook. En hoe ben je daar dan oliemannetje in? Want dat zijn twee volledig verschillende werelden.
4: Absoluut. Alleen ook de gemeente heeft een belang bij een goed georganiseerd bedrijventerrein. Hm. Dus als er een bedrijventerrein is met 150 ondernemers en die gaan allemaal bellen, heb je toch een serieuze uitdaging. Hm. Dus misschien wel over verschillende problemen. Misschien wel over dezelfde problemen. Vanuit collectiviteit kun je dan toch één loketje aanspreken. Ja. En dat is dan de winst voor de gemeente of de provincie.
2: Dus je brengt het echt zo van what's in it for you. Hè? En in dit geval voor de gemeente is het dan gewoon fijn dat ze niet 150 belletjes krijgen, maar eentje. Bijvoorbeeld. En dat de dingen beter worden op zo'n bedrijventerrein. Want ik neem aan dat de gemeente er ook wat aan heeft als er niet zoveel ingebroken wordt. Bijvoorbeeld.
4: Zo is het. Uiteindelijk wel. Dus het is de bekende win-win. Dus dat is wel een beetje de praktijk.
2: Ja. Dick, of jij, Etienne?
3: Verbazingwekkend blijft dan wel altijd, en dat was ook het onderzoek van VNO-NCW bij de nieuwe coalitievorming bij gemeentes, dat als je kijkt van het 100% budget wat een gemeente heeft, dat er maar 3% naar economie gaat.
2: Dat is heel weinig, lijkt
3: 3%
2: dat.
3: Gaat er maar naar ondernemers, economie, in een gemeente.
2: En waarom is dat zo? Is dat dan vanwege het beeld van, nou, die ondernemers die bedrijven zichzelf wel, daar hoeven we niet collectief geld aan te geven?
3: Nou, vaker krijg je dat wel te horen. Hè? Van als wij zeggen, we halen als ondernemers geld bij elkaar. We willen dat de gemeente er ook wat bij legt. Dan kunnen we een project van de grond krijgen. Dan zeggen ze, ja, maar dat zijn projecten. Dat kunnen gemeentes, kunnen ondernemers zelf betalen.
2: Ja, maar is dat, ik bedoel, Dick die hier verdient natuurlijk geld als water met die kerstpakketten. Dan kijk, nu werd het moeilijk.
5: Ik heb drie dochters die het ook graag uitgeven.
2: Ah, ja. Dat is je pokerfeest die we even zagen. Ja, ja, ja. Maar even zonder gekheid. Het kan natuurlijk best dat ondernemers ook succesvol zijn. En dan is het ook niet dan logisch dat de gemeente zegt, ja, maar betaal het zelf maar.
3: Ik vind dat ondernemers een bijdrage moeten geven. Dat is absoluut waar. Maar het gaat ook over de openbare ruimte. Het gaat ook over meerwaarde voor een gemeente. Hè. Als een gemeente zich kan profileren, meer belasting kan ophalen, omdat ondernemers gevestigd blijven op het bedrijventerrein, heeft een gemeente daar ook absoluut meerwaarde van. Dus het is een soort van beide kanten. Provincie Gelderland heeft dat bijvoorbeeld wel heel goed in de gaten. Die hebben gewoon een pot geld gereserveerd staan.
2: Ja.
3: En die hebben gezegd, als ondernemers met een plan komen, dan willen wij, dan zijn wij bereid daar 50% aan mee te betalen.
2: Hm. Oké, dat is
5: het
2: wel.
5: Het gaat om de balans uiteindelijk. Het is een samenwerking tussen twee partijen. En als dat goed in balans is, de ene keer doneert de een iets meer, de andere keer de ander.
2: Ja.
5: En als dat in balans is, dan als het eenmaal loopt, dan is dat goed.
2: Ja, en dan is het ook logisch dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Ja. We hadden het net al even, Fernando, over het woord viel even. De SPUC,
4: klopt,
2: regeling.
4: Ja.
2: Wat is dat?
4: Ja, het is eigenlijk een hele simpele subsidieregeling. Speciale uitkering noemen ze het. Die VNO in kan zetten om te starten op een bedrijventerrein. Dus om partijen samen te brengen. Het eerste gedeelte met een plan. Met draagvlak. Met steun van alle partijen. Een plan wat daaronder ligt met subsidie te bekostigen.
2: Een soort kickstart eigenlijk.
4: Ja, echt een kickstart.
2: Ja.
4: Echt het vliegwiel waar je mee begint.
2: Mm-hmm.
4: Ja, dat varieert in bedrag, maar dat heeft natuurlijk ook met de omvang en aantal ondernemers te maken. Ja, en daarna is het natuurlijk wel zaken. Dit is het vliegwiel. Ja, wat er volgt, moet vanuit de ondernemers en de gemeente komen.
2: Ja.
4: Dus wel op lange termijn een plan neerleggen voor minimaal 3 tot 5 jaar. Oké, jongens, hier zijn we betrokken bij. Hier willen we, nadat het geld vanuit de subsidie wegvalt, willen we hier ook samen in investeren.
2: Hebben jullie dat bij de Wildeman ook gehad, die SPUC? Of was die er toen nog niet?
5: Nee. Wij zijn natuurlijk voorlopers. Dus,
2: De pioniers,
5: ja.
2: Dus je moest het zelf betalen.
5: Ja. Nou ja, de ondernemers die droegen daar natuurlijk goed aan bij.
2: Ja, precies. Maar,
5: als je dit lekker, hoort, als je zo'n basis hebt, dat is natuurlijk wel een stuk makkelijker werken. Dus de gemeente heeft met de verkoop van de grond dat heel goed gedaan.
2: Het maakt de drempel iets lager als ik dit zo hoor, zo'n spukregeling.
5: Ja, absoluut. Om te beginnen is dat een hele goede basis.
2: Ja, en dus ook, het kan dus ook vanuit andere potjes komen. Nou, is het nog zo dat de politieke kleur van een gemeenteraad of een college in dit geval nog heel erg uitmaakt voor hoeveel liefde er is voor bedrijventerreinen?
5: Nou, dat denk ik wel.
2: Ja? Zegt de VVD'er hier in het gezelschap. Ja. We gaan even niet met de politieke pet op antwoorden, hè, Dick? Ja. Nee, maar is dat echt zo? Of,
3: je ziet 42% van de gemeentes in Nederland hebben lokale clubs als bestuurders zitten.
2: Mm-hmm.
3: Dus je ziet in de 20 jaar, toen wij 20 jaar geleden begonnen, toen was er helemaal geen aandacht voor bedrijventerrein. Toen stond in elk coalitieakkoord stond het woord burger. En geen enkel coalitieakkoord stond het woord ondernemer.
2: Mm.
3: Als er een veiligheidsplan werd geschreven door de driehoek, stond er overal burgers, burgers, burgers. Nergens stond ondernemers.
2: Mm.
3: Ondernemers hadden, daar had men geen interesse voor. Die regelden hun zaakjes wel zelf.
2: Ja.
3: En langzamerhand, en met name de afgelopen 5, 6 jaar, ziet men die sense of urgency, het belang van het behoud van werkgelegenheid in een gemeente. Ik woon zelf in de gemeente Wijchen. Daar hebben we 2 hele grote bedrijventerreinen. En een burgemeester heeft daar in 1976 gezegd, wij moeten hoe dan ook die bedrijventerreinen behouden.
2: Hm.
3: Want die bedrijventerreinen zorgen voor werkgelegenheid, zorgen voor groei, zorgen voor sponsoring van onze lokale voetbalclubs. Zorgen voor de middenstand, zorgen dat de restaurants vol zitten. We moeten die werkgelegenheid behouden.
2: Juist.
3: En je ziet ook de gemeentes waar dat geborgd is, wat die aandacht is voor bedrijventerreinen. Dat zijn ook florerende gemeentes.
2: Hm. Dus, oké, zo kan het dus ook in ieder geval. Nou, we gaan zo er verder over praten. Ik zou graag ook de blik op de toekomst willen gaan richten. Hè. We zijn nu hebben het gehad over wat er allemaal al nu kan. Nou, hoe kan het zich nog gaan ontwikkelen de komende tijd in bedrijventerreinen? En die samenwerking ook. Bijvoorbeeld over 5 of 10 jaar. Daar praten we zo verder over. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren hier op New Business Radio. Dit is One Republic en I Ain't Worried.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Je luistert naar Company Challenge. We zijn al een hoop wijzer geworden over samenwerking bij bedrijventerreinen inmiddels. Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan nu een blik op de toekomst werpen. Heren, welke uitdagingen worden de komende jaren het meest urgent voor bedrijventerreinen wat jullie betreft? Etienne?
2: Echt op een bedrijventerrein blijft dat de netcongestie.
1: Ja.
2: Blijft dat de vergroening van de bedrijventerreinen. En wat mij betreft ook het personeelsmanagement.
1: Mm-hmm.
2: Want de nieuwe generatie afgestudeerden gaan niet meer werken op een kaal beton bedrijventerrein.
1: Gewoon saai, niet inspirerend.
2: Willen een inspirerende plek,
1: ja.
2: Zoeken een leuke plek die goed bereikbaar is met openbaar vervoer, waar je tussen de middag lekker buiten kunt zitten. Dus ik vind personeelsmanagement, vergroening en energie de grootste uitdaging.
1: Even op dat laatste over dat personeelsmanagement. Dick,
3: ja.
1: Kan een bedrijventerrein überhaupt inspirerend zijn? Qua uiterlijk bedoel ik dan?
3: Ja,
1: ja,
3: zeker.
1: Kan dat?
3: Nou ja, als we het alleen al hebben over het feit van duurzaamheid. Hè,
1: mm-hmm.
3: Dan de nieuwe generatie is natuurlijk enorm bezig met duurzaamheid.
1: Ja, ja, maar dat is niet iets wat nou per se leuk is. Als je ergens gaat werken, dat je zegt, oh, wat is hier duurzaam?
3: Dat nee,
1: is,
3: maar het is wel heel erg leuk dat je tussen de middag een lekkere wandelroute hebt.
1: Ja, precies. Met bomen en zo.
3: En, met groen. En,
1: ja.
4: En openbaar vervoer, wat erheen gaat. Dus
1: ja.
4: Dat je met de bus kunt of met de trein.
1: Maar dat is vaak wel een groot probleem hè, bij bedrijfterreinen. Dat je, dat je met de auto er prima kan komen, maar een bus die stopt 3 kilometer verderop.
4: Dus, en dat zijn wel de mensen die een nieuwe baan zoeken, die kijken ook daarnaar.
1: Ja. Ja, zijn jullie een beetje goed bereikbaar met het OV?
3: Wat denk jij?
1: Geen idee.
3: Perfect.
1: Ja, is dat zo?
3: Station
2: op loopafstand.
1: Kijk, oké.
3: Dat is op loopafstand.
1: Want dat is wel een ding natuurlijk ook. Hè? En daar moet de gemeente misschien ook mee helpen om bijvoorbeeld te zorgen dat er een tram of een bus of weet ik veel wat in de buurt stopt.
4: Zeker.
3: Nou, we zijn nu met een heel mooi project bezig. Daar kan Etienne wel goed
2: over. Ja, de Wildeman is Living Lab.
1: Een Living Lab?
2: Ja, Living Lab van Werklandschappen van de Toekomst.
1: Mm-hmm.
2: Een nationaal project. En wat je namelijk zag op bedrijventerreinen was dat iedereen, ook ministeries, allemaal met losse projecten komt.
1: Ja.
2: Allerlei losse subsidietrajectjes, allerlei losse projecten.
1: Lekker langs elkaar heen werken.
2: Allemaal langs elkaar. Ja. Elkaar niet versterkend. En wat we nou zien is dat er meer een soort van integrale aanpak komt voor bedrijventerreinen. En dat het elkaar versterkt. En Werklandschappen van de Toekomst is daar één voorbeeld van. De Wildeman is vorig jaar uitgekozen als Living Lab, als voorbeeldterrein. En wij zijn dus bezig met de vergroening van het bedrijventerrein. Maar ook het betrekken van studenten via de zogenaamde studentenhub bij onze bedrijventerreinen. Om ook een andere kijk dan kerstpakketten mensen naar het bedrijventerrein te laten kijken.
1: Ja, ja.
2: Dus echt gewoon ook studenten te laten kijken naar wat is er nou mis op ons bedrijventerrein? Waarom zou je hier nou niet willen werken en wel willen werken? Dan krijg je hele gekke, hele grappige inzichten.
1: Ja, Dick?
3: Ja, ja dat werkt natuurlijk hartstikke leuk. Pluktuinen bijvoorbeeld. We krijgen een pluktuin waar iedereen gewoon zijn bloemetjes kan plukken of vruchten kan halen.
1: En jij staat er ook voor open voor die dingen?
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Ja, oké. Okay, ja, maar je moet er ook een beetje outside the box denken misschien af en toe.
3: Ja, maar als ik zie hoeveel mensen er tegenwoordig over het bedrijventerrein wandelen. Ja, dat is enorm.
1: Ja, dus mag ook wel.
3: Als ondernemer
1: meer.
3: Denk ik van als ze maar niet langer dan een half uur wandelen. maar als baas die begaan is met zijn medewerkers dingen. Ga lekker 3 kwartier lopen en kom fris terug. En dan gaan we er weer tegenaan.
1: Fernando, we hadden het net over, het woord viel even, verduurzaming ook. Dat is natuurlijk ook een groot issue. Welke rol gaan bedrijventerreinen daarbij spelen?
4: Een grote, denk ik. Wat je ziet is, maar verduurzaming hoeft niet meteen een netcongestie te zijn.
1: Mm-hmm.
4: Dus je kunt ook een parkeerplaats op zonne-energie laten neerzetten. Ook dat is verduurzamen. Dus niet meteen de grote projecten met als stip op de horizon, maar ook de kleinere dingen die al meteen gerealiseerd kunnen worden.
1: Kost wel allemaal geld weer natuurlijk.
4: Klopt.
1: Hebben jullie daar ook een VNO-NCW potje voor verduurzaming van bedrijventerreinen bijvoorbeeld?
4: We hebben nou, veel subsidies in Nederland.
1: Ja.
4: Dus er zal ongetwijfeld daar ook een potje voor zijn.
1: Ah ja.
4: Ja.
3: Een potje VNO heb ik nog nooit gehoord hoor.
4: Dat klopt.
1: Misschien komt dat nog ooit. Ja. Maar verduurzaming natuurlijk wel echt een hot topic. En inderdaad de netcongestie hangt daarmee samen. Want hoe meer elektriciteit we gaan gebruiken. Is aan de ene kant natuurlijk duurzamer dan weet ik veel gas of zo. Maar ja, het zorgt er wel voor dat ook die bedrijventerreinen misschien wel in de problemen komen soms. Hè? Dat ze niet meer aangesloten kunnen worden.
2: We bekende bedrijventerreinen die in de problemen zijn.
1: Nu al.
2: Nu al. We kennen ondernemers die in de problemen zijn. En eigenlijk is de oplossing toch wel moeizaam. We zien dat er best wel met 5-6 ondernemers gezamenlijk naar een oplossing gewerkt kan worden. Maar dat is never nooit een oplossing voor het hele bedrijventerrein.
1: Nee.
2: Dus daar zijn wij ook best wel zoekende. Ook op veel bedrijventerreinen best wel zoekende. Maar dat is zo'n complexe materie met zoveel stakeholders, met zoveel belangen van de verschillende stakeholders, dat ik nog niet zozeer een oplossing op heel korte termijn zie.
1: Nee.
2: De energy hubs zijn absoluut wel een richting, hè?
1: Ja, dat is
2: even zeggen, maar dat is één van de richtingen.
1: Ja.
2: En ik zoek toch meer in een structurelere oplossing. En misschien zelfs gestuurd vanuit de netbeheerders en de overheid.
1: Dick, zijn bedrijventerreinen die niet samenwerken straks nog wel aantrekkelijk voor nieuwkomers om zich te vestigen? Denk je dat dat straks gewoon klaar is?
3: Nou, ik denk niet dat het klaar is. Dan blijven altijd eigenwijze mensen die hun eigen koers blijven volgen. Zeker,
1: kunnen dan met z'n allen lekker eigenwijze op ondernemers. Zitten.
3: Ja, gaat die maar bij elkaar zitten. Maar elke ondernemer die het makkelijker krijgt. Kijk, een ondernemer schopt graag tegen de overheid en tegen de gemeente. Maar als ze eenmaal zien dat het ook op een andere manier kan. Op een leuke manier. En dat is ook met ambtenaren. Ambtenaren moeten niet abrupt zeggen van nee, dat kan niet. Maar in gesprek gaan van ja, maar als je het dan zo doet, meedenken. En een gemeente die meedenkt, die krijgt gewoon tevreden ondernemers en daarmee een heel fijn werkklimaat.
1: Ja, die kun je maar beter hebben, hè? Ondernemers die tevreden zijn.
3: Ja, ja. Uiteraard, want die kunnen ook heel lastig zijn.
1: Ja, goh. Ik heb het gelukkig nog niet aan jou gemerkt. Tot slot, ik wil van jullie alle drie een kort antwoord op. Welke eerste stap kunnen ondernemers en gemeenten nou morgen zetten om met die collectieve samenwerking te beginnen? Wat is het laaghangende fruit? Etienne, ik begin bij jou.
2: De allereerste stap is met elkaar aan tafel gaan zitten.
1: Ja, praat.
2: Praat, maar en ben ook gewoon eerlijk open. Zoek elkaar op. En zorg dat je elkaars rollen begrijpt.
1: Juist. Oké, Dick?
3: Nou, we hebben net een nieuwe coalitie in Zaltbommel. Hè? Ik heb het natuurlijk weer over Zaltbommel.
1: Uiteraard.
3: En ik vind het heel leuk dat de wethouders, de wethouder economie, de wethouder die over de bedrijventerreinen gaat, zelf het initiatief hebben genomen om met de ondernemers te praten. En dat is heel goed.
1: Dus dat is een belangrijk teken van dat zo'n oproep aan alle gemeenten eigenlijk van ja. Praat met je ondernemers en je bedrijfterreinen.
3: Ja. Ja. Treed naar voren als wethouder en dan komt het goed. Dan krijg je in het begin natuurlijk wel een beetje ellende over je heen. Van joh, dat is niet goed, dat is niet goed. Maar juist voor zo'n nieuwe wethouder is het dan goed punten scoren als je dan die pijnpunten weghaalt.
1: Goeie tip. Fernando?
4: Nou, wat mij betreft zou ik willen beginnen met klein en concreet beginnen. Ja. Zoek 15 ondernemers die het gezamenlijke probleem hebben. Start daarmee. Laat zien dat je actief bent. Dus niet alleen maar die elleloze projectplannen of adviesbureaus.
1: Dus begin bij één concreet probleem en los dat met elkaar op.
4: Ja, absoluut.
1: Bijvoorbeeld, dus vrachtwagens moeten het terrein op.
4: Dat is wel een grote, denk ik. Maar de losliggende stoeptegel, bij wijze van spreken.
1: Die kun je met elkaar oppakken.
4: Ja, dat zou echt mijn advies zijn.
1: Begin daar eens.
4: Begin daar gewoon.
1: Nou, ja. Ik vind het hele goede adviezen. Dank jullie wel voor het heldere verhaal. Ik ben in ieder geval een hoop wijzer geworden. Ik denk onze luisteraars ook. Dank Fernando Arrebol van VNO-NCW. Ondernemer Dick Brandwijk en Etienne Schiffelers van de Park Managers. En dat was Company Challenge voor vandaag. Wil je deze aflevering op je gemak terugluisteren? Dan kun je kijken op newbusinessradio.nl of in de New Business Radio app. Dankjewel voor het luisteren. Mooie dag nog.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Dus

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Jury van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Jury. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
1: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
2: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
1: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
2: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
1: Ja.
2: En dat zijn we nou aan het inhalen.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
3: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van. Naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
1: Ja.
3: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
1: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
3: Ja, zeker weten. Dat klopt helemaal. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken, je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen, dat het een meer geïntegratie moet zijn. Dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
4: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
5: Leidend in.
4: Ja.
5: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
2: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
5: Alleen, en we hingen helemaal onderaan het staartje.
2: En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
5: Ja.
2: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
5: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
2: Ja.
5: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart een heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
2: Exact.
5: Dan ben je heel erg afhankelijk.
2: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050.

0: is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
1: Ja. Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, ja, waren de leveringsproblemen vanuit, het Verre Oosten.
2: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
1: Nee, maar het is heel fijn als je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan, ja, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
2: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan. Die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag. Maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en dat levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
1: Ja, dat zijn koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
2: Ja.
1: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
2: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
1: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
2: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
1: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging. Daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
0: Waarom
3: ja,
0: niet?
3: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
1: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
1: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land. Hè, want ik wil wel kan even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
1: Ja, er is nog een beetje ruimte.
3: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
1: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces. waar we samen in zitten.

0: zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons had.
1: Nou lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
0: Nou, dat is duidelijk hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
2: Hè. Zonnefolie.
0: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
2: Zo.
0: Heel ander product.
2: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
0: Precies. En dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipment leveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
2: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
3: Nou, in wezen is het qua uitingsvormen en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
2: Ja.
3: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
2: Want anders zelfs
3: ben je
2: vouwen.
3: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
2: Wauw.
4: Als ik heel blij te kijken.
5: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
2: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè? Want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
3: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè? Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
2: Tuurlijk.
3: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
2: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
3: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
2: Ja.
3: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen, dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
2: En zie je dan wel iets in dat raam?
3: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar... ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
2: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè, bij het station, daar hebben ze ook. In die hele, daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf. Dat dak, het werkt echt nog energie op. Zo'n
3: toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
2: ja, dan wil je gewoon naar buiten
3: kijken. Dan wil je het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met Perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
2: Want waar vind je perovskiet?
3: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
2: Kijk.
3: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
2: Ja, sorry Paul, wat zei je?
0: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
2: En dus geen vacuümtechnologie nodig. Dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
3: Dus ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
2: wordt bijna een soort drukkerij.
3: Wordt dus kleiner wordt.
0: Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
2: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV, waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd, nou, we hebben nieuwe technologieën en dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
3: De opbrengst op glas van dit materiaal, die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium op dit moment, as we speak.
2: Nu al.
3: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
2: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
3: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
2: Goedkoper in de toekomst.
3: Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
2: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
0: Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals, om het asfalt te vernieuwen, dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
2: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Juri. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
5: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik.
2: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus. Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of...
5: Ja, zo, renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
2: Ja.
5: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
2: Ja.
5: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte, oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel, alleen dan met zonnefolie.
2: Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
5: Ja, doe maar hellend dak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
2: Oh, dat zijn er meer van. Ja, okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
5: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
2: Ja, komt een ander bedrijfje. Ja.
5: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt om een woning te verbeteren, hoe kan je die verkorten?
2: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
5: nou, dat helpt.
2: Ja, toch?
5: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja, ik denk dat gaan we toch maar om laten scholen, denk ik.
0: Ja, maar er zit wel de uitdaging in, denk ik. Hè?
5: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
2: Ja, ja, ja. Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
5: Meer vakmanschap.
3: Ja. Dus nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten, dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moeten een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
2: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
0: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het initiële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken en hebben niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
5: Ja, misschien heel gek, maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en... En dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
0: Ja.
5: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren. Nee, met precies. Elkaar.
0: Maar je bent eigenlijk de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
5: Het gedoe, tuurlijk.
0: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
2: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
5: Ja.
2: Toch?
5: Ja.
2: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja, ja.
3: Dat is een van de krachten achter zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
0: Ja.
3: Dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
0: Ja.
3: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
0: Ja, ja,
3: precies. En precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
0: Ja. Ja, en ik denk je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
2: Ja, en het verschil.
0: Ja. Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
2: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
0: Ja.
2: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
0: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
2: Oh, nou.
0: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk. Dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen. Wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
2: Oh.
0: En dan zou een vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
2: Kijk,
0: en dan
2: dus jullie komen nog stellen. Terug.
0: Ja,
2: dat
0: terug.
2: Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
0: Dacht ik.
2: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen
3: en exploiteren. TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie, kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert. Mm-hmm. En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie, waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
1: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
3: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
1: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
4: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten en dat is het leuke aan een podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
1: Ja, want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
4: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
1: Ja, in de show notes, zeker. Ja.
4: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium zeg maar alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
3: Ja. En, ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
0: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan het gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt kan brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
1: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Dat is echt niet te geloven. Hè? Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon, we kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
3: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
1: Die vliegt er gewoon uit.
3: Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt zeg maar voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we
2: zo
3: nu allemaal
2: kennen. Over 10 jaar is de perskiet variant, de folie variant is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
3: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawatt die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
2: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
0: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren en allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
2: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
4: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
2: Ja. En nou mag je, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
4: Dan neem ik je mee naar een buurt.
2: Ja. En dan zie jij mag nu kiezen.
4: Oh, welke buurt?
2: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
4: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
2: Ah, tuurlijk.
4: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
2: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt. Als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen. Dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
0: Ja, eigenlijk op 2 manieren, denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
4: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
0: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè, 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
2: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
6: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim €1,2 miljoen in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers en een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
0: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim €255 miljoen aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: ketten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels...